Jimmy Clanton, I Trusted You. Cookie and the Cupcakes, dat was een band uit Lake Charles in Louisiana. En de band was het huisorkest in de Moulin Rouge Club. In 1957 had de band plotseling een nationale hit in Amerika. En zanger Huey Cherry was tot zijn dood in 1997 actief met de band. De band is nog steeds actief met de nieuwe zanger Little Fred. En dit was de grootste hit van Cookie and the Cupcakes, Matilda.

Cookie and the Cupcakes, Matilda. Elton Anderson was een swamp rock pionier uit Louisiana. Hij was de zanger van de Sid Lawrence Band. Hij had een serie solo hits, maar toen de verkopen tegenvielen, verleende Capitol.

Capitol Records zijn contract niet. En later was hij heel succesvol als songwriter voor bluesgitarist Lonnie Brooks. Hij overleed in 1984 op 50-jarige leeftijd, deze Elton Anderson. Shed so many tears.

Elton Anderson shed so many tears. Warren Storm uit Abbeville in Louisiana trok met zijn vriend Bobby Charles naar New Orleans en daar begon hij een eigen band, de Shondells. Hij was ook nog studiodrummer op albums van Lazy Lester, Light and Slim, Katie Webster en Lonesome Sundown. Hij overleed in 2021 op 84-jarige leeftijd. Warren Storm, Prisoner's Song.

Warren Storm, Prisoner's Song. Clint West uit Eunice, Louisiana, was zanger van de Boogie Kings. Later had hij zijn eigen band, The Fabulous Kings. En met die band speelde hij heel lang in het hotelcircuit in Las Vegas. En hij was ook nog jarenlang het huisorkest in een nachtclub in Washington D.C. Hij overleed in 2016. Clint West, Lover Blues.

Clint West, Lover Blues. Johnny Allen uit Rain in Louisiana begon in een Cajun band, Lawrence Walker and the Wandering Aces. In 1958 begon hij zijn eigen rock'n'roll band, The Crazy Cats, en hij werd een hele grote naam in Amerika. Hij toerde ook regelmatig door Europa. Hij is intussen 84 jaar en woont nog steeds in Lafayette, Louisiana. Johnny Allen, Lonely Days, Lonely Nights.

Johnny Allen, Lonely Days, Lonely Nights. Red Smiley kwam uit North Carolina, maar hij was wel heel populair in Louisiana. Na een tour door Canada overleed hij geheel plotseling in Philadelphia. Hij was pas 46 jaar en David Grisman, de oprichter van het platenlabel Acoustic Disc, was zijn gitarist. Red Smiley en de Veldtones, Jailbird.

Red Smiley and the Feltones, Jailbird. Jimmy Wilson uit Gippsland, Louisiana, komt voort uit de gospelband The Pilgrim Travelers. Hij begon zijn eigen band en schreef een nummer dat gecoverd werd door B.B. King, Root Brown, Johnny Allen, Sam the Sham, Freddie King, Greg Allman en Oscar Benton. Later raakte hij verslaafd aan alcohol en uiteindelijk dronk hij zichzelf dood. Jimmy Wilson, Please Accept My Love.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Ballads of the Broken van Jelly Roll is het album van deze week. En plotseling scoort een rapper ook in het Americana-circuit. En eigenlijk is dat heel logisch, want zijn sound komt dicht in de buurt van het Americana-fenomeen Chris Stapleton. Jelly Roll, Backslide.

Jelly Roll, Backslide. Jimmy Donnelly uit Mississippi was heel populair in het clubcircuit in Louisiana, maar na 6 mislukte huwelijken had hij een chronisch financieel probleem en dan verkocht hij nummers die hij schreef voor $100 aan Fats Domino over Jerry Lee Lewis. Die twee scoorde hij hits mee en incasseerde een vermogen aan royalties en dat vrat aan hem en hij pleegde in 1963 zelfmoord. Hij was pas 34 jaar. Jimmy Donnelly, born to be a loser.

Jimmy Donnelly, Born to be a Loser. Randy and the Rockets, dat is de band van zanger Randy David. De band begon in 1957 en in 1972 gingen ze weer uit elkaar. Maar in 1983 kwamen ze weer bij elkaar. En in wisselende samenstellingen is de band nog steeds actief in het clubcircuit in Louisiana. Ze hadden zelfs twee grote hits. Cajun Twist en deze opname uit 1959. Randy and the Rockets, Genevieve.

Randy and the Rockets, Genevieve. Bobby Charles uit Abbeville in Louisiana was een geniale songwriter. Hij componeerde See You Later, Alligator, Walking to New Orleans, It Keeps Raining, Small Town Talk en hij was van de partij tijdens The Last Waltz, het afscheidsconcert van de band samen met Bob Dylan, Neil Young, Van Morrison en Muddy Waters. Hij overleed in 2010. Bobby Charles, Four Winds.

Bobby Charles, Four Winds. Phil Phillips uit Crowley, Louisiana, zong in de gospelgroep The Getaway Quartet. Hij nam een solosingeltje op voor het lokale label Connery Records en een discjockey uit Baton Rouge bleef dat singeltje maar draaien. Mercury Records bracht het daarop nationaal uit en wat denkt u? Het werd de nummer 1 hit in Amerika. En het nummer werd ook nog gecoverd door Tony Hadley, Freddie Vander, Tom Waits, Shaken Stevens en Del Shannon. Deze Phil Phillips overleed in 2020. Hij werd 94 jaar. Phil Phillips en de Twilights, Sea of Love.

Phil Phillips en The Twilights, Sea of Love. Jive and Gene en The Jokers was een band die heel actief was in het clubcircuit van Louisiana, maar de band kwam eigenlijk uit Port Arthur in Texas. En omdat Mercury Records de single van het lokale label Gin Records overnam, scoorde de band geheel onverwacht een nationale hit in Amerika. Jive and Gene en The Jokers, Breaking Up is Hard to Do.

Jive and Gene and the Jokers, Breaking Up Is Hard to Do. John Fred and the Playboys, dat was een band uit Baton Rouge in Louisiana. Het was een lokale band die in 1967 plotseling een nummer 1 had in Amerika. En het werd ook nog een hit in alle hoeken van de wereld. Judy in the Skies with Glasses. Hij overleed in 2015 in New Orleans. Hij werd slechts 63 jaar, deze John Fred and the Playboys. Good lovin'.

John Fred en de Playboys, Good Lordin'. Rod Burnett was eigenlijk een swamprock pionier. En dat swamprock, dat werd alleen in Louisiana gespeeld. En het was een mix van country, blues, soul en Cajun. En deze Rod Burnett was een grote jongen in Amerika. Want hij toerde met B.B. King, Chuck Berry, Frankie Avalon en Jerry Lee Lewis. En hij scoorde ook een hele serie grote hits, maar hoofdzakelijk in Louisiana. Hij overleed in 2020 op 79-jarige leeftijd. Rod Burnett, Just a Memory.

Rod Bernard, Just a Memory. Rockin' Dave Allen was een bluesgitarist uit Houston, Texas. Maar hij toerde langs de Gulf Coast van Texas, maar ook door Louisiana. En hij was een grote jongen in Amerika, want hij toerde door het hele land met Roy Orbison, Bobby Bland, Doug Sam en T-Bone Walker. Hij overleed al in 1985. Hij werd slechts 43 jaar. Rockin' Dave Allen en de Thunderbirds. Shirley Jean.

Ook een Dave Allen en de Thunderbirds, Shirley Jean. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Joe Barry uit de stad Curdoff, het is een beetje een vreemde naam, maar de stad heet echt zo in Louisiana, nam een tweede single op en dat was een cover van Les Paul en Mary Ford. En dat werd een grote nationale hit in Amerika. Er werden ruim 1 miljoen singles van verkocht en toen werd het ook nog een grote hit in Engeland. Hij overleed in 2014, hij werd 65 jaar. Joe Barry, I'm a Fool to Care.

0: in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Dan gebeurt het maar al te vaak dat ik dat gevoel kwijt ben.
3: Ja, ja, ja.
2: Dat ben ik kwijt. En dan ga ik dus, als ik hier dus, dan ga ik hier maar lopen.
4: Welkom luisteraars bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een nieuwe serie programma's waarin Harry Musquet prut met mensen op locatie over zaken die als van binnen raakt. En de eerste gast is Beeren Groen, beeldend kunstenaar uit Zeiden. Hij is geboren in Oost-Grunning. Hij was drummer bij de Rodies. En sinds jaar en dag schildert hij Drentse landschappen.

0: Wij zijn hier in het land van de boze geesten. Verklaar je eens na.
1: Boze geest.
0: Ja, boze geest.
1: Land van de boze geest heet dat hier. Nou ja, zo heet dat hier van oudsher. Ja, trouwens, we zijn er nog niet op bij het land van de boze geest. Maar hoe je daar in de bocht
0: komt. Wij lopen hier dus.
1: Maar dat het land van de boze geest, dat duidt er natuurlijk op dat we een heel oud landschap lopen eigenlijk.
0: Ja.
1: Het is zeer oud. Want dit landschap, dat is hier, zeg maar zeggen, 10.000 jaar geleden ongeveer gevormd. Het heeft zijn, en dat is zo mooi, zoals het er nou uitziet, dat is eigenlijk 5.000 jaar geleden begonnen. Want toen kwamen hier eerst de landbouwers. Het mooie ervan is dat het landschap er nou eigenlijk nu, in 2000, nog ongeveer zo uitziet. Dat is dus uniek.
0: We hebben nou over het landschap tussen Ballo en Lonin. En dat is ongeveer 3 kilometer ten oosten van Assen. Ten noordoosten van Assen. En dat landschap, daar starten wij nou. En we starten dus in de provincie Drenthe. Dus en Beert vertelt dus net dat het eigenlijk een eeuwenoud landschap is.
1: Eeuwenoud?
0: Ja.
1: En het, nogmaals, dat is uniek dat het er vandaag aan de dag nog zo bij ligt. Want we staan hier nu, nou, het is nu ongeveer een uur of 8:30, 9:00, 's avonds. En het ziet er mooi uit. De sfeer is prachtig. En
0: het is ook doodstil, hè? De heuvels worden bijna niet meer.
1: Niet meer. En dit landschap, dat heeft nog wat te vertellen hier. Dat wil een verhaal vertellen. En het ligt maar aan de mens die erin staat of hij het verhaal wil
0: zien.
1: Horen.
0: Ja, of zien.
1: Of zien of
0: ja.
1: Niet.
0: Ja.
1: En kijk, en je ziet vandaag aan de dag dat er veel met landschappen geknoord wordt. En dan wordt het vaak zo geniveleerd. En alles gaat op elkaar lijken. Dan zit er geen verhaal meer in. Maar dat heb je hier niet. Hier is dus nog een heel stuk geschiedenis. Kun je hier vanaf lezen naar dit landschap. En nogmaals, je wilt dat horen en zien. Of niet. Maar zullen we nog even netjes verder
0: lopen? Ja, dat is de bedoeling.
1: Ja. Waar ik vooral naar zoek. En wat ik probeer tot uitdrukking te brengen in die schilderij. En dat is natuurlijk niet dat je hier gaat staan en dan pas dat je dat maar raak schildert. Maar ja, ik zoek dus dat verhaal waar we het net over hadden.
0: Ja.
1: Dat zoek ik. En dat is mijn opgave.
0: Want dus jij en Doek.
1: Ik en Doek, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt helemaal. Dat is ook een dialoog.
0: Ja.
1: Dat is ook een dialoog.
0: Ja. Want jij bent ook een schilder die er niet verschuwt om te zeggen van, als het mij niet goed toe lukt, dan zeg ik, doe het dan een keer over.
1: Dat gebeurt heel vaak.
0: Ja.
1: Ja, meestal.
0: Ja.
1: Dus maar die, en dat doe ik dan ook. Ja, soms zit ik er al een maand bij of zo. En dan denk ik van, nou nee, dit is toch maar helemaal prut. Want dan lukt het mij niet. En maar, dan vraag je van ja, hoe komt dat dan? Want zoals ik hier nu sta, ja, de geschiedenis die stormt van alle kanten op je af als het ware.
0: Ja, hier vlakbij was het eigenlijk een eeuwenoude handelsweg loopt hier over het Ballenveld heen, waar hier nog een eind ten oosten van ligt.
1: Ja, klopt ook.
0: Ja.
1: En dit landschap was het toen ook natuurlijk. En,
0: ja.
1: Maar het heeft ook, kijk, het heeft ook met een aantal factoren te maken. Nou, als je met landschappen bezig bent. Want het moet maar net klikken. Ik bedoel, jij kunt hier wel lopen in het landschap. Maar met jou, dan heb je een aantal factoren waar je mee te maken hebt. Met weer, met het licht. En met jouw geestesgesteldheid op dit moment. Dus dat moet net klikken.
0: Ja.
1: Dus ik loop hier wel eens en dan denk ik, ja, dan als een kip zonder kap. En dan denk ik, wat moet ik hier? Dat moet je ook maar weer weggaan. Want dan is jouw gemoedsgesteldheid op dat moment... Dat klikt niet met dat landschap, met dat verhaal. Daar klopt het niet mee. Dus dan moet je... Dus, en als je dan schildert, dan moet je ook maar zien... Dat als je ermee bezig bent met die verf, dat die gemoedsgesteldheid, dat je die vasthoudt ten aanzien van het landschap. En dat is... Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Dus. Taking it easy, moving slow.

0: jij komt uit Oost-Groningen, uit Westerwolde. Grensstreek ook een arme streek. Jij bent ook grotendeels bij je grootouders opgegroeid.
1: Ook ja.
0: Was dat daar ook een beetje de blues eigenlijk? En dat was natuurlijk ook een arme. Het was natuurlijk ook geen rieke wereld.
1: Kijk, moet je eens horen. Jij roert nou iets aan wat ook van essentieel belang is voor het schilderen.
0: Ja.
1: Wat er toen heeft plaatsgevonden in mijn jeugd. Zowel bij mijn ouders thuis in Bronsveen, waar ik opgegroeid ben, als wat daar in Bhutan is gebeurd, midden in het veld. En bij mijn opa en oma thuis. Want ik weet nog wel dat als kwajongen op de school en ik kwam thuis, ik moest altijd werken. Ik moest bijvoorbeeld bij de herfstige dag met een paar Belgen voor de eg de aardappelrank bij elkaar eggen. Dan liep ik daar de hele dag met die dikke bel voor de eg, die aardappelrank bij elkaar te eggen. Bladen achter de voeten. Maar ik vond het mooi. Het was een verschrikking eigenlijk. En dan zei ik wel eens...
0: Een beetje vergelijkt met B.B. King eigenlijk. Die vroeger ja, ook al... Als 7-jarige leeftijd achter de...
1: Ja,
0: achter de mule lief.
1: Weet ik veel. Ja, dat was nou eenmaal zo.
0: En hij zei altijd... Ik was wel goed voor die ezel. Want ik moest met hem werken. En als ik niet goed voor hem was... Dat was... Dat werd koppig.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Maar ik zei dus... Max. Ik weet nog... Die dikke bel die heette Max. En dan zeg ik tegen die Max van... Ho! En dan stond ik daar maar zo een half uur midden... Op dat land... En dan keek ik om mij heen en dan denk ik, jongens, zoals ik hier nu sta, met die bel voor de eg, daar is iets wat helemaal deugt, wat helemaal in orde is.
0: Ja.
1: En dat moet ik nooit weer vergeten.
0: Nee.
1: Mijn hele leven lang moet ik dat vasthouden, want dat deugt. Dat deugt. En dat is net zo goed als ik met oma Harm uit Bhutan achter in de pallets... Op zo'n avond, zoals nu is, liepen wij dan naar de grensstreek en daar liep een sloot. Precies op de grens. Toen liepen er nog commissen met honden.
0: Patrouilleren.
1: En dan gingen wij in die droge sloot zitten. En dat mijn oma Harm, die had een fluitje. En dat fluitje, dat was zijn hazenklager, noemde hij dat. Die maakte een geluid.
0: Een geluid van de haas.
1: Van haas die klaagde.
0: Ja.
1: En daar zaten we en dan zei hij tegen mij, moet je eens opletten mee aan wat er nu gebeurt. En er kwam links en rechts de vorsen eraan. Ja, dat zijn schitterende ervaringen. En dan was ik bij opa en oma. En mijn oma die had een winkeltje aan de grens. En er kwamen in die tijd ook veel Duitsers. En die haalden kaas en eieren, werd er dan gesmokkeld. En dan zat s'avonds een hele keukentje vol met volk daar. En als kind hoefde je ook niet naar bed. Je mocht daar gewoon... Op de bank zitten en als je slaperig werd, viel je maar om. En er werd, dat moet je je voorstellen, zo'n keuken met een zeiltje erop, zo'n zwilkje. En er zat iedereen omheen en bier en dan hield om Hendrik de accordeon erbij. En dan had je een soort, dat was wel, ja, blues, maar ik moet altijd denken aan Ry Cooder van de Cajun muziek.
0: Ja, Flag of Jim Innes.
1: Juist, die sfeer, dat is iets...
0: Dat komt natuurlijk niet meer tegen.

0: je hebt ook drumd en jij speelt op de eerste hit van de Roadies. Dat is een band uit de omgeving van Winschoten.
1: Ja.
0: En daar drum jij op. En je hebt, ja, ook nog een tietje bij Zen, hij, ja, drumt.
1: Dat klopt.
0: Dat is weer een onverwachte wending aan dit gesprek. Maar ik bedoel, dat is het natuurlijk ook. Muziek en schilderen.
1: Dat heeft heel veel met elkaar te maken, hoor.
0: Ja.
1: Ja. Als je muziek tenminste niet beschouwt zoals wat vandaag en de dag in de popmuziek gebeurt en zo. Van het vlakke...
0: Ja, dat is een boel eenheid, zoals.
1: Ja.
0: En er wordt ook gestructureerde derivaten worden gemaakt en zo.
1: Dat zijn trouwens ook slechte ontwikkelingen, hoor. Want dat is ook net als landschappen. Als de landschappen te veel op elkaar laten lijken, dan zijn de mensen op plaats niet meer geïnteresseerd in landschappen, omdat alles op elkaar lijkt.
0: Ja. Dat is in de muziek ook zo. Er is een hele grote eenheidsworst.
1: Precies.
0: Maar dat is toch. Al lang aan de gang, hoor. Die,
1: ja, de Roadies waren ook niet zo geweldig, hoor. Er was ook een popbandje. Maar daar staat in ieder geval nog wel. Waarin de Roadies, wat ik daar altijd. Wat ik dan als iets kostbaars daaraan herinner, dat het gewoon. Dat het gewoon spontaan was allemaal. En
0: ja.
1: Dat het loeder hard gespeeld werd en aftelden op toneel en begin met die handel. En door. Ja. Maar kijk, als je muziek goed speelt. Ik had het trouwens met jouw gitarist een keer in gesprek over, Erwin Java. Ik weet nog wel, dat was toen in het Drents Museum een keer.
0: Ja, ja.
1: Toen dacht ik, wat verdomme kerel, jij bent maar zo geen gitarist. Jij bent veel meer, jij bent een soort kunstenaar. Zoals jij met mij praat nu,
0: ja,
1: over het muziek maken en dingen. Want schilderen, dat is ook vaak vereenvoudigen, hè, en weglaten. En alleen dat doen wat nodig is en wat, ja, essentieel is. Nou, dat vertelde die mij ook. En dan in zo'n gesprek. En toen zei hij ook, ja, en je kunt natuurlijk. Kijk, ik heb ook een kunstacademie gedaan. Ik ben technisch redelijk onderbouwd, kun je wel zeggen. Dus je kunt alles wel schilderen wat je maar wil. En zo'n jongen die kan ook alles wel spelen wat hij dan wil op een gegeven moment. Maar dat juist niet doen en al weglaten. En uiteindelijk zeggen, ja, wat eigenlijk om gaat, dat is gewoon met je ziel spelen.
0: Ja.
1: Met je hart spelen, ja, met je ziel.
0: Op conservatorium doen ze een boel aan oefenen. Je blijft altijd oefenen.
1: Ja, dat is zo. Ja. Ja, ja. Je haalt gewoon een koffer met technische bagage op. Dan is het maar zaak dat je na die opleiding gewoon zorgt dat je die koffer weer leeg krijgt.
0: Ja, eerst weet je niks en dan klinkt het spontaan. Dan leer je een heleboel dingen die je later weer aan moet leren.
1: Want kijk, zo. Dat schilderen ook. Hè? Dus, en dat heb ik dus met het Drentse landschap heel erg. Dat je. Want ik denk dat jij ook zo zenkt en zoiets. Ik heb nou die CD ook en zo. Dan denk ik, ja, die jongen die zenkt. En hij zenkt woorden. En hij zenkt teksten. Maar die klankkleur en zo wat. En het geluid wat je hoort. En zo wat, dat is eigenlijk gewoon één grote zoektocht naar iets.

0: Ja, en wat dat iets is, ja, dat doet er niet toe. Nee. Daar hoef je ook niet om schrijven. Maar het is wel, en dat is schilderen ook. Het zoeken, dat is eigenlijk een zoeken naar een soort gemis of zo. Waar.
1: Ja.
0: En wat dat nou is, laat het maar.
1: Soldaten, zou de Portugezen zeggen.
0: Ja, laat het maar.
1: Ja. Maar iets wat je altijd naar zoekt en nooit echt vindt. En zo.
0: Dat, nee, dat, precies.
1: Het succesmotief, zei Bedo om altijd. Maar dat zit ook in heel veel volksmuziek opgesloten. En zo, ja. En dat gevoel van nooit eigenlijk.
0: Het gevoel van nooit. Zo van volksmuziek.
1: Nee, maar ik bedoel, in bijvoorbeeld in de Vado-muziek, de Portugese blues. Daar zit het gevoel van, maar, wat zij zeggen, soldaten in. Dat is een soort van weemoed.
0: Ja, maar ja, ik heb daar ook wel met blues. Wel,
1: ja, nou, dat heeft heel duidelijk
0: van ik hoor zo ook wel een of andere... Hoor ik vanmorgen nog, ik weet niet eens meer wie het was. Nou ja, die begint dan ook, weet je wel, standaard. I woke up this morning en zo wat. Ja, dan denk ik, ja, goeiedag. Ja, ik ben ook wakker geworden vanmorgen, weet je wel. Ja, maar jij bedoelt dat helemaal niet. Nee. Jij bedoelt heel wat anders wat.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk, in de bluesmuziek is natuurlijk ook een tweetalig iets ontstaan. Hè? Dat, het Engels met de bos en het crypto onderling natuurlijk, wat die bos nooit meer kon verstaan en zo.
0: Nee.
1: Ik bedoel, de mensen hebben hun eigen, het Engels zo geïnterpreteerd op hun eigen manier, op plantages, dat op een gegeven moment zij gewoon iets tegen elkaar zeiden in het Engels, wat iets heel anders betekende, maar dat
0: precies.
1: Dat die, the white, ja, the big boss man, the white guy never understood what was happening.
0: Ja, precies.
1: You know?
0: Ja.

0: dit gebied is het gebied van de kwade geest.
1: De boze geest. Ja. Ja, zo heet dat echt hoor.
0: Nee, ik woon hier vlakbij, maar ik wist dat helemaal niet.
1: Jawel, maar ik heb dat ook wel eens op schilderijen gezet bij de titel dan. Hè? Want ja, dan denk ik zo, die maan, dat is ook een... zo'n soort verdwaasde Tolkien aan haar of zo. Maar zo is dat niet.
0: In de ban van de ring.
1: Ja. Ja, nou is dat wel heel mooi natuurlijk. Maar die... Maar het heet hier gewoon zo. Kijk, ja. Dit is natuurlijk hier nu. We kunnen hier nou
0: redelijk.
1: Zie je wel. Ja. Kijk, dat is natuurlijk...
0: Verend.
1: Ja, en als je dan voorstelt dat het... Het is nu redelijk, maar als het een beetje natter is... Dan loop je zwaar over het matras.
0: Ja. En vandaar.
1: Als het dan duister is...
0: Ja.
1: Dan kun je wel het een en ander voorstellen. Nee, misschien is er wel eens een keer iemand... Verdronken hier.
0: Ja, ja, ja.
1: Wie zou me dat zeggen? Maar zo ontstaan die namen hier natuurlijk. Hè? Maar dit is toch gigantisch hier.
0: Er zijn weinig plaatsen in Nederland waar je niets meer hoort. Dit is volgens mij een van die plekken.
1: Ja. Precies. Kijk, en ik heb dus... ik ben hier ook wel eens als het heel mistig is hoor. Dat zie je alles in Waas. En ik heb hier ook wel eens iemand bij mij gehad aan die dan uit Amsterdam komt. Die worden hier echt doosbenauwd.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens gehad.
1: Worden echt benauwd, terwijl ik in Amsterdam benauwd word.
0: Ik ben eens een keer met George Kooijmans op Ballerij geweest, van de Juring. En die wouden eigenlijk liefst zo snel mogelijk weer weg.
1: Ja.
0: Want die vond dat wel mooi, maar die reden liefst met de auto overheen. Zo, weet je
1: wel. Ja, precies. Maar ze vonden ze onheimisch of zo waren. Ja. Terwijl ik dan denk van, hier ben ik helemaal op mijn plek. Wat kan mij hier nou gebeuren eigenlijk? Hè?
0: Ja, maar nee. Dat je weet dan.
1: Ja.
0: Dit is. Ik ben hier zelf ook naar Noordwest. Ja, hier vlakbij.
1: Maar... Ja, nou, we lopen die kant even over. Ja, dan gaan we hem naar Diepie toe. Kijk maar niet, het diep loopt.
0: Dit is de oude bedding, hè?
1: Ja, dit is zeker helemaal...
0: Dit is natuurlijk prachtige.
1: Ah, moet je zien dit.
0: In dit geval is het even jammer dat het geen televisie is. Want als je dat zou kunnen zien, lustraaf, dan...
1: Dat vind ik ook. Dat vind ik echt... wij hadden hier een camera bij moeten hebben.
0: Ja, maar...
1: Absoluut.
0: Maar gelukkig heb ik van de oude meester van de VPRO, Han Reiziger, die altijd liever radio deed. Met radio is natuurlijk mooi. Hè? Je imaginair kun je worden. Je kunt,
1: maar het is onze taak.
0: Ook beelden erbij bedenken.
1: Precies. Ja. En dat is onze taak om toch met onze verbale vermogens dat zo te creëren dat mensen toch een soort suggestie krijgen en dat ze dat zelf een beetje in kunnen vullen. Ja. Nee, hoe het er nou dan uit zal zien. Maar het is natuurlijk zo'n meanderende beek hier, zo'n originele loop die zich hier 10.000 jaar geleden heeft gevormd.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En natuurlijk zal hij wel af en toe heeft hij zich wat verlegd omdat die wallen uitslijten, maar in principe loopt hij hier nu nog steeds zo.
0: Dit water stroomt.
1: Het stroomt.
0: En als wij er al lang niet meer binnen, dan stroomt dat ook.

0: schilder dat dus, hè, dit soort dingen.
1: Kijk, jij vindt dat misschien aardig wat ik aan foevelen ben met verf.
2: Nou, nee, maar aardig, lijkt mij,
1: ja, maar goed.
2: Lijkt mij een beetje eufemistisch uitgedrukt.
1: Ja, maar zo doe ik dat zelf maar al. Zo ja. Zeg ik dat zelf maar, een beetje rommel met verf. Want zo gauw je denkt van, oh, het kon wel eens wat betekenen. Nou, dan gaat het niet goed meer. Dus je moet altijd maar, ja... Ik zeg altijd maar, ik ben gewoon ook maar een arbeider in dienst van mijn schilderijen. Dat is ook de kunst met dat schilderen, weet je wel. Als jij daar als een baas voor die ezel gaat staan en zegt van... en nou zal ik dat paneel eens even volsmeren. Ik zal dat landschap er eens even op flikkeren. Dat is niet goed.
2: Nee, de wedstrijd verloren.
1: Want ja, maar dan stel ik mij ook heel erg boven de natuur. En ik moet zien dat ik mij een beetje ondergeschikt maak hier aan dit geweldige gebeuren. Dus en ik moet dan op een gegeven moment doen waar dat schilderij om vraagt. Dat schilderij moet mij zeggen wat ik moet doen. En als je daar een beetje in slaagt, dan krijg je dus... en dat merk ik dus ook wel op mijn tentoonstelling... dat er een categorie mensen is die... je hebt een categorie die pikt het op om het beeld. En je hebt een categorie mensen die pikken dat echt op het verhaal dus. Wat ik ook graag wil, want daarvoor schilder je... En er is ook een categorie mensen die pikken dat verhaal ook op, maar die worden er enigszins bang voor. En dat is precies hetzelfde als je mensen die bij je hebt uit de stad. Ja, die voelen zich onheimisch of zoiets. Die zijn bang of zoiets. Die
2: nou,
1: worden,
2: maar het,
1: die
2: als je naar kijkt, heeft het ook wel iets.
1: Die worden een beetje bangig. Nou, dat vind ik ook prima. Als dat maar is, ik vind het ergste wat mensen kunnen doen bij die schilderijen van mij, dat is ach en wee en wat prachtig en wat mooi. Dat hoeft voor mij helemaal niet. Als er maar wat gebeurt. En dat is belangrijk, als er maar wat gebeurt.
2: Nou, als het er hangt en zo, dat vind ik altijd wel... Ik vind het altijd heel erg opvalt tussen andere dingen in. Ik krijg altijd een soort van klaar voor mijn kop of zoiets.
1: Ja, dat krijg ik dus ook in het landschap. En dat wil ik ook graag schilderen, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Als ik een schilderij klaar heb, ik schilder meestal ook door aan een schilderij tot het zover is dat ik niet meer kan begrijpen dat ik het zelf heb gedaan. Zo lang schilder ik vaak aan door en denk ik, oh, hoe kan dat wel, wat zie ik nou wel... Dan kan ik dat niet meer begrijpen. Ik kan het ook niet terugberedeneren of zoiets. Als dat zover is, dan is hij redelijk goed geslaagd.
2: Dan zie je wel je schilder, ja, is toch een soort van haai.
1: Ja, alleen je hebt er niks voor nodig. Ja.
2: Je moet wel in gesprek met de materie natuurlijk.
1: Ja.
2: En
1: niet zo oppervlakkig.
2: Nee,
1: je moet behoorlijk diep...
2: Nee, maar ik kan me wel even bij voorstellen. Ja. Want dat is met muziek maken eigenlijk ook een beetje zo. Hè? Ik bedoel, je speelt een heel jaar door, zeg maar zeggen.
1: Ja.
2: En je komt... En soms is de omgeving en alles zit mee. En je speelt gewoon, je denkt van dit is het, weet je wel, en het is niks.
1: Ja.
2: En soms sta je ergens en denk je, dit kan nooit wat wezen. En, en heel soms kom je iets tegen en dan zeg je van, dan zit volgens mij alle muzikanten op één lijn. Dan is het geluid helemaal goed. En dan is het publiek oké en dan klopt het allemaal neer. Ja. Maar dat is niet dat zijn heel uitzonderlijke momenten. Maar dat is eigenlijk wel waarom je het doet.
1: Precies, ja. Natuurlijk. Daar doe je het voor.
2: Ja.
1: Ja, zo is
2: toch een
1: dat.
2: Beetje aan de pot met munten aan het eind van de reekboog of zo. Die er meestal niet is dus, maar heel soms...
1: Kijk, want ik neem het aan dat als jij een nummer schrijft, hè? Hoe je dat ook doet, dat weet ik niet. Dat maakt ook niet uit.
2: Maar dat kan heel vreemd worden.
1: Ja, denk ik ook, ja. Maar je maakt hem natuurlijk in eerste plaats omdat je dat wil maken. Maar je bent natuurlijk geen... uiteindelijk maak je hem en dan wil je daar ook spelen of zo.
2: Ja, maar wel, ik weet wel, ik heb later ook wel vaak dat ik niet meer weet hoe ik ze maken heb. En dat ik dacht, kon ik dat maar weer of zoiets.
1: Ja, maar dat, volgens mij moet je dat ook niet doen. Nee, als ik een schilderij maak en ik weet wel, als die nou geslaagd is, dan weet ik heel goed dat je nooit proberen moet om een tweede te maken.
2: Nee, ik bedoel niet een tweede, maar ik bedoel, wat ik bedoel is dat je, waar heb ik dat vandaan gehaald en hoe kom ik dat nog weer tegen, zoals ik dat gedaan heb of zoiets, weet je wel. Het is geen replica van dat andere, maar...
1: Precies.
2: Ja.
1: Kijk, en dat is wat ik dan heb met het werk, wat ik jou ook al vertelde, als ik schilder. Dan gebeurt het me al te vaak dat ik dat gevoel kwijt ben.
2: Ja.
1: Dat ben ik kwijt.
2: Ja.
1: En dan ga ik dus, als ik hier dus, dan ga ik hier maar lopen. En dan loop ik maar als het ware als een kip zonder kop rond. Want ik teken niet, ik doe niks, ik loop hier maar in de hoop... dat me dat gevoel weer overkomt. Ja. Van dan kan ik weer verder.
2: Ja, dat is het.
1: Ja, dat is het.
2: Dat is het,
1: precies.

0: er is ook iemand die schrijft wel stukken voor mij. En die zegt, ja, dan zeg ik ook wel eens, ja, ik ben maar mooi klaar met dat schilderen eigenlijk. Jij zegt me, ja, jij hebt daar ook nooit voor gekozen om schilder te worden. Ja, je bent gewoon zo geboren en dan moet je nou maar eens een keer accepteren dat dat nou eenmaal zo is. En dat klinkt wel zwaar.
1: Heeft schilder nog iets met blues te maken?
0: Maar ik heb altijd geschilderd en getekend.
1: Heeft schilder nog iets met blues te maken?
0: Ja, dat ligt er maar aan. Ik denk daar wel eens over na. En ik ken ook een heleboel schilders die deel ik dan, als je dat wil vergelijken, rechtstreeks in bij de popmuziek, ja. Zeg maar zeggen. Ja. Dus het ligt er ook maar aan hoe je het doet. Maar ik vind, als je met landschappen bezig bent, of met natuur, zeg maar. Hè?
1: Dit zou iets met de country blues te maken kunnen hebben, zou ik maar zeggen.
0: Nee, ik vind het ook, ja.
1: Ik bedoel,
0: ik vind het ook echt blues, echt blues hoor.
1: Ja.
0: Ik heb, en dat is, ja, tenminste als datgene blues is wat ik er nam.
1: Nou, je hebt er in ieder geval heel veel voor moeten laten en voor moeten vechten om zo ver te komen natuurlijk.
0: Ja, nou, ze zeggen, ik heb jou trouwens...
1: Het was geen easy way out.
0: Gewoon. Nee.
1: Hè?
0: Ik heb trouwens, zag ik jou laatst een keer op de tv, was dat toen in verband met wat jullie daar in Aam aan doen waren of zo? Met al die mensen in het café.
1: Ja. Met Beat Joling en Benny Joling en zo.
0: Ja, en Van der Lubbe.
1: Ja.
0: En die geweldige zangeres Schoenmaker.
1: Ja.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Daar was ik zo van onder. Die ging dwars door de televisie heen.
1: Ja.
0: Ik kreeg een rilling. Nou,
1: Tineke is een beetje
0: hoe is het mogelijk, dacht ik bij mezelf. Ja, ik denk, oh, wat is dit wat. Maar goed, toen waren er ook nog opnames. Toen liep jij ergens in het veld of zo wat. En toen begon iemand van die TV Drenthe tegen jou. En die zei van, ja, er moet toch wel iets verdrietigs met jou zijn gebeurd in jouw jeugd of zo.
1: Ja.
0: Kijk, en daar moet ik niet zoveel van hebben.
1: Maar. Nee, tuurlijk niet.
0: Bij iedereen is wel wat gebeurd. En ja. Bij de ene is meer dan de ander, dat weet ik ook wel. Maar, kijk, wij leven anno nu.
1: Ja.
0: Je leeft anno nu. En jij maakt die nummers zoals je ze maakt. Ja. En jij zingt ze. Kijk, en ik maak die schilderijtjes zoals dat schijnbaar moet gebeuren. Niet zoals ik dat wil, maar zoals die dingen eruit zien, dat heb ik niet in de hand. Want ik luister naar die dingen, dus die dingen die bepalen hoe ze eruit moeten zien. En het is altijd, en dat vind ik dan, dat is wat vind ik redelijk blues, als ik dat zo mag zeggen. Want ze zijn altijd ja, een beetje somber, een beetje zwaar.
1: Ja, het komt...
0: En ik probeer ook wel eens een heel mooi, lenteachtige, zomerachtige stemming te schilderen.
1: Dat lukt niet.
0: En dan dat gaat wel goed. En dan roep ik Annika er wel eens bij. En dan zeg ik, moet je zien. En die zegt, ja, dat weet ik niet, zegt ze dan hoor. En dan ga ik dus naar het landschap toe. Dan loop ik daar rond en dan... Als ik geluk heb, overkomt me wat en dan ga ik weer bezig. En ja hoor, dan gaan we weer de melancholische...
1: Maar het komt wel ergens weg natuurlijk. Ik bedoel, ik ben naar blues gaan luisteren eigenlijk doordat de gezinssituatie zo was. Als die niet zo geweest was en die was redelijk verveeld. Maar eufemistisch zeg, dan was ik waarschijnlijk nooit op die muziek komen. Dus bij jou is misschien ook
0: er zijn iets... redelijk veel dingen gebeurd, ja, bij mij. Hè? Ja. Kijk, moet je eens horen.
1: Ik bedoel, dat hoef je niet allemaal uit te leggen.
0: Nee,
1: bedoel,
0: dat hoeft ook niet.
1: Dat heeft natuurlijk wel van invloed geweest op de manier waarop je nou schildert. Natuurlijk, uiteindelijk.
0: Nee, er zit ook in mijn jeugd redelijk veel...
1: Maar ja, daar kun je natuurlijk ook nog heel, heel lang over praten. Maar wat ik eigenlijk wel weet, dat ziet toch ook wel... Dat verleden is altijd een beetje je geweten. En het komt toch ook altijd... En ook altijd een beetje, ja, de maat voor bepaalde dingen. Dat volgens mij is dat ook een beetje blues.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut. Absoluut.
1: Bernd Groen, ik zal zeggen, hier in het land van de...
0: boze geest.
1: De boze geest. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek.

0: muziek in deze aflevering van Harry's Blues. Die was achterin volgens van Cap Mo, Rainmaker, Ry Cooder, He'll Have to Go, John Mayall van de CD Wake Up Call, I Could Cry, Gigi Kale, Call Me the Breeze, en van QB and the Blizzards, I Don't Care. Aan het einde van elke aflevering giet Harry Musquet het spoor terug. En hij begint door waar hij zijn geboren is.
1: We staan hier aan de rand van Assen. Aan de oostkant. Aan de linkerkant van mij zie je drie flats die er vroeger niet stonden. En hier aan mijn rechterkant, daar heet Bordy Assen met een rode streep de deur. En dat is het einde van de gemeente Assen. Eindje wiederop, daar liggen Schiepen en Aanreep. En wij staan hier op een plek waar ik als handige jongen van 6, 7 speelde vroeger. En wij staan hier vlakbij het bedrijf van Dries. En daarachter, daar had ze een mooi veld waar je dan als jonge jongen mooi kon voetballen. En dan speelde vaak tegen lui uit het Witte Dorp. Dat is een eindje verder deze straat op, zou ik maar zeggen, de Aanriepenstraat. Aan het eind van deze Aanriepenstraat richting Assen, daar lag vroeger het Witte Dorp. En aan de andere kant van die Aanriepenstraat, daar lag het Rode Dorp. En ging je door het Rode Dorp heen, dan kwam je in het Blauwe Dorp. Het waren arbeidersbuurten. Het Witte Dorp was misschien iets minder ruig als het Rode Dorp. En het Rode Dorp misschien iets minder ruig als het Blauwe Dorp. Maar het waren allemaal arbeidersbuurten waar de mensen, het woord zegt het al, allemaal ook lid waren van de Partij van de Arbeid. Zelfs nog groenten van de CPN. Ik meen dat de Geersma's altijd lid waren van de CPN. En hier in deze streek, daar ben ik, als handige jongen ben ik hier opgegroeid. En ja, daarvoor was het oorlog, daar herinner ik me niet zo gek veel van, een paar dingen nog. En daar herinner ik me alleen maar van dat ik bij mijn opoe, dat is een eindje verderop, bij het Rode Dorp, dat ik daar gehuisvest was. En later, ook aan het eind van de oorlog, bij mijn oma Hans in de Molenstraat. In de Molenstraat, wat nou de oude Molenstraat is, wat helemaal veranderd is. Dat ik daar in de kelder zitten heb nog met mijn moeder. En daar komt we misschien straks nog wel even terecht. We willen nou even naar school 6 toe. Dat is hier de school waar al die arbeiderskinderen op gingen. Die gingen allemaal, kwamen allemaal op die school. En hoofd was daar meester Boering. Maar ik ben daar, omdat ik wat later kwam, nooit op geweest. En die school die had zo'n verschrikkelijk grote aanloop. De klassen waren dus vol, de eerste klassen. Dus je kon daar niet terecht. En ik weet nog dat Wim Middelbos, Hilbrand Braaksma, ook beter bekend onder de naam Bill Braaksma van de drankhandel, en Wim Tel en Albert Lavette en ik naar de Noordersingelschool moesten. En dan moesten we altijd te voet over het spoor heen, richting station, stationsstraat door de Oostersingel. En dan kwam je bij de Noordersingelschool ongeveer waar nou het nieuwe gemeentehuis stiert. Nou, straks dan wilden we daar even kijken bij het spoor, want daar was vroeger de spoorbrug. Dat was ook nog wel geinig.

Hij staat hier bij de school waar ik dan oorspronkelijk naartoe zal moeten. School 6. Kunnen de kinderen op de achtergrond nog horen. Het zal wel een soort kinderopvang wezen tegenwoordig. Het gebouw dat ziet er nog redelijk uit. Het is vooral het doellijn later gebruikt. Maar toen, in die tijd, toen was het school 6. En in Assen waren de scholen toen genummerd. School 1, dat was dan de meer duurdere school van de elite. Dat was de Emmastraat. School 2, dat was de Noorderzengel. En daar zat meer de mensen uit de middenstand. Dat was midden in de stad, zaten daar. En ja, school 3, school 5 en 4. 4 was geloof ik de Vermeerschool, een eind verderop. En 5 was, of 3 was geloof ik aan de Groningenstraat, ja. Dat heb vroeger de sociaal dienst aan het tietje gezeten. En 5 was de Sluisstraatschool. Dat was aan Assen-West, zou ik maar zeggen. Maar dit was school 6 en dit was de school waar ik eigenlijk niet op kon, omdat het vol was en wij, mijn vader toen in Rotterdam kwam, omdat hij daar gelegerd was. En eentje verderop, hier op de hoek, dat kunnen mensen niet zien, dat is, dit is de Rode Weg. Deze school werd ook wel Rode Wegse school genoemd. Nou, op die kruising daar woonde vroeger de familie Bloemberg, ook een hele bekende familie uit Assen. Dick is nog gemeente ontvangen, was of assistent. En Jaapie, daar heb ik altijd nog met voetbald. Ook een hele goede voetballer. Een grote familie waar wij ook, die ook vaak met voetbalden hier. En een eentje verderop, daar kunnen wij dan straks naartoe. Daar heb ik dus de eerste 6 jaar van zou ik maar zeggen. 9 jaar woonden ongeveer met elkaar. En in die buurt, dat eindje waar wij zo meteen heen gaan, daar ben ik ook opgegroeid eigenlijk.

0: Nou, we staan hier nu op de splitsing Rode Weg Arriepenstraat. De Arriepenstraat die kromt zich daar en het giet dan naar Ariep toe. En de Rode Weg, op die splitsing had je vroeger een sperwewinkel. Die was van de Poel. En dan moest ik elke zaterdagmiddag moest ik de boodschap doen dat mijn opa niet zo goed ter been was. Verder had je nog een paar winkeltjes. Je had hier de Lafette met een sigarenzaak en je had nog een slager daar. En onze slager was de Weert, die was zet daar wat verderop. En dan kon je ook lid worden van de Spekclub. Je kreeg met de kerstdag kreeg een heel pakket, daar spaar je dan al die vuur. En op de hoek daar zat Mulder. En dat was ook een winkel waar je van alles kon krijgen. Een beetje kauwgombal en een beetje zo'n winkel die voor van alles en zo. Ook heel goedkope sigaretten, silky en zo, en dat soort werk. En hier op de Rode Weg, dus, zeg maar zeggen, een heel klein stukje die kant op. Dat is hier, want het lijkt nou ook veel kleiner als dat het vroeger was. Toen leek het alsof het veel groter was natuurlijk. Dan heb je hier een straatje zo links, dat is de Lodewijk-Napoleonstraat. Dat heet vroeger Lodewijk-Napoleonstraat, nu staat de plein. Het plein is iets verderop. En daar op dat hoekje, daar hebben wij gewoond. En dit was een rasechte volksbuurt waar de mensen, waar je heel veel met elkaar samen deed. En waar de mensen ook, je kon overal zo binnenlopen, dat bestaat nou helemaal niet meer. Hè? En wat daar ook niet, wat zeg ik wel eens, vroeger was het ook niet best, maar in ieder geval werd daar niet gestolen. Je kon je fiets rustig neerzetten en dat was een hele leuke, gezellige buurt eigenlijk. En ik kan ze eigenlijk allemaal nog wel opnoemen die er woont hebben. Die zit nog in mijn geheugen gegrift. Maar mensen die ik nog wel eens zie is Joopie Bugel, die woont nu in Grollo. En Henny Jansen, dat waren mijn vrienden. Werd veel gevoetbald, werd een heel goed elftal. Een heleboel mensen die hier woonden hebben, die bent naar in Achilles 1 hebt die speelt en in Naar zijn Boys 1. Het was een echte voetbalbuur. Ze hebben hier nu nieuwe woningen neergezet en het lijkt me een heel rustig buurtje toe. Maar ze hebben het is nog wel een beetje zoals het geweest is, maar het zag er toen heel anders uit. Heel anders, heel andere woning. En je had allemaal van die brandgang erachter lang van die patties, wat heel goed, heel hoog begroeid was en waar wij dan altijd Indiaantje speelden en zo. En in het midden stond een muziekkoepel op het plein. En daar werd dan, zomers werd daar één keer in de drie weken werd daar een concert gegeven. De JWF speelde daar wel eens. En ook mensen, de Ambonezen met een orkest. En de Horseless Cowboys en zo. Die stonden dan op die koepel en het hele pleintje was vol. Dat was heel leuk. Dus de eerste soort van popconcert, kun je wel zeggen.
1: En dit was Harry's Blues voor vandaag. Samenstelling en presentatie Harry Musquet. Productie Albert Haar. Techniek Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Steve Winwood werd op 14-jarige leeftijd lid van de Spencer Davis Groep. En 2 jaar later, op 16-jarige leeftijd, zong hij de een na de andere hit. De Spencer Davis Groep, I'm a Man.

De Spencer Davis Groep, I'm a Man. In 1960 hadden de Drifters met leadzanger Benny King een nummer 1 hit in Amerika met Save the Last Dance for Me. En toen wilde Benny King solo verder gaan en hij duikelde een nummer op uit 1905, geschreven door dominee Charles Albert Tintley uit Philadelphia. Het was een gospelsong die vooral in kerken in de zuidelijke staten van Amerika werd gezongen. En Benny King bracht dat nummer naar de bekende songwriters Lieber en Stoller. Die herschreven het een ietsiepietsie. En toen was het opnieuw een nummer 1 hit voor Benny King. Stand by me.

King en Stand By Me. Roy Orbison was in het begin van zijn carrière absoluut niet succesvol, want haast al zijn singles flopten. En de platenmaatschappij die dacht er al over na om met hem te stoppen. Maar ze hadden nog een nummer liggen. Dat was intussen geweigerd door Elvis Presley en door de Everly Brothers. En ze gaven dus Roy Orbison een laatste kans met dat nummer waar ze toch geen raad mee wisten. En het werd zijn eerste grote hit, zowel in Amerika als in Europa. Roy Orbison, Only the Lonely. Down.

Roy Orbison, Only the Lonely. The Shadows, dat was de begeleidingsband van Cliff Richard, maar The Shadows was vooral de band van solo-gitarist Hank B. Marvin, een Jehovah's getuige uit Engeland, die heel goed en glad kon spelen. Bijna alle Nederlandse rockbands begonnen met Shadows-nummers. En Hank B. Marvin was ook een voorbeeld voor George Harrison, Eric Clapton, Jeff Beck, Mark Knopfler en Ritchie Blackmore. Waar hoor je dat nog? Instrumentale Shadows-muziek op de radio. FBI.

The Shadows en FBI. Howard Kalin en Mark Fullman vormden in Los Angeles de Turtles. En later gingen ze als Flo en Eddie naar de band van Frank Zappa. En na de dood van Frank Zappa keerden ze terug bij de Turtles en verdienden ze hun geld in het nostalgische circuit. De Turtles, Happy Together.

The Turtles, Happy Together. Wilson Pickett, die kwam uit Prattville in Alabama. En hij schreef samen met Steve Cropper van Booker T en the MGs een grote hit voor zichzelf. Maar hij stierf totaal verloederd. En vlak voor zijn dood zat hij nog een lange periode in de gevangenis, omdat hij onder invloed van alcohol een dodelijk ongeval veroorzaakte. Wilson Pickett met zijn eerste grote hit, In the Midnight Hour.

Wilson Pickett in the Midnight Hour. De Buoys, dat was een band uit Pennsylvania rond zanger Bill Kelly. En ze hadden een grote hit in Amerika met Timothy. En de band ging uiteindelijk ten onder aan alle wisselingen in de bezetting. Maar dit was de grootste hit voor de Buoys in Nederland. Give Up Your Guns.

Boys en Give Up Your Guns. Jefferson Airplane kwam uit San Francisco en zangeres Grace Slick gebruikte de naam van haar ex-echtgenoot, want ze heette eigenlijk Grace Wing en ze was de dochter van een rijke bankier uit San Francisco, maar het luxe leven zei haar helemaal niet. Ze koos bewust voor een rock'n'roll leven en dat leverde haar in ieder geval een top 10 hit op in Amerika. Jefferson Airplane, White Rabbit.

Jefferson Airplane, White Rabbit. In 1968 waren de ruimtereizen heel actueel. En David Bowie schreef dan ook een heel actueel nummer. Met Rick Wakeman van Yes op toetsen en Jimmy Page van Led Zeppelin op gitaar creëerde hij een wereldhit. David Bowie, Space Oddity.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Original Albums van B.B. King is het album van deze week. En voor liefhebbers van B.B. King is dat een heel belangrijk album. Want er staan 3 oude albums op die nooit eerder op cd zijn uitgebracht. Namelijk Singing the Blues en King of the Blues. B.B. King, you done lost your good thing now.

B.B. King, You Done Lost Your Good Thing Now. Gitarist Greg Lake schreef het nummer als 12-jarige jongen, maar hij nam het pas op toen hij een superband had samen met toetsenist Keith Emerson en drummer Carl Palmer. Emerson, Lake en Palmer. Lucky Man.

Emerson, Lake & Palmer, Lucky Man. Op 11 augustus 1970 zong Elvis Presley in The International Hotel in Las Vegas voor het eerst een nieuw nummer van Barry Mann en Cynthia Weil. En The Sweet Inspirations, dat waren de achtergrondzangeressen. En het zou een hele grote hit worden voor Elvis Presley. I Just Can't Help Believing.

Elvis Presley. I just can't help believing. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams deed de techniek. Freek Medendorp coördineerde de playlist. We gaan eruit met Jen James. Dat was ooit een belofte uit Chicago. Maar om de een of andere reden is ze nooit echt doorgebroken. Dit komt van haar album Soul Desire. Jen James, Do Right.

0: Thank you, baby.
1: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
2: Mooi luisteraar, welkom bij Harris Blues, de eerste uitzending in 2022. Allemaal de beste wensen voor het komende jaar. Dat het maar een gezond jaar mag worden en volle muziek. Nou, dat zal vast en zeker wel lukken, want de gast die ik vandaag heb, die staat midden in die muziek. Dat is namelijk John Hofstegen van Café Hofstegen uit Grollo, waar heel veel muzikale activiteiten georganiseerd worden. Zien keuze, die hoor je straks. En die begint met Another Day, Another Road.

0: Another Day, Another Road, Cube in the Blizzard van de LP. Groet Nuut Grollo, 1967. En gast John Hofstegen. Hoe oud was jij toen in 1967?
1: Toen was ik 9 jaar, Albert.
0: 9 jaar?
1: 9 jaar, ja. Ja.
0: Kun je er nog wat van herinneren toen?
1: Ja, tuurlijk wel. We waren nog wel jong. Ja. En toen kwam Harry, die kwam natuurlijk al die bijhoes en zo. En ik kwam bij mijn ouders in het café. Ja, en toen van die ingang kwam de ander natuurlijk. Dat mijn vader ervoor zorgd heeft dat Harry dat boerderijtje kon huren. Nou ja, er was geen wasmachine, er was hier niks. Dus en, nou ja, mijn moeder zorgde ervoor dat Harry al de was deed en zo. En dat de s'avonds natuurlijk bij ons kwam te eten. Mm-hmm. Dus hij zat al die bij ons aan tafel te eten. Dus het was voor ons de gewoonste zaak van de wereld. Dat hij gewoon altijd binnenstapte.
0: En dat was de reden van waarom jij Another Day, Another Road als nummer u de keuze hebt?
1: Nou, die heb ik goed keuze. Want Harry die op een gegeven moment, toen Harry in 2011... Dat was het jaar wil dat er van alles gebeurd is. En toen zei Harry op een gegeven moment, toen was het een beetje klaar met reizen en alles en nou wat. Toen was al wat ziekelijk. Hij zei, weet je wat we gaan doen, jongen? Ik ga niet meer op pad. Ik ga niet meer on the road. Ik ga gewoon nog 4 keer in het jaar gaan we straks. Als ik een beetje weer klaar ben, dan gaan we 4 keer in het jaar gaan we bij jullie in die grote zaal gaan we een optreden verzorgen. En dan laat het volk me naar mij toe komen. In plaats van ik naar het volk toe gaan. Hmm. Ja, het is er helaas niet van komen. En dat is wel een beetje jammer.
0: Ja, maar gelukkig is er in Grollo het museum, het Cuby Museum, ja. Van wat normaal gesproken open is op dit moment uiteraard niet. En waar veel mensen komen en die ook vaker de combinatie in zoekt van bij jullie parkeren bij Café Hofstegen en dan door het museum toe lopen. En Grollo is natuurlijk wel door Harry Musquet en zeker ook door de LP Groet Nuut Grollo, ja, is wel op de kort komen, hè?
1: Ja, absoluut, absoluut. Kijk, Harry was natuurlijk wel de grondlegger van de blues. Ook in Nederland en alles en nog wat. Kijk, toen dat in Grollo al begon natuurlijk. En er is van alles en nog wat gebeurd in die tijd. Kijk, en ze werden natuurlijk al bekender en bekender. En dat was natuurlijk een geweldige tijd. En wij gruiden er gewoon met op. Dus het werd van ons gewoon een normaalste zaak van de wereld wat er gebeurde. Dus ja...
0: En dat heeft zich ook al die deuren zet eigenlijk. Want Harry heeft niet eens zo heel lang in Grollo gewoond in haar geval. Van 64 tot 71. Maar hij bleef er wel altijd komen. Maar er zijn ook meer mensen in Grollo terecht te komen. Johan Derksen is er gewoon.
1: Ja, dat klopt. Want op een gegeven moment, Derksen kwam ook altijd in die tijd van Musquet natuurlijk. Die kwam ook in het café. Als Harry er was, dan kwam Derksen ook vaak. Want Derksen kwam natuurlijk goed rollen. Die voetbalde door. En die was ook wel een beetje rebels natuurlijk. Net als die jongens waren met de muziek en zo. Dus dus van tien kwam het aan. Dus, en op een gegeven moment, die jongens die Harry voetbalde natuurlijk ook bij Achilles. Dus als ze dan een keer in Grol weer voetbalden, dan kwam ze bij de Hiel Achilles Club. Dan kwam het weer bij mijn ouders in het café natuurlijk. Ja, en zo. En in Ingen en ze repeteerden nog vaak wel eens bij ons. En we hebben er toen ook mee begonnen natuurlijk. Toen wij op een gegeven moment die feestzaal zijn. Toen hebben we ook ieder jaar ze laten optreden en zo. Mm. Kijk, en dat was natuurlijk. Ja, dat waren op een gegeven moment alle andere tijden hebben we er met meemaakt. Met Harry heeft in diverse formaties speelt natuurlijk. En één keer ging beter en de andere keer wat minder. Maar ja, goed, toen maar. Ben je altijd wel blijven volhouden. En hij zal die troon nog groot blijven komen.
0: Maar ik kan je voorstellen hoe Grollo West zal wezen op dit moment, 2022, wanneer Harry door niet de West was?
1: Ja, dan had de blues natuurlijk niet op elkaar staan. Dat was de hele aanswest. En ik denk dat het wel anders West was. Kijk, later kwam er ook wel andere figuren te wonen, zoals Egbert Strooyer en zo. En weet je, Eva King, maar er waren ook wel die wel de ding. Maar die bent er ook wel een beetje, die komen door die bekendheid van Musquet en zo. Die werden nieuwsgierig naar Grollo toe en zo allemaal. Het was natuurlijk een leuk derby. Ach, en ze konden makkelijk aan hoezen komen. Dus ja, dat was allemaal wel 1 en 1 was 2 natuurlijk.
0: Ja, maar het had nooit die enorme uitstraling gehad natuurlijk die het Noah heeft door aanwezigheid van Harry.
1: Nee, helemaal niet. Dat denk ik niet, hè. Nee,
0: zal A.G. Plug, zal die er woont hebben als Harry in 64 niet in Grollo West was?
1: Ik denk het niet. Ik denk het niet, want die is natuurlijk... hoe is het je plug te komen? Nou ja, goed, er kwam een boerderij. Er was een boerderij natuurlijk, die was aangeschaft door iemand. En die, die zocht een huurder. Er moet er iemand in wonen. En E.J. Plug kwam toen een beetje in Grollo. En die trad wat op en die zegt... woonruimte, die wilde er eigenlijk wel weg. Goed, Kaartwijk en zo, dit soort dingen. En dus, ja, en dan hebben we in verband bracht met die boerderij. En met degene waar die boerderij van was... Nou goed, en zij kunnen duren en tot op de dag van vandaag woensdag nog. Ja. En met veel plezier. En ze hebben daar ook. En ze hebben ze zelf hartstikke leuk ingeburgerd. Ze hebben zelf nog een liedje over Grollo geschreven en zo allemaal dus.
0: Nou, de mama's hebben nog gelusten over het liedje over Grollo. Van de CD Barefoot in 2018. Toen woonden ze inderdaad al in Grollo, denk ik. Want ze woont er een jaar of veren, denk ik.
1: Ja.
0: Ongeveer,
1: ja.
0: Van de CD Barefoot, het nummer Blues Village.

0: Edgy Plug over haar woonplaats Grollo, oftewel de Blues Village van de CD Barefoot. Alexandra Plug, zoiets eigenlijk. En ze woont nog steeds in Grollo. Net als John Hofstegen, die hier te gast is in deze eerste uitzending van Harry's Blues in 2022. Ja, en één nummer, daar kun je natuurlijk niet om heen als John Hofstegen te gast hebt. Een nummer van Cuba in the Blizzard, Just for Fun. Want ja, dat komt bekende personen in voor, John.
1: Ja, dat komt hele bekende personen in voor, Albert. Kijk, er komt een allerhande legendarische figuur in voor, natuurlijk. Harry heeft het geschreven, natuurlijk. Voor, ja, er waren, kijk, aan de stamtafel. We hebben nog wel eens wat verhalen verteld over kinderen en wat onechte kinderen. En, nou ja, goed, toen we van die kwamen halen. En het kwam zo in de spraak vaak te pas. En die alle mensen die aan de stamtafel zijn, er zaten onder andere plumage aan die tafel natuurlijk. En die vertelden al die verhalen wel. En toen heeft door een liedje overgeschreven. Kijk, en er kwamen alle andere mensen in voor die ik. Nou, ik zal de naam niet noemen. Maar waar ik ook leuk vond. Waar ik ook leuk vond. Mijn vader kwam er ook voor in voor natuurlijk. Yeah. Hij is neem Harry. Fine old in. Dus dat vind ik ook wel hartstikke mooi natuurlijk. Want eerst had hij het niet in de gaten met me kon. Maar later dan gooi je dat dus een beetje filter daar. Dan denk je bij jezelf, dan word je wat ouder. Dan denk je, oh ja, daar komen we ervoor, daar komen we ervoor, daar komen we ervoor. En dat was best wel, zit een hele hoop leuke dingen in.
0: De borreltafel praat uit Grollo, ja. Oftewel, Just for Fun, Cuba in the Blizzard.

0: Ja, mooie tekst uit. Goed naar luistert, dan is dat zeer de muid weer. Just for Fun, Cuban the Blizzards uit 1966 van de LP Desolation. Harry's Blues, de lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En de aanleiding is de keuze van John Hofstede zelf, namelijk een nummer van Cat Riggins. Blues is my business. Nou, blues is ook een beetje business in Grollo. En zeker van John Hofstede.
1: Zeker.
0: Toch? Want dat is een beetje begun, denk ik, met het bosbeeld van Harry wat er gekomen is.
1: Ja, er kwam iemand naar Grollo en dat was Gerard van Klaven. Gerard die zat ook, die zat over een beetje in. En die kwam met het idee om een bosbeeld bij Oesting over het café neer te zetten op het pleintje van Harry. Nou ja, Harry Lubberin begon natuurlijk helemaal niet warm voor, want die had. Nou, hij zei, wat moet ik met een borstbeeld, dit en dat, en ik leef nog en zo, en er moet er nog een borstbeeld komen. Maar Gerard kreeg hem toch zo ver aan, dat een keer met naar die kunstenaar ging, naar die kunstenaar, om eens dat te gaan bekijken. En wat voor idee die vrouw erover had en zo met Gerard. En zo is het standbeeld dat er komt te staan. Want Harry werd er ook enthousiast over. In het begin vond het maar niks. Maar toen het geklaar was, en hoe verder als het vorderde, hoe mooier als het begon te vinden. Dus ja, dat was wel heel apart.
0: Dat had hij natuurlijk ook nooit voorzien, van dat zeg maar zo'n bedevaartplek zullen worden, hè?
1: Nee, joh, helemaal niet. Albert. Als je dat nou nog ziet, als de mens elke dag stopt auto's, elke dag dan maken ze er foto's van. Dit is onvoorstelbaar. Ik heb wel eens gezegd, als ik door in 2000, toen het beeld erin zat, had een emmer bij zat met een deksel erop. En ze moeten er allemaal een eurotje voor geven, hou nooit meer werken hoeft. Voor het kijken naar het beeld.
0: Zo'n gigantisch volle volk.
1: Ja, onvoorstelbaar. Ja. En fietsen en wandelaars. En, nee, het is... zelfs de Pokémon, Leunie naar Pokémon zoekt, die zit er zelfs bovenop. Dus het is een beeld die ontzettend veel aantrekkingskracht heeft.
0: Nou ja, geluk natuurlijk, van dat het schuinting over jullie café geplaatst is.
1: Ja.
0: Gerard van Klaveren heeft dat bewust gedaan, volgens mij. Want die heeft gezegd van, John, hold er een beetje een oogje op.
1: Ja, dat zei Gerard. Gerard zegt, en hij moet ook zo naar dat café in kijken, zeggen, dat je kan zitten aan de bar. Ik zeg, nou, zo is het ook. Ik zeg, als ik naar boeten kijk, dan kijk ik hem ook recht in de ogen. Ik zeg, dat is, dat is wel hartstikke mooi.
0: We praten straks nog even verder over zeg maar de blues als business. De eerste aanleiding, dat was het nummer wat jij uitzag van Cat Riggins.
1: Ja.
0: Die kende jij, ja, Cat Riggins?
1: Ja, die heb ik in 2015 ontmoet bij Blue Sea op Curaçao. Mijn vrouw en ik waren op Curaçao. En daar was ze de Blue Sea, daar hadden ze alle andere bandjes. En daar speelde Cat ook met haar band. Nou, en dat was dat meisje had zo'n gigantisch goede stem. En dat was zo'n leuk artiest, zo'n leuke act daar midden op de straat. Dus Simena, mijn vrouw, die heeft er heel lang een beetje bij zitten kijken. En ik ben wat rondtrekken, maar andere bandjes kan bekijken en zo allemaal. Dan kwam ik later terug, ze zegt, John, als weet maar, moet dit een keer zorgen dat u in Grollo creëert.
0: Maar was dat in de tijd dat in Grollo als Holland International Blues Festival, dat toch al was of nog niet?
1: Nee, dat was er nog niet. Want wij waren eigenlijk, wij zijn doorheen gegaan, want ik kreeg een telefoontje van die twee mannen van, nou, die hadden een idee om een groot bluesfestival in Grollo neer te zetten. Nou ja, en ik zeg, dat is allemaal hartstikke mooi. Ik zeg, maar ik moet eerst nog eens even zien. Ja, je weet wel, we zijn in Drenthe, we wachten eerst eens even af. Maar ik kende die man al, Jordan, dus. En toen dacht ik, nou maar, weet je wat, ik kom wel eens een keer naar je toe. Hij zegt, dan moet je komen in mei, dan hebben we een hartstikke mooi festival, het Blue Sea Festival. Hij zegt, daar ben je uitgenodigd. En zo ben Simeon en ik ben dan naar dat festival gegaan. En er waren ook mensen van Mojo en Derksen was er ook. Want Derksen die presenteerde dat daar de eerste keer door. Dus dat was hartstikke leuk. Dus zo hebben we met elkaar opgetrokken. En zo is het festival tot stand gekomen, zeg maar. Door in de grondbeginsel gelegd.
0: En zo is Blues is My Business is op Curaçao.
1: Juist, dat is op Curaçao geboren.
0: Cat Riggins.

0: luistert iedereen, ze herkent iedereen direct weer. Ze is totaal geen capsones. En als ze de staan giet, het is maar een heel klein vrouwtje. Maar als ze op het podium giet staan, dan stiet er ook waar.
1: Power, hè?
0: Ja, power. Echt wordt, het is echt een power vrouwtje.
1: Ja, ja. Er komt een cd binnenkort van Heurut, volgens mij.
0: Ja.
1: Dus even afwachten nog, maar zit eraan te komen. Het origineel van Cat Riggins' Blues Is My Business, dat is van Larry McRae. En ja, in drie keer de scheepsrecht draaien wij altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Larry McRae die heeft het opgenomen in 2000 op de cd Believe It. Nou ja, dan moet je het origineel maar eens even vergelijken. En straks nog een andere uitvoering. Maar dit is Larry McRae met Blues Is My Business.

Larry McRae uit 2000. Dat was de originele versie van Blues Is My Business. En er is nog een andere versie van. Ja, er zijn wel meerdere versies van. Wat nog een mooie versie is die van Karen Lovely. Ooit in Groningen zien. Ik dacht op de Blues Night in Groningen. Geweldige uitvoering. Maar ik heb nog een derde uitvoering. En dat is weer een uitvoering die zo eigenlijk zo op het podium van Café Hofstegen in Grollo kunt staan. Een band uit Californië. De Eddie Davis Band. Van een nieuwe CD uit 2021. Gewoon getiteld Blues Is My Business. En hij geeft zijn versie van het aloude Blues Is My Business.

0: Blues is My Business en de uitvoering van Eddie Davis. Drie uitvoeringen waren dat. En de aanleiding was de keus van Sean Hofstegen, die hier te gast is. Het nummer van Cat Riggins uit 2016. Het origineel uit 2000 van Larry McRae. En deze uitvoering van Eddie Davis uit 2021. We gaan weer terug naar Grollo, we gaan weer terug naar Sean Hofstegen. Blues is My Business. Het festival, het Holland International Blues Festival in Grollo, dat is bij jou zo ongeveer in de achtertuin, hè?
1: Ja, dat klopt, Albert.
0: En dat, ja, dat is nog 2 jaar niet duur gewoon natuurlijk.
1: Nee. Maar alle artiesten, alle vaste artiesten, die bent er allemaal nog wel. En die bent ook allemaal weer geneigd om te komen. Dus die contacten bent er allemaal nog, ze bent allemaal nog, ja. Ik heb daar van de maandleden nog bericht over gehad. Dat ze, nou ja, ze hebben nog niet verteld wat er allemaal komt. Maar dat wel dezelfde artiesten die ze van het Poyolin allemaal contracteren hebben. Dat stiet nog allemaal. Die, allemaal nog, ja, die wilt allemaal nog graag naar Grollo komen.
0: Maar ik hoorde ook een neename nu. John Fogerty hoorde ik ook nu.
1: Ja, John Fogerty ook. Die heeft al zelf in zijn eigen agenda staan.
0: Oh.
1: Dat het naar de Blues Village is in Grollo komen.
0: Kijk aan.
1: Dat is natuurlijk hartstikke mooi.
0: Ja, en je hebt er heel wat mensen in de achtertuinen gehad. I don't know of teruggekikt op die, wat waren 3, 4 festivals waren het?
1: Ja.
0: Wat is hoe het beste bij je, Blim? Wat vond je het meest opmerkelijke?
1: Ja, we hebben natuurlijk, Walter Trout was daar, Bad Heart, John Bonamassa, dus in gitaars wel natuurlijk, dat vind ik wel fantastisch. Nou, de Tradition Trucks Band, dat was het eerste jaar, dat was een afsluiter met zo'n grote band en er zat zoveel beleving in. Dat ik bij mezelf, nou als dit ieder jaar zo doorgaat, dan wordt het wel een gigantisch spektakel, zeg maar.
0: Maar is Sean Hofstegen, is dat nou een echte bluesliefhebber, een echte blueskenner of?
1: Wie?
0: Hier.
1: Ik?
0: Ja.
1: Nee, ik ben eigenlijk wel van alle markten een beetje thuis. Ik heb alles natuurlijk metgekregen. Hoes bedrijf heeft natuurlijk, dat bestiedt al jaren. En we hebben natuurlijk heel veel broer en partijen van alles en af. Dus er met allerlei soorten muziek hebt de bij de revue passeert. Kijk, en er zit natuurlijk, ja, er zit heel veel Hollandstalig bij, er zit Engelstalig bij, er zit van alles lagen zit erbij. Maar blues is natuurlijk heel anders. Dat is later, kijk, de opa's en oma's, dat waren allemaal de liefhebbers van de blues. En die hebben het een beetje doorgegeven aan hun kinderen. En die luidde eerst een beetje stoffig op een plaat liggen. Maar nu is het er allemaal afkom van Poyolin. En toen hij overleden is, is het helemaal een beetje in een versnelling gegaan. En toen wij het museum openen, toen nam ook diezelfde opa's en die oma's en die vaders en zo, die namen hun kinderen ook mee naar het museum. En die hebben ze wat een enthousiasme gemaakt, zeg maar, om die blues leuk te vinden. En ik zie veel meer jonge publiek nou die zich door me bezighoudt. Ik zie het aan mijn eigen kinderen, dat die dat leuk vindt. En die er nou heel enthousiast over bent, over bepaalde bands. En dan denk ik van, die zoekt allerlei andere dingen op internet. Maar dan kunnen ze het niet horen. Ze komen met die telefoon, ze zoekt alle soorten muziek op. Nou, dat vind ik toch wel hartstikke mooi, dat het toch wel blijft bestaan.
0: Maar vroeger is in de eerste plaats blues business.
1: Blues is dik business voor mij.
0: Ja, toch?
1: Ja, en dan moet je ook heel eerlijk in weten, dat is gewoon zo. Het gebeurt bij ons in de achtertuin. Nou, en het is wel een, je bent er heel jong mee bezig. Maar het is een hartstikke mooi spektakel. Het is een hartstikke mooi evenement om te doen. Maar het gaat natuurlijk in het lezen nog wel even om de business.
0: Maar het wil het kunnen. Want ja, het is ook wel een keer geweest van dat het niet helemaal uit kan. Toen heette het nog Blues in Grollo.
1: Ja.
0: En dan is het een beetje vervelend.
1: Dat was heel vervelend. De eerste jaren, toen liep het al niet goed. En het tweede jaar binnen ze er weer met staat. Maar toen was er al een heel groot verlies. En toen hebben ze de stekker eruit getrokken. En dat vinden we wel heel vervelend. Want wij kregen natuurlijk wel de naam dat wij met elkaar de stekker eruit trekken. Maar wij waren natuurlijk niet de organisatie. Maar goed, we hebben erdoor nou direct allemaal zelf weer oppakt. Dus
0: ik denk dat blues onlosmakelijk met Grollo verbonden blijft. Dat alleen nog al door het C+B Museum, het Holland International Blues Festival. Ja, je weet niet hoe lang het blijft bestaan natuurlijk, hè?
1: Nee, maar die man zegt, zolang er artiesten zijn en zolang wij het leuk vinden, dan gaan we er gewoon met deur.
0: Ja, ja.
1: Dus er zit voorlopig nog geen rem op.
0: We zullen het zien, John.
1: Ja, zo is dat.
0: Wat blijft bestaan is in elk geval de muziek van Harry Musquet. Want jouw volgende keuze, die komt er ook vandaan. Het kan bijna niet anders. Apple Knuckles.

0: De Apple Knockers Flophouse, zo noemde Harry Musquet zijn huis aan de voorstreek in Grollo, waar tegenwoordig het Bluesmuseum in zit. Afgelopen jaar was het 2021, was 10 jaar geleden dat Harry overleden is. En ook het jaar dat Harry 80 zou worden, dat het veel aandacht voor de West. Wat heb jij door van in Grollo, Mark?
1: Nou, dat er wel. De commerce die komt al die traditioneel altijd op Harry zien zeggen. Harry zien verjaardag, dat is 10 juni. Mm-hmm. Dan komt ze traditioneel al die bloemleggen bij het beeld. Dan gaat ze naar het museum toe. Komt ze even in het café. Traditioneel haakbal in. Dat bent allemaal van die mensen van het eerste uur. En dan denk ik bij mezelf, dat bent echte liefhebbers. Die komen nog altijd, overal komen ze weg. En die honderd gewoon, gewoon aan. Ja, die vinden het voor zichzelf heel belangrijk. En die vergeten dat niet. Die willen het niet vergeten.
0: En dat geldt voor 26 september ook, of niet?
1: Ja, voor de sterfdag van Harry ook. Er wordt een keersie brand. En wordt er ook weer op dezelfde manier aandacht aan stuk. Er wordt er allemaal bloem bij het beeld die neerzet. Gaat er weer heel veel mensen naar het museum toe. Nou, dan steken we altijd een keersie aan en zo van Harry. Dan wordt er ook weer een stukjes wat er in het gastenboek geschreven en zo allemaal. Ja, het leeft nog geweldig. Ja.
0: Want een van de plannen was om in 2021 de Olde Band, de Blizzard, weer bij elkaar te halen. En te laten optreden met Waylon op het Holland International Blues Festival.
1: Ja.
0: Is de bedoeling dat dat in juni straks ook gaat gebeuren?
1: Ja, het is wel de bedoeling dat hetzelfde programma wat op stapel stond, dat het deur zal gaan. Ja, mits die mensen allemaal nog leven natuurlijk en dan vandaag in start binnen om op te treden. Maar het verplan hetzelfde programma weer vasthouden.
0: Dat zal voor ene denk ik niet gelden. Peter Frampton die stond op het programma. Die was toen al, nou ja, niet al te best. Maar volgens mij kan die helemaal niet meer spelen. Maar nou, misschien dat door John Fogerty voor in de plek.
1: Ja, misschien wel.
0: Kan maar zo.
1: Misschien wel. Maar die heeft het al op zijn eigen agenda zet. Dus
0: ja.
1: Dat is wel mooi.
0: Jouw volgende nummer, het kwam al een beetje in het gesprek, kwam het aan de orde. Dat is een heel old bluesnummer wat bekender worden is eigenlijk door Etta James en later door Chicken Check, een Engelse bluesband. Maar in jouw geval in de uitvoering van Beth Hart en Joe Bonamassa, I'd Rather Go Blind. Brummen dat nummer?
1: Nou, ik vind er twee van de beste artiesten die bij ons toen optreden hebben in het Holland Blues Festival. En dit nummer, dat kom je ook wel. Er zit een heel mooi stuk gitaarwerk in van Joe Bonamassa. En, nou ja, en de stem van Beth Hart natuurlijk. Dus ja, die combinatie vind ik wel.
0: De merg en been.
1: Ja.

0: dit Devin nummer wat binnenkomt, om het zo maar te zeggen. Beth Hart en Joe Bonamassa met I Rather Go Blind. Is van de LP of van de CD Don't Explain uit 2011. John Grollo zonder Harry Musquet, dat is bijna niet voor te stellen. We hadden erin begonnen al een episode over. I don't know, zeg maar, vooruitkijk de komende jaren. Wat kan er naast de ding die er nou al bindt, denk je, wat zal er nog kunnen gebeuren op het gebied van blues in Grollo?
1: Ja, kijk, we zijn natuurlijk nu met het museum bezig. En dat gaat ook iedere keer. Dat wordt ook iedere keer een beetje update en zo. Want nu doen we dat met die podcast en zo. Dat wordt allemaal heel goed ontvangen. En we proberen natuurlijk die ook een beetje die richting op te krijgen. Van andere smaken van muziek. Wat wel met de blues en wat een beetje gelijklopen aan de blues langs. Kijk, en het is ook. Het is een beetje in de verder kijken. Maar ja, goed. Een echte grote visie heb ik er niet op. Maar ja, als je ziet, nou, we hebben nou afgelopen jaar ook het stadion open van Harry Musquet-Lardy. Ja. Als ik zie hoeveel mensen door alweer op aankomen, dan denk ik van, er wordt maar een stadion genoemd. En hup, de mensen stapt alweer in een auto en die komt er alweer op aan. Dus ja.
0: Nou, ik vond het wel bijzonder wat jij zei, van dat een beetje een ontwikkeling is van dat ook de jongere generatie,
1: ja,
0: dat die weg ook weer een beetje weet te vinden.
1: Ja.
0: Ik vind het wel opvallend van, wanneer was het in september of oktober, hadden jullie Harlem Lake in de zaal. Echt nog een jonge band, maar die wel met die muziek weer in de weer is.
1: Ja, dat is een hele jonge band. En die bent er echt ook heel druk mee bezig. En dit is wel jammer, want net voor die pandemie natuurlijk, zullen ze, hadden ze een uitnodiging om naar Amerika te gaan. Zullen ze uiteindelijk een beetje doorbreken. En dat is toen, want ze hadden een prijs gewonnen, ik weet niet welke prijs het was, van jonge band en bluesband. En toen zullen ze naar Amerika en zullen ze voor mij een cd opnemen.
0: Ja, ze zullen in Memphis zullen ze een opname maken. Ja.
1: Dus ja, kijk, en dat soort dingen, dat soort bandjes, kijk. Die wordt de jonge publiek ook mooi van. En die lui die draagt dat natuurlijk zelf ook uit. Mm-hmm. En dan trek je alweer gauw weer een veel jonger publiek aan natuurlijk.
0: Ja. Er was trouwens ook een band die heette Grollo. Zou die ook niet bij jullie optreden?
1: Ja, die zullen bij ons op de vrienden- en vrijwilligersdag optreden in januari. Maar ja, dat hebben we ook canceld. Dat kan ook niet. Dat hebben we ook weer op school. Maar dat bent jongens uit Twente. En dat is net zo'n soort bandje. En die heet Grollo met één O. Dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Kijk, en die bent ook bevangen met die blues. En die hebt ook zelf een interpretatie gegeven aan de blues. Dus kijk, ja, er is nog zat te doen. Nou, en als je Lawrence Jones hebt, dat is een hele jonge Engelse band natuurlijk. Die jongen is al jaren bezig met de blues. Dus ja, die timmert ook geweldig aan de weg. Dus ja, er is jeugd genoeg die de blues nog omarmt.
0: Maar het blijft wel doorgaan.
1: Ja, daar giet in lengte van door. Dat denk ik wel.
0: Gelukkig maar vroeg, hoor.
1: Ja, zo is dat.
0: Bedankt, John, dat je hier in de uitzending waren. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. In dit geval met assistentie van John Hofstegen. Techniek in handen van Laurens Braams. En bij besluit met een nummer van een CD van Tinsley Ellis. Die heeft nog niet opgetreden in Grollo, maar dat zou misschien wel een keer kunnen gebeuren. Tinsley Ellis met Beat the Devil.

0: 66 uit de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De blinde bluesgitarist Brian Lee loopt vandaag als een rode draad door het programma. En deze Brian Lee is intussen een fenomeen in de blues. Zijn band bestaat uit de beste muzikanten uit New Orleans. En er spelen voortdurend gasten mee op zijn album die een heel grote status hebben in de Amerikaanse blues. Zoals Kim Wilson, Johnny Mueller, Billy Flynn, Duke Robillard, Buddy Guy, Kenny Wayne Shepherd en James Cotton. Brian Lee, Your Love.

Brian Lee, Your Love. Alabama, dat is een country rock band uit Fort Payne, Alabama, met drie neven: Randy Owen, Teddy Gentry en Jeff Cook. En deze familieband was heel succesvol in Amerika. Ze scoorde maar liefst 33 nummer 1 hits. Alabama, Christmas in Dixie.

Alabama, Christmas in Dixie. Ze noemen Brian Lee in New Orleans de blind blues daddy of Bourbon Street. Hij had 14 jaar min of meer een vaste baan als huisorkest in The Old Absinthe House Bar, waar hij 6 avonden per week optrad. In 1997 maakte hij daar het album Live at The Old Absinthe House Bar. En hij bleef zijn baas altijd dankbaar voor de kans die hij kreeg toen hij zich als onbekende bluesgitarist in New Orleans vestigde. Brian Lee, don't bite the hand that feeds you.

Brian Lee, Don't Bite the Hand That Feeds You. Vince Gill uit Oklahoma was de frontman van de Pure Prairie League. Hij ging daarna naar Nashville en daar had hij 40 solo-hits en hij verkocht 26 miljoen albums. Hij geldt tevens als de topgitarist in de studio's in Nashville. Maar in 2007 werd hij de opvolger van Glenn Frey in de Eagles. Vince Gill, It Won't Be The Same This Year.

0: Vince Gill, It Won't Be The Same This Year. De natuurramp Katrina verwoestte een groot deel van New Orleans. Fats Domino werd bijvoorbeeld van zijn dak gered. Ellen Toussaint en Irma Thomas raakten werkelijk alles kwijt. En Aaron Neville wist op tijd te vluchten. Brian Lee bleef met een ernstig beschadigd huis achter. Brian Lee, Katrina was her name.
1: Do that again, fellas.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Happy Christmas van Eric Clapton is het album van deze week. En Eric Clapton coverde op zijn kerstalbum een nummer van soulzanger William Bell en organist Booker T van Booker T and the MGs. Eric Clapton, Every Day Will Be Like a Holiday.

Clapton, every day will be like a holiday. Amerikaanse platenmaatschappijen waren totaal niet geïnteresseerd in de lokale held uit New Orleans. Alleen Just-in-Time Records uit Montreal in Canada was geïnteresseerd. En daarom moet Brian Lee regelmatig helemaal naar Canada om daar zijn albums op te nemen met de Canadese bluesband Black Cat Bone. Brian Lee, Ain't Nobody's Business.

Brian Lee, Ain't Nobody's Business. Doug Soupenaw uit Texas leek lang professioneel golfer te worden, maar toen ontdekte hij George Jones en Gene Watson. En toen besloot hij een band te starten, Texas Steel. Daar was hij heel succesvol mee, maar dit jaar zette hij een punt achter zijn carrière nadat er longkanker bij hem werd geconstateerd. Doug Soupenaw, Christmas Will Never Be The Same.

Doug Supernaw, Christmas Will Never Be The Same. Ooit kwam Brian Lee onderweg zijn grote idool Albert King tegen en beide heren zouden vrienden voor het leven worden en hierdoor kwam Brian Lee ook regelmatig in Memphis waar Albert King woonde. Brian Lee, I Wanna Live in Memphis.

Brian Lee, I Wanna Live in Memphis. Ricky van Shelton uit Virginia had 10 nummer 1 hits in Amerika, terwijl hij begon als nachtclubzanger. Daar werd hij ontdekt door een columnist van de lokale krant in Nashville, Jerry Thompson, en dat leverde hem een contract bij Columbia Records op. In 2016 stopte hij met optreden, want hij wilde meer tijd hebben voor zijn gezin. Ricky van Shelton, Pretty Paper.

Ricky Van Shelton, Pretty Paper. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Baam, stedentechniek, en Freek Medendorp, die coördineerde de playlist. Brian Lee, hij is intussen 76 jaar. Hij heeft 16 albums gemaakt. 15 voor het Canadese label Just in Time Records. En in 2013 maakte hij het album Play One for Me. En dat was zijn eerste album voor een Amerikaans label, voor Severn Records. Brian Lee, Now I Got a Woman.

Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang hele nieuwe muziek en soms ook een paar oude dingen erbij. Dat oude ding dat is Biloxi van Jesse Winchester uit 1970. Maar de nieuwe muziek die komt bijvoorbeeld van Hans Thesink, de bluesman uit Enschede of Wenen tegenwoordig. Maar ook muziek van Alice Bailey, de Engelse zangeres van Riley Dorlin. Nieuwe single van King of the World uit Nederland. Maar we beginnen met John Mayall, Can't Take No More.

het einde van deze maand dan komt de cd eindelijk uit. The Sun Is Shining Down, de laatste cd van John Mayall. Waarop heel veel mensen meewerkt op het nummer wat hij net hoorde, Can't Take No More. Gitarist Marcus King bijvoorbeeld. Maar verder speelt er ook mensen met als Mike Campbell van de Heartbreakers, Tom Petty en de Heartbreakers. Buddy Miller, wat meer in de sfeer van de Americana. Op viool Scarlett Rivera, die ooit bij Bob Dylan speelde in de Rolling Thunder Review. Melvin Taylor, echte Chicago bluesman, speelde er met. Kortom, een heel gezelschap wat bij elkaar kwam in de studio van Robbie Krieger. En Robbie Krieger, dat was ooit een van de vier leden van de roemruchte formatie The Doors. Nou, dat is John Mayall. We gaan naar Nederland, naar ook een goede formatie. King of the World. Opgericht in 2012. Naar het overlijden van Harry Musquet eigenlijk. Is Erwin Javert, die heeft toen het initiatief genomen. Om een band bij elkaar te brengen met Ruud Weber, met Fokker de Jong, met Govert van der Duim en Erwin Javert uiteraard. En in plaats van Erwin Java, want die is erbij vertrokken, is door Stef Delbare voor in de plek gekomen. Er komt een nieuwe cd uit van King of the World. En dit is alvast een vuurproefje. Pressure.

Ja, toch typisch een de sound van King of the World. Uitstekende muzikale band is dat. Met Ruud Weber, de zanger en de bassist. Fokker de Jong, Govert van der Duim en Stef de Beyre. Ik ben benieuwd naar de nieuwe cd die uitkomt van King of the World. Een tijdje terug was er een gezelschap dat heette de Deslanders. Ik geloof dat die ook wel een keer gespeeld hebben op het Take Root Festival in Grunning. Ze kwamen uit New Orleans, althans de muziek die was helemaal op New Orleans gebaseerd, zeg maar. De stijl van New Orleans met blazers en dat soort dingen erbij. Maar het bindt eigenlijk mensen die uit de wereld van de country muziek kwamen. Na twee cd's ben ze ermee gestopt en is Riley Dowlin, dat was een van de mannen achter de Deslanders, die is weer gewoon aan het werken gegaan in de boorindustrie, in de olieindustrie. Maar ja, vorig jaar toen lag dat ook stil en toen corrupt bloed toch wordt het niet kunnen gaan en even weer, is er weer muziek gaan maken. En dat heeft een nieuwe cd opgeleverd, de cd Start It Over en door van I'm Not Ready.

Dat is geen alledaagse muziek. Het is muziek van Riley Dahlin. Systeem trouwens ook niet. Zo'n donkere tenor. Nee, ja, hoe moet het omschrijven? Wat voor stem heeft hij? Een bariton heeft hij toch? Een diepe bariton, jazeker. Dat hoor je ook niet zo vaak. Riley Dahlin van de CD Start It Over. Ik heb wel eens concerten in de Amer bij gewoond van de Americana-muzikanten, waarvan hij soms het gevoel had, ben ik nog meer kom om verhalen aan te horen of om de muziek. Meestal Malcolm Holcomb en Eric Taylor, die hadden er een handje van, om tussen de nummers door heel veel te vertellen over hoe de muziek tot stand te komen was en wat ze allemaal in midden maakten hadden en dat soort dingen. Eigenlijk waren het voor een deel storytellers en muzikanten. Nou, datzelfde, dat geldt ook zeker voor Jake Sirkus Fuzzle. Een man uit het zuiden van Amerika die vooral een verhalenverteller is, maar die dat op een prachtige muzikale manier doet. Nee, CD die van hem uitkomt, Good and Green Again. En daarop stiet een nummer wat al heel ver teruggegiet, Copper Kettle. En Copper Kettle, een koperen ketel, hij nodig, hij whisky wilt stoken. En dat gebeurde, met name in het zuiden van Amerika, gebeurde dat heel veel. En ook heel veel illegaal. Nou, daar giet het verhaal over van Jake Sirkus Fuzzle, over de Copper Kettle.

Jake Circus Fussel. Mooie naam ook trouwens. Jake Circus Fussel. Ja. Van de CD Good and Green Again. Het nummer van de Copper Kettle. De koperen ketel van de whiskystokerij. Alice Bailey is een Engelse zangeres. Wat ik al vaker wat van gedraaid heb. Er kwam eerst een EP van Ruud. En nu komt er een CD van de Ruud. Sleeping in the Half Light. Slapen in twee duisters, zeg maar. Alice Bailey met Stones.

0: voorproefje van de nieuwe CD van Alice Bailey, het nummer Stones. Het is Blues, de Lustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. En in dit geval gaat het over een plaats, over een stad in het zuiden van Amerika aan de golf van Mexico in de staat Mississippi. Het gaat over Biloxi. Een nummer wat geschreven is in 1970 door Jesse Winchester. Maar de eerste uitvoering die is van Ted Hawkins. Ted Hawkins die is geboren in Biloxi. Hij is verder opgegroeid in Californië, in Venice Beach. En door is hij muzikant geworden, zou je kunnen zeggen. Hij was een beetje straatmuzikant eigenlijk. Maar daarna trad hij ook veel op in Amerika, of in Europa. Gek dat hij in Amerika had hij heel weinig status. En in Europa was hij heel bekend, Ted Hawkins. Zien uitvoering van Biloxi.
1: Here we go, one, two, one, two, three.

Hele mooie versie van het nummer van Jesse Winchester in de uitvoering van Ted Hawkins van de cd The Next 100 Years. U denkt die 194, maar helaas, die Next 100 Years kwamen er voor hem niet uit, want een jaar later in 1994 overleed hij, Ted Hawkins. Het origineel is van Jesse Winchester. En Jesse Winchester die is geboren in Louisiana. Ook in het zuiden van Amerika. Dat ligt ook aan de golf van Mexico. Is geboren op een militair vliegveld. Dat was de wereld waarin hij uitkwam eigenlijk. En later heeft hij zich door heel mooi ding afgezet. Want dat was de tijd van de Vietnamoorlog. Hij is geboren in 1944. En toen hij in dienst moest, dat wilde hij niet. Hij wilde niet dat risico lopen dat hij naar Vietnam uit zou zijn. Toen is hij vlucht naar Canada. Dat deden toen meer mensen. Want dan ontkwam je aan de dienstplicht. Door even een aantal jaren heb je door West. En op een gegeven moment kwam er een generaal Patton. En mocht hij weer teruggekeerd. Toen heb je een cd opgenomen samen met Robbie Robertson van de band. Op het Beersville label. Hetzelfde label waar ook de band voor opnam. Music from Big Pink bijvoorbeeld. Hele karakteristieke album heb je toen gemaakt. Met een prachtige dubbelhoes. Helemaal in zwart-wit uitgevoerd met een soort outlaw pose van Jesse Winchester erop. En dit is zijn uitvoering uit 1970 van Biloxi.

Het is een Winchester uit 1970 met Biloxi, het origineel van die, dat prachtige album wat hij toen uitgebracht heeft. Er zijn nog heel veel andere albums binnen de volg, maar heb in mijn beleving nooit het eerste album overtreffen. In 2011 toen bleek dat Jesse Winchester dat die kanker had en dat leek niet goed te komen. En een jaar later, in 2012, heeft een aantal mensen het initiatief genomen om een tribute-cd te gaan maken. Gewoon bij leemmaal van dat ze hem wilden eren voor de prachtige muziek die hij maakte en geschreven heeft. Mensen als James Taylor werken door hem met, Lyle Lovett, Lucinda Williams, Jimmy Buffett en ook Rosanna Kiss, de dochter van Johnny Kiss. Zij merkt de uitvoering van Biloxi.

drie heel verschillende versies van Biloxi, het stadje aan de Golf van Mexico. De golven, die huurden die ook nog wel terug in de verschillende uitvoeringen. De eerste uitvoering was van Ted Hawkins uit 1994, een zwarte zanger. Het origineel van Jesse Winchester uit 1970. En de laatste die was van Rosanna Cash uit 2012. En uiteindelijk is Jesse Winchester in 2014 overleden. Vorige week draaide ik al een nummer van een nee-cd van Big Chief Monk Boudreau. Bloodstains and Teardrops. Een hele mooie cd. Blues draaide ik toen. Het is een muziek die op het zuiden van Amerika georiënteerd is, maar ook met Jamaicaanse invloeden er heel duidelijk bij. Dus het is een combinatie van reggae, Cajun en blues. Big Chief Monk Boudreau met de Kingston Blues.

Een ode aan de hoofdstad van Jamaica. De Kingston Blues van Big Chief Monk Boudreau van de cd Bloodstains and Teardrops. Een dikke, dikke, dikke aanrader. Hans Thesing, dat is een country blueszanger uit Enschede die al sinds jaar en dag in Wenen woont. Een man waarvan als ze wel eens zegt van a white boy lost in the blues. Hij heeft samen een cd gemaakt met Big Daddy Wilson. Dat is een zwarte Amerikaan die in Duitsland is blijven hangen eigenlijk. A strange far from home, zoals hij zichzelf ook wel noemt. Die heeft samen een cd gemaakt en door van het titelstuk Payday.

Je oogst wat je zaait. Dat is PD. Dat is de moraal van het verhaal. Hans Tezink en Big Daddy Wilson met het titelstuk van hun nieuwe CD. Gary Lewis, dat is de Lurist. Dat is de man die samen ooit met Mark Olson de Jayhawks oprichtte in 1984. Dat was toen een beetje de opvolger worden van de Flying Burrito Brothers. Country rock zou je kunnen zeggen. Nou, die Mark Olson die is er al vrij vlot uit te stappen. Maar Gary Lewis die is nog steeds in die band te blijven. En de Jayhawks die bestaat nog steeds. Maar daarnaast maakt hij ook solo werk. En recentelijk is er een nieuwe solo CD van Gary Lewis uit te komen. You Don't Really Know. Nee, Jump for Joy heet die CD. Duidelijk beïnvloed door de Beatles. De liedjes bent ook, ja, net zoals de Beatles opgezet bent qua structuur, ook een beetje qua instrumentatie. Luister maar eens naar de New Normal.

Ik weet niet of dit het nieuwe normaal is, maar het is New Normal in elk geval van Gary Louris van de cd Jump for Joy. En ik vertelde net dat hij nogal beïnvloed is door de Beatles. En een wonderlijk bijverschijnsel bij de Beatles is, dat vertelde mij ooit Bert Hatters eens een keer, dat alle nummers van de Beatles, dat hij begint met de titel. Dus hij zegt van, I want to hold your hand. En ze begon te zingen, dan begon ze gelijk met, I want to hold your hand. And she loves you, yeah, yeah, yeah. En Yellow Submarine. Alle nummers begonnen, niet alle, maar bijna alle nummers begonnen met de titel van het liedje van de Beatles. Bijzonder weet je bij de Beatles in haar geval. Harry's Blues zit er bijna op. We hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Jail Job Eve. Dat is een groep in Duitsland. Maar ik zeg eerst even dat de techniek in handen was van Beralda Smit. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En mocht je ooit een verzoekje hebben voor Harry's Blues, en denk van nou, besteed toch nog eens een keer aandacht aan, of door eens een keer aandacht aan, dan is er best gelegenheid voor. Kijk maar even op de website www.harrysblues.nl. Daar staat wel een e-mailadres bij en maak het dan maar kenbaar. En als het past, dan draaien we het in Harry's Blues. Het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues is van een cd die is getiteld Wildfire. En de groep die heet Jail Job Eve. Daar had ik nog nooit van gehoord. Maar dat kan natuurlijk makkelijk, want er komt zo ongelooflijk veel uit. Maar het is een groep uit Duitsland notabene. En die maakt wel hele mooie muziek, hele goede muziek. Victoria Semmel, Jens Newman en Tim Beckers. En Joseph Reuner, dat zijn de vier mensen die samen de groep Jail Job Eve vormt. En de zang die is van Victoria Semmel. Hier ben ze met Neither Man Nor Machine.

0: Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Bonnie Raitt uit Burbank, Californië is een garantie voor kwaliteit, maar zeker geen garantie voor hits. Haar 10e album was pas het eerste album dat de Amerikaanse albumcharts haalde. Bonnie Raitt, Love Me Like a Man.

Bonnie Raitt, Love Me Like a Man. De ruim een jaar geleden, op 61-jarige leeftijd overleden singer-songwriter Jimmy LaFave loopt vandaag eens een rode draad door het programma. En na het album Highway Trance leek Jimmy LaFave echt door te breken in Nederland. De invloedrijke VPRO-programmamaker Jan Donkers adopteerde hem min of meer als artiest. Maar het niveau van Highway Trance werd nooit overtroffen, waardoor hij toch nog een marginale artiest bleef. Jimmy LaFave, When the Tears Fall.

Jamie LaFave, When the Tears Fall. Muddy Waters, Johnny Hooker en Chuck Berry hadden heel veel invloed op de bands uit de jaren 60, waardoor de blues het blanke publiek bereikte. In 1983 overleed Muddy Waters. You're Gonna Need My Help.

0: have everything, little girl, coming my way.
1: Muddy Waters, You're Gonna Need My Help. De concerten van Jimmy LaFave in Nederland, dat waren een soort reunie. Daar kwam je altijd dezelfde mensen tegen. De Jimmy LaFave-aanhang in Nederland vormde één grote familie. Jimmy LaFave, Leslie, Talk to Me.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Collected van Lynyrd Skynyrd is het album van deze week. In 1977 stortte het vliegtuig met de band aan boord neer in Mississippi. En zanger Ronnie Van Zandt kwam om het leven, evenals 5 bij de band betrokken mensen. Johnny Van Zandt, dat is de jongere broer van Ronnie, werd de nieuwe zanger. Lynyrd Skynyrd, Red, White and Blue.

Lynyrd Skynyrd, Red, White and Blue. De laatste jaren had Jimmy LeFevre wat problemen met zijn gezondheid. Zijn suikerziekte stond het voortdurend toeren in de weg. Hij belandde in het ziekenhuis na een TIA. En op de terugweg van een optreden was hij betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. Jimmy LeFevre, Café in the Rain.

Jimmy LaFave, Café in the Rain. Het was ooit een grote hit voor QB and the Blizzards. Het werd geschreven door Harry Musquet, Ilko Gelling en Herman Brood. En dat deed ze binnen 10 minuten in de pauze van een optreden in een kroeg in Zaandam. In 1991 is het opnieuw opgenomen met de band Musquet, Window of My Eyes.

Muskay, Window of My Eyes. Nadat Jimmy LaFave met een vrouw uit Austin trouwde, verhuisde hij vanuit zijn caravan op het trailerpark naar een keurige eensgezinswoning in een wijkje op een steenworp afstand van het swingende centrum van Austin. En het bijzondere aan het volgende nummer is dat hij het nooit live op de bühne heeft gespeeld. Jimmy LaFave, I've Got Your Picture.

0: Jimmy LaFave, I've Got Your Picture. Buddy Guy trok in 1957 al vanuit Louisiana naar Chicago, maar na het overlijden van John Lee Hooker, Muddy Waters, Bo Diddley, Freddie King, B.B. King, Albert King, Luther Allison, Johnny Copeland en Albert Collins is hij de enige nog levende blueslegende. Buddy Guy, damn right I've got the blues.
1: 1, 2, 3, I've got it.

Buddy Guy, Damn Right I've Got the Blues. Ook het tweede huwelijk van Jimmy LaFave mislukte. En in het belang van hun zoon kocht zijn ex-vrouw het huis naast hem. Dus dat was plotseling de buurvrouw. Wat achteraf goed uitkwam toen hij ziek werd. Want zijn ex-vrouw nam in eerste instantie alle zorg op zich. En tijdens het laatste bezoek aan Nederland wist hij al dat ik kanker had. Maar toen hoopte hij nog dat het behandelbaar was. Jimmy LaFave, Home Sweet Oklahoma.

Jimmy LaFave, Home Sweet Oklahoma. Walter Trout, die speelde bij Percy Mayfield, John Lee Hooker, Joe Tex, Kent Heat en John Mayall. En in 1989 ging hij solo verder als de Walter Trout Band. En sinds 1994 heeft hij een eigen fanclub in Nederland. De Walter Trout Band, Say Goodbye to the Blues.

Walter Trout Band, Say Goodbye to the Blues. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Middendorp coördineerde de playlist. En tijdens zijn laatste optredens oogde Jimmy LaFave als een wrak met een zuurstoftank en sterk vermagerd. En op 19 mei 2017 vond dat hartverscheurende afscheidconcert plaats in een uitverkocht Paramount Theater in Austin. 2 dagen later overleed hij. Hij werd 61 jaar. Jimmy LaFave, Long Ago with Miles Between.

0: Come on in my kitchen. In de uitvoering van Capmo, het oude nummer van Robert Johnson. Ja, dit is niet te horen in de show van Steve Cushing, Blues Before Sunrise. Hij beperkt zich tot zijn timeslot, de periode 1950-1965, met de nadruk op de 30er en 40er jaren.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar hij heeft er dan zeker een ambivalentie over.
1: Ja, als je hem vraagt van hoe zit dat nou verder, dan zegt hij, ja, die moderne blues, dat is toch een soort van rock'n'roll geworden. De blues heeft de muziek beïnvloed naar de rock'n'roll en nu wordt die blues weer terug beïnvloed door die rock'n'roll. Hmm. En dan creëer je dus wat hij zegt van die snare stringbenders, dat ben dan mensen die de toon, de snaren buigen. Hij zegt tot ze bijna vals worden, out of tune. Mm. En drums met het geluid van een sledgehammer, weet je wel, van een moker. En zei, dat hoor je eigenlijk niet bij de blues. Dat vind jij niet muzikaal genoeg. Maar als je hem dan vraagt hoe het dan zit met moderne mensen, van die dan teruggaan naar...
0: Daar heeft het ook niet over.
1: Daar heeft hij het ook weer niet zo op. Dat vindt hij dan wel heel goed, maar waarom zou je dan nu nog weer Robert Johnson gaan spelen?
0: Yeah.
1: Ja, dat is... En dan start hij dan toch weer... Hij zegt, dan kun je misschien toch nog weer beter een stringbender wezen en zo. Maar ja, hij gaat ook een beetje op het sociale aspect in. Van dat de mensen in de 50, 60 jaren het leert hebben van de generaties voren. En dat er nou generaties bluesmensen zijn, jonge negers, die helemaal niet meer weten hoe het daar west is.
0: Nee.
1: Dus wat dat betreft...
0: En die ook niet met die muziek opgegroeid.
1: Nee, bent. En wat dat betreft, daar kan ik hem wel gelijk aan geven. Ja. Wel. Dat is eigenlijk... wel een belangrijk punt waar hij hier...
0: Want hij giet zelf ook verder niet op zoek naar nee talent of... Hij woont amper concerten bij, begreep ik.
1: Nee, hij heeft zelf speelt dan, zegt hij, met Magic Slim, Sunnyland Slim en Eddie Cleanhead Vincent en zo en dat soort mensen. Maar... Dat
0: heeft zich nog een beetje teruggetrokken in zijn blues bastion.
1: Ja.
0: In zijn huis met zijn cd's, met zijn platen, met zijn opnamestudio, met zijn hond die erbij.
1: Ja, wij hebben het natuurlijk wel heel druk met het uitzoeken van die programma's. En het gaat minder in op het... Op het hedendaagse gebeuren. Ik denk dat hij gewoon zegt van ja, ik moet die programma's maken. En dit is wat ik... This is what I like. En
0: ja,
1: dat is het.
0: Het is een beetje naar binnen gekeerd, denk ik.
1: Ja.
0: En ik denk dat hij ook op die manier ook omgiet met de muzici, met de zangers en met de muzikanten.
2: Well, I love to do interviews, but my interviews are very selective. I don't have anybody on the program live. Well, now I'm not live. I'm taped a week ahead of time. But for the first 16 years when I worked at WBEZ in Chicago, I had facilities to edit interviews. So I would have people come in and record 2 and 3 hour interviews with them and then edit them down to maybe an hour and a half of just them talking, just them telling their stories and mix the music in. But for the last 3 years, I've been doing the show as an independent here at home, and I haven't had the facilities up until the last 3 months to edit anymore. Now in that computer, I have a digital editor, so I've been thinking very, very strongly about going out and doing interviews again. I just ran across, I'm not sure if you're familiar with him, you know, Matt Guitar Murphy has a brother, Floyd Murphy, who played for the Sun label during the 1950s. And as a matter of fact, most people don't know this, but he was on a couple of classic recordings by Junior Parker, Mystery Train and Feel So Good. They say Pat Hare, but it wasn't. It was Floyd Murphy. And Floyd lives about an hour away from me. And I met him down at the Blues Festival and got his number. So I've been thinking about going out and interviewing him. Johnny Twist, are you familiar with that name from the 1960s? He's been after me to do an interview, and there are a lot of other people that I could talk to. I don't like to just talk to musicians. Over the years, I've talked to, I had interviews with classic blues singers, Alberta Hunter and Sippy Wallace. Personalities here in Chicago. Have you ever heard of Marl Young? Marl was a piano player and a band leader who did the T-Bone Walker recordings on the Rumboogie label here at the Rumboogie Club. And he was a very active arranger. He was at the El Grotto, the Rumboogie, the Club DeLisa. And he's out in Los Angeles. I've done interviews with him. I don't really want to talk to all the people that everybody else wants to talk to. Yeah, I don't want to talk to Coco Taylor. And when I was working at WBEZ and there was this large black audience that was in touch with this music, I had a guy call me up and say, hey, have you ever talked to Andrew Tibbs? Are you familiar with the name Andrew Tibbs?
3: No.
2: He recorded for the Aristocrat label in 1947 and did some very famous recordings, Union Man and Bilbo Is Dead and that kind of stuff.
3: Oh, yeah, Bilbo is the governor of Mississippi.
2: Right, yeah. Well, these are people
3: who want to bring the Negroes back to Africa.
2: Right, yeah, yeah. Tibbs did a recording about that. But I get an opportunity to record people that most people don't even know about. And I really think that's a much more valuable service than, as much as I like Buddy Guy, than another interview with Buddy or that kind of thing, you know.

0: Dat is al wel een tamelijk rudimentaire versie van het oude Elmore James stuk Shake Your Moneymaker van Fleetwood Mac.
1: Ja, in de eerste jaren van Fleetwood Mac, toen Fleetwood Mac nog Fleetwood Mac was, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Peter Green en Danny Kirwan was dat. En dit was de slide van Jeremy Spencer. En John McPhee,
0: ja,
1: die speelde toen en nu nog bas. En Mick Fleetwood op de drums.
0: En dat was de muziek waar als Steve Cushing eigenlijk als eerste met in aanraking kwam met de gitaar van Peter Green.
1: Ja, Albatross zei hij in de vorige uitzending. Ja. Daar was, zo is hij bij de oude stijl van de blues terechtkomen. En verder zei hij nog iets over, over geld en zo. Dat heel moeilijk was. De public radio en al dat soort dingen.
0: Ook
1: dat...
0: Hij zendt het ook voor niks uit, hè?
1: Ja, ja.
0: Dat wordt op de satelliet zet. Ja. En iedereen die het eraf wil halen, die mag het eraf halen. Doet ondertussen 70 stations in Amerika. Ja, en dan probeert hij toch met een klein beetje sponsorschap van de Jazz and Record Mart van Bob Koestler.
1: Ja. Victoria
0: Amps.
1: Amps, ja. Dus er bent een aantal mensen dan, kleine zelfstandigen, zou ik maar zeggen. Hmm. In de muziekbusiness daar. Mensen met het hart op een goede plaats, neem ik aan. Die zo'n programma nog sponsort.
0: En hij zei ook, cultuur is niet veel geld te vinden
1: nee,
0: in Amerika.
1: Nee, dat hij zei ook van. En de zwarte bevolking was eigenlijk, die was toch eigenlijk veel meer hip. En die volgt meer de laatste modetrends en dan pakken de. Wat ik zo net al zei, de pakken de wit net weer over. En die maken een bult er geld mee.
0: Ja, toch typisch met, of typisch, ik weet niet. Don't look back, hè? Dat is toch heel sterk in Amerika. The next thing, what's new, door draait het allemaal om.
1: Ja, maar hij zei toch ook weer dat de witten dan weer de verzorgd dat die blues weer dat de inheritance weer een beetje naar voren komt. Ja, dat er nog wel wat gemaakt werd.
0: Ja. Ja, een rare wisselwerking, een raar spanningsveld tussen blanke cultuur en zwarte cultuur.
1: Ja, het is net of dan de meer begaafde blanke mensen, als college kids, zich dan op een gegeven moment schuldig voelt en dan gaat kijken naar hoe kunnen we de boel als weer een beetje omdraaien of zoiets.
0: Ja, want hij is er ook een voorbeeld van natuurlijk. Ja, Steve Cushing is ook een blanke jongen, niet uit de binnenstad, niet uit de ghetto's of zo, maar uit de buitenwing van Chicago. Hij heeft trouwens voor zijn radioprogramma ook een keer een onderscheiding gehad.
2: I got a handy award up there from the Blues Foundation last year, and the ceremony was held in Memphis. It was the first time I'd been down there, and I was surprised at how little of what was, you know, the historic Memphis blues is still left. You know, the Peabody was there, and that little strip in Beale Street.
3: Yeah. Hey, quiet.
4: Can we hear the tune of Blues Before Sunrise?
3: Fire the thing up here.
5: This is Blues Before Sunrise. Each week, we examine the forgotten pages.
4: Most of the time, you play LPs.
3: Most of it's on compact disc at this point.
4: Compact disc, yeah.
3: Yeah, I went for compact disc in a very big way because I noticed that when I had LPs, the more you play them, the more wear there is on them. Mm. And over like a 10-year period, I could actually hear the surface noise coming on top of the old surface noise. Like a 10-year period, I could actually hear the surface noise coming on top of the old surface noise. And I'm just

0: de Seminole Blues van Temper Red. Seminoles is een Indiaanstam in Amerika. Temper Red die kwam van oorsprong uit Florida en die is overleden in Chicago. Was een van, ja, ook een van de eerste slide-gitaristen die is in Chicago speelde al in de 20e jaren. Gewoon op de straten door zo. En dat is ook typisch de muziek die als Steve Cushing graag draait.
1: Yeah.
0: Voor zijn programma heb je trouwens een WC Handy Award gekregen. En dat geeft toch ook wel de waardering aan die hij in Amerika doorveur ondervindt.
1: Hij werd uitgereikt in Memphis en hij vond daar ook helemaal niks terug van wat de West was. Alleen de Peabody.
0: Ja, yeah, en dat kleine stukje van Beale Street. Hè?
1: Yeah, en, ja, en Tampa Red, daar heb, die hebben we nog een keer in 78 nog een keer opgezocht. En die was toen al heel oud. Die was seniel en zat in een of andere verzorgingshuis. Daar had hij ook nog.
0: Ja, dat nog een mooi verhaal over Big Bill Brunsie. Die met zijn moorden aan de reis ging drie dagen. En dat ze zoveel drunk dat ze amper mee wisten worden. Zo ging dat ook nog wel eens in de blues. Ja, we zijn dan aan het einde van de reis in Chicago eigenlijk. Over Maxwell binnen we geweest, bij Buddy Guy binnen we geweest, Halstead binnen we geweest, het graf van Muddy Waters binnen we geweest.
1: Chess
0: binnen we geweest. En dan, ja, dan loop je op een late avond nog een paar pinten gevat te hebben in Miller's Pub. Dan loop je de stad uit en ja, dan denk je Chicago.
2: Een mooie stad. Een stad om nog eens een keer naartoe te gaan. En een stad waar inderdaad nog veel blues wordt gespeeld. Hoewel het wel een soort van blues toerisme is. Ik bedoel, er wordt niet echt creatief blues gemaakt, vind ik. De stad aan zich, daar denk ik van, daar kun je nog eens een keer weer naartoe gaan. Heel veel... mooie plaatsen, fantastische skyline. Alleen ik zou je niet aanraden om ver uit de stad te gaan zitten en met een auto naar de stad toe te gaan, want het is een vreselijke beproeving. Het verkeer dat wil je nog wel eens vastlopen en het is hier zo verschrikkelijk groot dat dat een probleem is. Maar verder zou ik zeggen, als je in de buurt van Chicago komt, ga er naartoe. Want het is een hartstikke mooie stad. En er is toch wel veel te doen op bluesgebied.
0: En er is een mooie pub.
2: Dus ga eens op de Wabash kijken. Bij Miller's Pub. Een hele oude pub waar allerlei celebrities zijn geweest. En trouwens, ga ook even naar Bob Cousers. Recordmarkt en tapes. Een van de grootste winkels op het gebied van jazz en blues. En als je dan nog een eentje terugloopt, dan kom je vanzelf bij Buddy Guy's Legends uit. Ook een, waar je een hele goede gumbo kunt eten. Maar waar je ook nog eens af en toe vrij behoorlijke muziek kunt horen.
0: En dat was Chicago.
2: Chicago. Chicago, bedankt.

0: Begint het volkslied van Chicago, Sweet Home Chicago, in een uitvoering uit de 70 jaren van Barry Goldberg en Friends. Onder andere met Mike Bloomfield op gitaar.
1: Ja, ook nog even bij Murray speelt en later heel bekend geworden van Super Session met Al Cooper.
0: Ja, en verder nog met Harvey Mandel en de blueszanger Bobby Jones. Niet alleen vandaag, maar ook vroeger speelde de radio een hele belangrijke rol in het verbreiden van de muziek, dus ook van de bluesmuziek. Alleen nog al, dit nummer is misschien wat dat betreft een ode in te noemen. Want Sam Evans, dat was een discjockey, die werkte bij WGES, een radiostation in Amerika. Een radiostation, dat is dan ten oosten van de Mississippi. Nee, ten westen van de Mississippi. Ja, zeker. Nee, ten oosten van de Mississippi.
1: Ten oosten van de Mississippi. En de KFV is aan de linker...
0: Aan de westkant, ja.
1: Aan de westkant.
0: Ja, dat is grappig in Amerika. De Mississippi is dan de scheiding. Ja.
1: The Great Divide.
0: Ja, de kant van Californië, zeg maar, begon alles met een K. En aan de andere kant, de kant van New York, begon alles met een W, met een W.
1: W, yeah. Ja.
0: WGES, dat was een station waar Sam Evans werkte. En een van de nummers die Muddy Waters de band altijd speelde wanneer het pauze was, wanneer er een break was, dat was Evans Shuffle. En die hebben wij weer als titel gebruikt, als tune gebruikt bij dit onderdeel van Muddy Waters. Maar vandaag gaan we een keer helemaal leren.

0: Opgenomen op 23 oktober 1950 met Little Walter op de mondharmonica Virtuos.
1: Ja. En, iemand anders die ook bij de radio was, ook mondharmonica spullen. Dat was James Cotton, dacht ik niet.
0: Ja, zeker, ja. Want die zorgde er ook voor van dat uiteraard de bluesmuziek, dat die ook de nodige promotie kreeg. Ja, die zat weer bij een ander station. Ja, die stations zijn voor ons West-Europeaan moeilijk uit elkaar te holen. Want het begon allemaal met die W, met die W.
1: Ja.
0: Of het nou WDIA is in Memphis, een van de bekendste stations.
1: Daar zat Cotton zat in Memphis, of niet?
0: Ja, die zat net buiten Memphis.
1: Ja.
0: En dit was station waar onder andere B.B. King bij werkte.
1: Ja. Gek dat ook deze mensen vaak als... Als discjockeys werkt hebben, maar ook bijvoorbeeld...
0: Ja, maar dan zit hij in de muziek, denk ik, of niet?
1: Ja, ja, ja.
0: Tenminste, dat schat
1: ik. Sly was ook van de Family Stone.
0: Ja.
1: Ook een man die eerst discjockey was en zo.
0: Want
1: zelfs Otis Redding in Macon was eerst DJ.
0: Ja, ja, ja, ja. KWEM, dat zit dus net aan de overkant bij Memphis over de rivier. Ja. Dat zit in West Memphis. En door was James Cotton, die was door discjockey. En dat is ook de reden dat wij nou ook een van de bekendere nummers van Muddy Waters draait. Deep Down in Florida van de LP Hard Again met James Cotton op mondharmonica.

0: Deep Down in Florida met James Cotton op de mondharmonica. En dan hoor je toch het verschil, vind ik, in ieder geval tussen Little Walter en James Cotton.
1: Ja, stilistisch is er wel enig verschil. Ja, ja. Ja,
0: ook qua intentie heb ik het gevoel. Hè?
1: Ja, en
0: de opname
1: kwam ook later, hè, weer.
0: Ja.
1: En het is anders opnemen.
0: Ja.
1: Het is, Cotton klinkt wat meer. Over, ja, hoe noemen ze dat? Meer overspraak heet dat.
0: Ja, ja.
1: Meer geschranst. Zoals ze dat vroeger zei. En ja, Little Walter klonk wat helderder. Ik denk dat de invloed van Lynyrd Chess was. Want onlangs las ik nog dat Jimmy Rogers ook heel ontevreden was. Dat Chess altijd de verkeerde dingen deed met een product.
0: Dan even terugkomen op die radio. Het begunde allemaal natuurlijk in Clarksdale met de radio. Ook voor Muddy met WROX. Met Earl Wright, hè?
1: Ja.
0: Man,
1: ja.
0: Die volgens mij al meer dan 50 jaar door radio maakt.
1: Ja, ja, ja. En je hebt West Helena, waar je dus King Biscuits.
0: Net aan de andere kant van de rivier. Ja.
1: King Biscuits Hour, dus KFFA. Waar Sonny Payne al jaren actief is met zijn King Biscuit Hour of Blues.
0: Ja. Nou, blues op de radio, het zou altijd blijven bestaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: De volgende etappe in Harry's Blues die leidt naar Detroit, oftewel
1: Motor City.
0: Motown, het museum, onder andere van Tamla Motown en aan de boorden van de rivier de Hudson. Want Chicago ligt vlakbij Canada, door liggen prachtige bluesclub waar ze bij ons uitstekend vermaakt heeft.
1: Ja, en die bluesclub, dat is de Soup Kitchen.
0: Hele bijzondere aflevering in Detroit, volgende week in Harry's Blues, The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Regel Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Tot volgende week, mensen.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een compositie van Harry Musquet en Ilko Gelling. Herman Brood is de pianist en de ritmesectie bestaat uit drummer Dick Beekman en basgitarist Jaap van Eyck. QB and the Blizzards, Big Blue-Eyed Girl.

QB and the Blizzards, Big Blue-Eyed Girl. Mitch Leddy, dat is een Engelse bluesgitarist, hij maakte deel uit van de band Vanilla Moon en later speelde hij bij Walter Trout. En als jongen van 17 jaar kreeg hij al een contract bij Provoke Records. Intussen heeft hij 6 albums gemaakt en de laatste 3 albums maakte hij voor zijn eigen platenlabel, Mitch Leddy. Here's a drink.

Mitch Leddy, Here's a Drink. Rick Derringer had als jongen van 15 jaar al een nummer 1 hit in Amerika met Hang On Sloopy. Hij was destijds de zanger en gitarist van de band The McCoys. Later was hij gitarist bij Johnny Winter en intussen heeft hij als soloartiest een goede reputatie als bluesgitarist. Rick Derringer, Knighted by the Blues.

Rick Derringer, Knighted by the Blues. Michael Landau en Robin Ford, dat zijn twee gitaristen uit Los Angeles. Michael Landau was actief bij Boss Keggs, Joni Mitchell, Rod Stewart, James Taylor en Pink Floyd. En Robin Ford speelde bij The Yellow Jackets, Miles Davis, George Harrison, Little Feat en Kiss. Michael Landau en Robin Ford, The Darkness.

Michael Landau en Robin Ford, The Darkness. Govert Mule, dat is de band van gitarist Warren Haynes uit North Carolina. En deze Warren Haynes heeft een lange staat van dienst in de blues. Hij speelde bij de Allman Brothers Band, de Dickie Betts Band, David Allan Coe, de Dizzy Trucks Band, The Dead, de Dave Matthews Band. Hij heeft zijn eigen Warren Haynes Band en daarnaast heeft hij nog zijn hobbyband, Govert Mule, Railroad Boy.

Velvet Mule, Railroad Boy. Het is een eigen compositie van Beth Hart en het komt van haar album Bang Bang Boom Boom. En ze zingt het in de klassieke Billie Holiday-stijl. Beth Hart, Baddest Love.

Walter Trout, Cherry Red Wine. No Sinner, dat is een jeugdige bluesband uit Canada en alles draait om songwriter en zangeres Colleen Renison, die moeiteloos het repertoire kan zingen van Nina Simone, Tina Turner en Big Mama Thornton. No Sinner, Boo Hoo Hoo.

No Sinner, Boo Hoo Hoo. Omar Dykes uit Austin in Texas toerde jarenlang met Omar en de Howlers door Amerika. Maar op zijn soloalbum Runnin' with the Wolf zingt hij nummers van de legendarische blueszanger Howlin' Wolf. Het is een compositie van Willie Dixon. Omar Dykes, Spoonful.

Oma Dykes, Spoonful. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. The Rides, dat is een gelegenheidsband met gitarist Kenny Wayne Shepherd en Stephen Stills, die we kennen van Buffalo Springfield en Crosby, Stills en Nash. Het is een eigen compositie van de heren en het komt van het album Can't Get Enough. The Rides, Roadhouse.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Het vuur zit in de lucht en dat betekent dat de kraan weer vliegt. Nou, daar hebben we een mooi nummer over de kraan. As the Crow Flies, origineel van Tony Joe White, maar ook nog twee andere heel verrassende uitvoeringen. Verder veel neewerk van Ray Wiley Hubbard, van Superchunk, van Miko Marx, Mike Campbell en The Dirty Knobs, ook een nieuwe cd van u te komen, van Duke Robillard. Maar we begonnen met muziek uit Noorwegen, van Trond, Svensson en Tuxedo. Build Me a Mountain.

Ja, het klinkt heel Amerikaans. Het kunnen drive-by truckers wezen. Maar het komt echt uit Noorwegen. Want deze zanger Trond Svensson is een misdaadreporter uit Noorwegen die in de muziek actief is uiteraard. Want dit is denk ik al zijn derde of zijn vierde cd. De vorige was Palomino Motel. Nou, klinkt ook echt Noord-Texas, zeg maar. En dit is van de nieuwe cd Don't Trust the Moon. Trond Svensson samen met zijn band Tuxedo. Tuxedo, dat is een mooie witte hoed is dat, hè? Van Morrison, de 43ste cd zit er aan te komen. En daar is alvast een nummer van in het vooruitgaande bracht, zeg maar. De cd die heet What's It Gonna Take? Ja, ik ben benieuwd wat het allemaal is alweer. Want hij zei dat hij er misschien wel met zal opholen. Maar na 42 komt er toch nog weer een 43 van deze Ierse Bart. Van Morrison met Pretending.

tender.

chauffeurproefje van de nieuwe cd van Van Morrison, die half mei ongeveer uitkomt. De cd What's It Gonna Take. En mocht je Van Morrison dan graag een keer willen zien, hij treedt niet zo heel veel meer op, maar op 29 juni dan treedt hij op in Ierland, in Limerick, op King John's Castle. Man die ook al jaren bezig is, maar dan van de andere kant van de grote plaats, Lyle Lover, de man uit Texas. 10 jaar lang heeft hij niks produceerd in de zin van geen nee werk uitgebracht. En nu komt hij met een nieuwe cd, de cd The 12th of June. Dit is het titelstuk ervan.

0: 12th of June. I love best the 12th of June.
1: The 12th of June, titelstuk van de nieuwe cd van Lyle Lovett, de zanger, gitarist uit Texas. Die ooit trouwens nog een paar jaren getrouwd was met de bekende actrice Julia Roberts. Je kunt u niet helemaal voorstellen, want als je Lyle Lovett ziet, dan kun je echt niet zeggen van dat het een van de allerknapsten van deze wereld is. Larry McRae, dat is een blueszanger die al meer dan 30 jaar actief is in Amerika. Hij komt uit Arkansas, dat ligt op dezelfde hoogte ongeveer als Mississippi, net aan de andere kant van de rivier. Een bluesgebied bij uitstek, een man die ook al met Jan en Alleman samenspeeld heeft. En gelukkig heeft hij een nieuwe cd gemaakt, Blues Without You. Maar eigenlijk had hij moeten zeggen Blues With You, want allerlei bekende mensen werkten aan deze cd met, zoals Joe Bonamassa, Warren Haynes, Joanna Connor en Reese Winans. Larry McRae met de Roadhouse Blues.

gekke is dat je dan eigenlijk applaus achter verwacht. Hè? Een niet al te groot applaus, maar een optreden in zo'n roadhouse in Texas. Van ja, waar dan al wat volk aan de bar hangt. Arbeiders rond, shouten soms naar het werk. Een stukje zitten eten en zo met elkaar. En dan speelt er een band, Larry McRae bijvoorbeeld. Dit is van de nieuwe CD van Larry McRae, Blues Without You. Ook een nieuwe CD is het van Duke Robillard. En daar werkt allerlei mensen door aan mee aan die CD. Duke Robillard is een beetje een man die in de sfeer van de jump blues speelt. Een beetje dat lekkere ritme, zeg maar, doorin. They called it Rhythm and Blues, dat is de titel van de CD. En hij zingt hier samen met John Hammond, de bekende John Hammond, de zoon van John Hammond senior. De man die Dylan ontdekt heeft bijvoorbeeld en Stevie Ray Vaughan. Maar dit is John Hammond junior samen met Duke Robillard met The Homeless Blues.

Echte deep blues, maar dat zat meer in dit deel van Harry's Blues. De muziek van Larry McRae, dat kun je ook zeker zo noemen, en Duke Robillard samen met de zang van John Hammond in Homeless Blues. Je hoort het op Harry's Blues, elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Tijd voor drie keer recht is scheepsrecht. En in dit geval hebben we het over de kraaien. Want we zitten in het voorjaar en bij mij achter het huis zit een hele grote beukenboom. En daar zit heel vaak een kraaien in. En die zwarf dan, die cirkelt een beetje boom, die boom. En op een gegeven moment gaat ze weer zitten en dan kwaakt ze met elkaar een geweldig lawaai. En toen dacht ik van, wat komt dat toch eigenlijk vandaan? Van het liedje van As the Crow Flies, dat kende ik van Tony Joe White. En dat blijkt een gezegde te wezen van hij niet de snelste weg neemt. Want kraaien die neemt ook niet de snelste weg van A naar B, maar die cirkelt wat rond, die dwarrelt wat rond. En hij niet de snelste weg neemt, dan is het as the crow flies. En dat schijnt Dickens gebruikt te hebben in literatuur. Nou, ik heb drie versies bij elkaar gezegd van As the Crow Flies. Uiteraard het origineel van Tony Joe White. Maar we beginnen met die van Colin James. En dat is nog een hele recente van de cd Open Road uit 2021.

Dat was de versie van Colin James as the Crow Flies. En dan bijna 50 jaar terug, in 1972... de LP The Train I'm On van Tony T. White... en we uitkomen bij het origineel.

0: Tony Joe White uit 1972. Ik zie hem nog zo zitten bij het Take Root Festival, toen dat nog hier in Assen was. Optreden van hem samen met zijn zeunen, die de drums speelden. En de afloop zat hij gewoon bij het standje met de merchandising. En signeerde hij cd's voor de mensen die een exemplaar wilden hebben. Heel gewoon bleem, Tony Joe White. En toch zulke prachtige nummers maken. De derde versie die is van Rory Gallagher, de man uit Ierland. Hij begon juni naar Ierland gehad, maar zeker niet vergeten om even naar Ballyshannon te gaan. Dat ligt een beetje aan de westkust van Ierland. Dat is een klein plekje. Daar heeft Rory Gallagher heeft daar gewoond. Ik weet niet of hij daar geboren is trouwens, maar dat is wel de plek die zeg maar vergelijkbaar is met wat Grollo is in Nederland voor Harry Musquet. Dat is Ballyshannon voor Rory Gallagher. Dus dit is een standbeeld van Rory Gallagher. En er is een groot festival, vierdaags festival met allerlei optredens. En dan is het dorp één en al Rory Gallagher. Dit is van zijn laatste cd die uitgebracht is van Rory Gallagher. U 2019, zijn versie van As the Crow Flies.
1: As the crow flies, baby, well, I ain't too far from you. But since I don't have wings,

drie versies waren dat van het nummer As the Crow Flies, het origineel van Tony Joe White uit 1972. De versie van Rory Gallagher, die is trouwens uit 1973, want het is een outtake van de LP Tattoo die hij toen op een nummer heeft. Maar die is pas uitgebracht in 2019 op de cd die gewoon getiteld is Blues. En de eerste versie die was van Colin James van de cd Open Road. We gaan naar Ray Wiley Hubbard, al eerder wat van het draait in Harris Blues, van de cd Co-Starring 2. En dat wil zoveel zeggen dat een heleboel de mensen eraan meedoet aan deze cd. Ray Wiley Hubbard, dat is een man uit Texas die al een jaar of 40 in het Roadhouse circuit door actief is. Een beetje stevige country muziek, country rock muziek zou kunnen zeggen. Op deze cd werkt hij samen met allerlei verschillende mensen, met Steve Earle, met Ringo Starr, Steve Lukather en ook vooral de Band of Heatons, een uitstekende band uit Nashville. En die zingt ook op dit nummer The Desperate Man.

Ray Wiley Hubbard van zijn nieuwste CD co-starring toe. En dat, dit was dus samen met de Band of Heathens. Uitstekende CD met heel veel mooie nummers erop. Al verder heel bezig, maar als je dan nog dit soort werk kunt maken, dan ben je van grote klasse. Een band waar ik nog nooit van gehoord had, dat was Superchunk. Een indie rock band uit North Carolina. Nou, boeit me dat altijd wel gelijk als het uit North Carolina komt. Want dan zie je in de Appalachians, dat bergachtige gebied hoor, zo, waar die hele aparte muziekcultuur ontstaan is van de mix van de Ieren en de Italianen en dat soort volk bij elkaar. Maar ik heb van Superchunk nog nooit gehoord. Die band bestaat trouwens al wel flink wat jaren, al vanaf 1989. Er is een nieuwe CD van u te komen, die heet Wild Loneliness. En daar draai ik het nummer van City of the Dead.

Ja, het gaat nog wel in de deur, dit nummer van Superchunk, City of the Dead. Maar ja, we schieten op tegen het eind van het programma. Wel trouwens een uitstekende cd, Wild Loneliness. Wat minder boos dan de vorige cd. Die was heel erg tegen Trump gericht. Maar ja, er zit altijd toch nog een zekere agressie zit in die muziek van Superchunk. Het laatste nummer is een nummer van Mike Campbell en de Dirty Knobs. Mike Campbell, de solo-gitarist van Tom Petty. Sinds die overleden is, speelde voor hemzelf. Dobbe stuurde weer met Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En dit is A Dirty Job.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Focus 3, dat is een band met studiomuzikanten en drie vocalisten. Liza Strike van Liza and the Jet Set, Larry Steele van de Soul Brothers en Tony Wilson van Hot Chocolate. Focus 3, 10,000 Years Behind My Mind.

Focus 3, 10,000 miles behind my mind. Tales of Justin, dat was een band met zanger David Daltrey. En dat was weer de neef van Roger Daltrey van The Who. Het was een veelbelovende band waar drummer Paul Harford pleegde zelfmoord na een ruzie met zijn vriendin. En dat betekende ook weer het eind van de band. Tales of Justin, Monday Morning.

Tales of Justin, Monday Morning. The Gods, dat was de band van Ken Hensley, die later vertrok naar Uriah Heep. En toen ging de rest van de band in zee met zanger Cliff Bennett en samen heten ze toen Too Fat. Maar dit zijn nog The Gods, met een nummer van John Lennon en Paul McCartney. Hey Bulldog.

Gods en Hey Bulldog. The Foremost, dat is een band uit Liverpool. En de band stond onder contract bij Brian Epstein, die ook manager was van The Beatles. En daarom scoorde The Foremost ook een hele serie hits met composities van John Lennon en Paul McCartney. Maar het liep niet goed af met die band, want Mike Millward overleed aan de gevolgen van leukemie. En Brian O'Hara pleegde zelfmoord. Hij werd opgevolgd door Ian Edwards, die eerst succesvol was als zanger van Ian en de Zodiacs. Die is intussen ook overleden. En de overgebleven leden hebben toen de naam van de band verkocht aan een top 40 band uit Liverpool. En die band speelt nu onder de naam The Foremost. I'm in love.

The Foremost, I'm in Love. Freddie and the Dreamers uit Manchester, dat was de band van zanger Freddie Garrity. En de band had grote hits, zowel in Engeland als Amerika. I'm Telling You Now, You Were Made For Me, I Understand. Dit is een cover van James Ray, maar het werd wel een top 5 hit. Freddie and the Dreamers, If You Gotta Make a Fool of Somebody.

Freddy and the Dreamers, If You Gotta Make a Fool of Somebody. Keith Powell and the Fellets, dat was een band uit Birmingham. En zanger Keith Powell werd gezien als een groot talent in Engeland. Maar van hem hebben we niet zoveel meer gehoord. Wel van twee andere bandleden. Carl Wayne zat later in The Move en was nog in zijn nadagen zanger bij de Hollies. En drummer Bev Bevan zat ook in The Move. Keith Powell and the Fellets. The answer is no.

Keith Powell and the Valets, the answer is no. Mike Sheridan en de Knight Riders uit Birmingham. Dat was de band van gitarist Big L Johnson. En hij zou later een beroemd studio-gitarist worden. En Dave Pritchard, die zagen we later nog terug in de Fortunes. En ja, de band had ontzettend veel pech dat de Beatles dit nummer van de Marvelettes ook coverden, waardoor het nummer van de Beatles een hit werd. Maar in Birmingham werden er alleen al ruim 70.000 singles verkocht. Mike Sheridan en de Knight Riders. Please, Mr. Postman.

Mike Sheridan en de Night Riders, Please Mr. Postman. Manfred Mann, dat was een bluesband uit Londen, maar de band maakte hele commerciële singles. U kent allemaal Doa Diddy en dat werd een wereldhit. En dit was de eerste hit van deze band uit Londen met zanger Paul Jones, die tegenwoordig de bluesband runt en nog een bluesprogramma presenteert op BBC Radio. Manfred Mann, 5, 4, 3, 2, 1.

Manfred Mann, 5-4-3-2-1. The Roulettes, dat was ook een band uit Londen. Ze waren jarenlang de begeleidingsband van zanger Adam Faith. En begin jaren 60 gingen ze als beatband verder. En ze hadden een hele serie mooie hits. The Long Cigarette, The First Time, We Are In Love. Russ Beller, de gitarist, die zagen we later terug in de Unit 4+2 en in Argent. En drummer Bob Henrit speelde ook in de Unit 4+2. En was ook nog jaren drummer bij de Kinks. The Roulettes, Bad Time. If you should...

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Ain't Ready for the Grave van Hurricane Root is het album van deze week. En Hurricane Root is al een mevrouw van middelbare leeftijd, maar ze is nooit doorgebroken in Amerika. En dat is vreemd, want het is een te gekke zangeres. Ze toerde wel als voorprogramma met Heart, Judas Priest, Joan Jett en Steppenwolf door Amerika. Hurricane Root, Barrel House Joes. Well,

Hurricane Root, Bell House Joes. De Hollies uit Manchester, daar draaide alles om. Alan Clark en Graham Nash, die eerder samen in de Deltas zaten. En die twee zorgden voor messcherpe vocalen. Het nummer is geschreven door een zekere I. Ransford. En dat was een pseudoniem voor Alan Clark, Tony Hicks en Graham Nash van de Hollies. De Hollies, come on back.

De Hollies en Come On Back. De Swingin' Blue Jeans uit Liverpool scoorden louter hits met covers. Hippie Hippie Shake was een wereldhit. Good Golly Miss Molly verkocht waanzinnig goed. En dit is een cover van Betty Everett. Terry Sylvester stapte in het laatste stadium overigens over naar de Hollies. De Swingin' Blue Jeans, You're No Good.

swinging blue jeans, you're no good. The Naturals, dat was een band uit Harlow in Essex rond zanger Ricky Potter. En ze probeerden het eerst als de Blue Beats en dat flopte. Toen de Cossacks, en dat werd ook een grote flop. En toen stonden ze plotseling in de hitbreedte in Engeland met een cover van de Beatles als The Naturals, I Should Have Known Better.

the Naturals, I Should Have Known Better. The Whirlwinds uit Manchester, dat was de band van Graham Goldman. En hij zou later wereldberoemd worden met 10cc. En op dit moment had hij al grote hits geschreven in Engeland voor de Hollies Busstop, For Your Love, voor de Yardbirds. En Herman Hermans had een grote hit met No Milk Today. Dus deze Graham Goldman had als songwriter al een behoorlijke status in Engeland. En toch nam hij met zijn bandje een cover op van Buddy Holly. The Whirlwinds, Look at Me. Thank you.

whirlwinds, look at me. For Just Men, dat was een band uit Liverpool, rond zanger Dee Fenton. Daarvoor toerde hij met de band Dee Fenton en de Silhouettes. Hij schreef dit nummer en iedereen rekende op een hit, maar het nummer flopte. En toen zijn ze maar verder gegaan onder de naam Wimple Winch. For Just Men, things will never be the same.

For Just Men, Things Will Never Be The Same. The Black Knights, dat was een band uit Liverpool die slechts één singeltje maakte. En dat kwam omdat ze dat singeltje speciaal opnamen om op te treden in de film Ferry Cross the Mersey. Dat draaide een beetje om Jerry en de Pacemakers, maar er zaten ook andere bands uit Liverpool in. Het was overigens de band van zanger-gitarist Kenny Griffiths. En het werd geen hit. En toen zijn ze in 1965, na het uitkomen van de film en na het floppen van dat ene singeltje, er meteen maar weer mee gestopt. En dat is jammer, want was er best een band met enige toekomst. The Black Knights, I Got a Woman.

The Black Knights, I Got a Woman. The Toggery Five, dat was een band uit Manchester. Later zouden ze heel bekend worden onder de naam Bow Street Runners. Het draaide in die dagen nog om zanger Mike Raban. En hij kreeg een nummer van Keith Richards van de Rolling Stones. Dat was eigenlijk voor de Rolling Stones geschreven, maar afgekeurd omdat het nummer te poppy was. De gitarist was overigens Mick Abrahams en die zouden we later weer terugzien in Jethro Tull. The Toggery Five, I'd Much Rather Be With The Boys.

The Tockery 5, I Much Rather Be With The Boys. The Paramounts uit Southampton Sea. Dat was een band rond Gary Brooker. En die band was de begeleidingsband van zanger Chris Andrews en zangeres Sandy Shaw. En ze hadden zelf ook een hitje gehad, Poison Ivy. Maar ze vonden dat maar niks om Chris Andrews en Sandy Shaw te begeleiden en ze bedachten iets anders. En Gary Brooker nam twee bandleden mee, Robin Trower en B.G. Wilson, en hij begon Procol Harum. En toen had hij meteen een wereldhit met Wider Shade of Pale. Maar hier zijn de heren nog bij de Paramounts, Blue Ribbons. MUZIEK

The Paramounts en Blue Ribbons. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek, Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist en we sluiten af met Beryl Marsden. Dat is een zangeres uit Liverpool. Ze zong bij Lee Curtis en de All Stars, maar ze zocht het succes en ze verhuisde naar Londen. En daar werd ze de zangeres van Shotgun Express. En dat was echt een cultband in de jaren 60 in Londen met organist Peter Bardens en zanger Rod Stewart. Het nummer is van Jackie DeShannon, Beryl Marsden, Breakaway.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Het einde komt toch langzamerhand in zicht. En ja, als je dan de vraag stelt, wat heb je met je leven gedaan? Dan kan ik alleen maar zeggen van ja, ik heb gedanst.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin Harry Musquet op pad giet met zijn gasten en praat over zaken die er raakt van binnen. Met uiteraard muziek. De gast van vandaag is een man die het allemaal een beetje in zwart-wit zet. Dammer Ton Sijbrands.
4: Lopend op een mooie zomeravond in Muiden, richting het Muidenslot, met Ton Sijbrands. Ton Sijbrands is dammer. En dat al sinds ik hem ken. En hoe lang is dat, Ton?
2: Volgens mij, ik ken jou langer denk ik dan jij mij, maar dat we elkaar voor het eerst ontmoet hebben, dat was in 1967. Mei 1967.
4: Maar jij vertelde dat je al eerder geluisterd had naar de bluesmuziek.
2: Want ik herinner me een optreden van jou of van jullie in Theater Het Centrum heet het geloof ik.
4: Ja, het Centrum.
2: Wat ook als bioscoop gebruikt werd in Sappemeer. Daar logeerde ik regelmatig bij een jeugdvriendje dat ik via Dam kende, Harry Kolk. En ik had inmiddels in het blad Hitweek, had ik over jullie gelezen. En dus ik ben daar met Harry gaan kijken, maar dat was, ja, ik was toen zo ontzettend jong, ik denk 15 of 16, ik weet niet precies. Maar in ieder geval hadden we onvoldoende geld om kaartjes te kopen voor het concert. Dus we hebben buiten gestaan met onze oren tegen de muur. En zo heb ik het allereerste concert niet echt bijgewoond, maar wel gehoord van jou.
4: Toen damde jij al, neem ik aan.
2: Ja, ik dam al.
4: Vanaf jij bent natuurlijk
2: haast vanuit de moederschoot, zou ik zeggen. Ja. Maar dat is niet echt zo hoor. nee, ik heb pas op een negende ben ik pas met het damspel in aanraking gekomen. Zullen de meeste mensen denken van dat is toch vrij vroeg, maar in vergelijking met andere dammers en grootmeester schaken ook, is het eigenlijk heel laat. Iemand als Harm Wiersma bijvoorbeeld, is al op zijn zesde begonnen met dammen. En iemand uit Leeuwarden, Hendrik van der Zee, die damde al op zijn vierde jaar. Dus wat dat betreft was ik eigenlijk heel erg laat. Maar toch in de tijd dat ik vanaf mijn negende heb ik inderdaad gedamd.
4: Amsterdammer hè, van origine, toch?
2: Ja, ik ben de eerste vier jaar van mijn leven heb ik op het Prinseneiland gewoond in Amsterdam. Vanaf mijn vijfde, mijn hele jeugd heb ik doorgebracht in Amsterdam Slotermeer.
4: En daar ligt ook jouw roes qua dammen. Ben je daar in een vereniging begonnen of hoe ging dat eigenlijk?
2: Ja, Amsterdam West ben ik begonnen bij de Christelijke Damclub Amsterdam, afgekort CDA, dus toen later die politieke partij ontstond, werden in dammerskringen nog een grap over gemaakt. Maar op een gegeven moment lazen mijn ouders een advertentie in een huis en huisblad dat die damvereniging een jeugdafdeling had. Nou ja, ik damde thuis al veel en toen heeft mijn vader mij achter op zijn fiets genomen en ergens in Amsterdam Oud-West naar een locatie gebracht waar die damvereniging zat. En ik heb toen de eerste 2-3 maanden heb ik op die jeugdafdeling op de zaterdagmiddag gedamd. En toen stelde de voorzitter voor dat ik voortaan bij de senioren op vrijdagavond mee zou doen. Dus als, toen was ik 11 jaar, geloof ik. Als 11-jarig jongetje ging ik toen al iedere vrijdagavond naar de Damclub. En speelde ik mee in de clubcompetitie. En als we dan een uitwedstrijd hadden, dan kwam het wel eens voor dat ik pas om een uur of 1:30 of zo weer thuisgebracht. Dat, dat thuis toch de nodige spanning gaf.
4: Dit is allemaal vrij snel gegaan met jou. In 1967 was jij Nederlands kampioen?
2: Ja, in 1967 op een 17e. Toen werd ik voor het eerst kampioen. Ja.
4: En dat was ook ongeveer het moment dat wij elkaar leren kennen. Hè? En dat jij in Grollo arriveerde.
2: Ja, toen hebben we in dat jaar had je in mei had je in Hoogezand-Sappemeer het traditionele
4: Brinta-toernooi. Ja.
2: Heel goed. Ja. Ja. Brinta-toernooi, daar deed ik toen aan mee. En in die tijd verdiende ik inmiddels wel wat met dammen. En toen speelde Q in the Blizzards weer in Theater Het Centrum. En toen had ik dus wel geld om een kaartje te kopen. Toen ben ik wel wezen kijken tijdens dat toernooi. En heb ik mij min of meer aan jou opgedrongen. En toen ben ik inderdaad een paar weken later, denk ik.
4: Ja.
2: Ben ik een keer naar Grollo gekomen en heb ik een week lang misbruik gemaakt van jouw gastvrijheid. Wat ik zelf een hele leuke periode vond. Als je zo jong bent, dan vraag je je nauwelijks af hoe anderen er tegenover staan.
4: Nee, dat is niet.
2: Maar ik vond het wel leuk, want we zijn toen. Ik ben bij diverse optredens van jullie ben ik toen mee geweest. Ik herinner me Meppel, ik herinner me Veendam.
4: Ja, Parkzicht enzovoort enzovoort. Dat, bij APW in Veendam.
2: En ik herinner me vooral ook, dat is natuurlijk heel erg leuk als je dan logeert bij de zanger van de band die jij op dat moment het beste vindt. Herinner ik me het ontstaan van een van jullie nummers, namelijk Distant Smile.
4: Ja.
2: Dat je bezig was de tekst te schrijven en dat jullie de allereerste repetities eraan wijden. Dat is toch een mooie herinnering.

0: Ja, dat oude. Ja, de luisteraars in Drenthe weten dat wel, misschien voor de VPRO. Niet zo goed. Het oude huis in het oude huis is in Grollo. Waar de band als een tijdje, waar ik een tijdje gewoond heb en waar wij repeteren. En dat was min of meer een zoete inval, want daar kwamen allerlei mensen uit het westen, zomers, vooral zomers hoor, als het mooi weer was. Dit weer, dan kwamen ze met liefde. Dan was het, jongens, we gaan even de provincie in en het was hartstikke mooi. Zwinters zag je ze niet trouwens hoor, dat moet ik er even bij zeggen, want dat was het.
1: Ah, Harry, je bent wel erg scherp. Misschien kwamen ze gewoon voor jou. Los van jaargetijden.
0: Ach ja, Willem van der Linden zei, als er iets ontstond in de periferie van Amsterdam dan. En die band kwam niet naar jou toe, dan ging zij wel naar die band toe en zo. En daar heeft hij misschien ook wel gelijk aan. Jij bent natuurlijk. Daarna ging het natuurlijk nog veel beter. Je bent ook wereldkampioen geworden in de legendarische partij tegen André Eiko. Waar ik. Notabene nog bij ben geweest. Niet bij die partij, maar wel in Den Haag.
1: Ja, zeker. Nou, ik ben wereldkampioen geworden een jaar daarvoor. Ja. In Hengelo 72 in een toernooi.
0: Ja, maar
1: waar daarna, ik André Eiko ontroonde als wereldkampioen.
0: En heb je die partij.
1: En het jaar daarna had hij. Ja, toen had je de zogeheten revanche match.
0: Ja.
1: En dat was in Den Haag, 20 partijen. En die heb ik toen ook gewonnen met. Klein verschil, twee partijen verschil, 18 remise. En daar ben jij inderdaad toen ook wezen kijken.
0: Ja, ik weet nog dat GBJ Hilterman daar ook rondliep.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, dat kan, nee, dat dus, kan ik mij niet wel, herinneren.
0: En Alexander Muninghoff daar.
1: Ja, Alexander Muninghoff, die, ja, gaf die was daar, er heel nauw bij betrokken.
0: Ja, die gaf daar, als slavist gaf hij daar uitleg, dacht ik.
1: Ja, want in die, we hadden tegelijkertijd met die match hadden we een soort telejakcursus dammen.
0: Ja,
1: daar,
0: precies.
1: Daar werd ook André Eiko en Koeperman werden vaak geïnterviewd. En Alexander die deed toen de vertalingen daarvoor. Ja. Alexander Muninghoff en Tim Krabbe was de presentator van die cursus. Ja, die formeel cursus heette, maar in feite was het zeg maar het dagverslag van de match.
0: Hoe waren die partijen eigenlijk tegen André? En de André Eiko was toch een beetje een merkwaardige man. Je hebt mij later wel eens een verhaal verteld dat hij op een hele rare manier aan zijn eind is gekomen.
1: Ja,
0: waarvan het echte verhaal eigenlijk nooit verteld is. Of
1: nee, en dat. Ik moet de VPRO-luisteraar
0: teleurstellen.
1: Teleurstellen, want het precieze verhaal van zijn dood ken ik ook niet. Maar wat ik gehoord heb is dat hij is op gruwelijke wijze vermoord. Het schijnt met een beroving met geld te hebben te maken gehad. In 1976, toen hij nog maar 33 was.
0: En dat was ergens, waar was het, in Litouwen of Estland? Of?
1: Letland. Riga, in Riga.
0: Riga,
1: ja, daar kwam hij vandaan.
0: Wij hadden het nog even, ik dacht dat Tallinn was, maar het was dus Riga. Ja. Ik zie hier een prachtige poort. We staan bij Muiderslot, mensen. En daar is een poort voor. Als je daar nou door zou lopen, Ton, en op het, waar vroeger de ridders elkaar betwisten met lansen en zo. En daar stond een heel groot dambord. Is er een perfecte dampartij eigenlijk? Ik bedoel, iets bestaat er zoiets? Hoe ver gaat dat in zo'n sport? Is dat eindig op een gegeven moment en is het dan perfect? Of,
1: Ja, wat je wel gewoon hebt bij ons, net zoals bij schakers, is dat het voor kan komen. En hoe beter je bent, hoe vaker het voorkomt. Dat je een partij speelt waarvan je achteraf ook in alle objectiviteit kunt vaststellen dat je geen fout gemaakt hebt. Maar dat niet alleen, maar dat het ook gewoon een hele mooie partij is om als je die nog eens naspeelt. Eigenlijk één, ja, qua structuur één geheel vormt. De opening haast naadloos overgaat het middenspel. Het middenspel weer in het eindspel. En dat kan voorkomen.
0: Dat zijn zeldende momenten, zeker?
1: Nou, Het hoeft niet hoor. Nee, je kunt heel wat...
2: Toch wel.
1: Ja. Ja. Nee, ik heb bijvoorbeeld over... Ja. We hadden het zo even over Andreiko. Maar over Andreiko heb ik een boek geschreven. Ja, er is voor niet-dammers is er absoluut niet doorheen te komen. Het is ook, absoluut geen biografie of zo. Maar het is zoals ik het genoemd heb, een damtechnische monografie. Maar dat is echt een heel dik boek. Iets tegen de 500 pagina's. Met alleen maar partijen van Andreiko, waarvan ik zijn 40 beste of meest interessante partijen heel uitvoerig geanalyseerd heb. En dat zijn haast stuk voor stuk zijn het juweeltjes om na te spelen. En nee, dat komt. Dat zijn van die momenten waar het eigenlijk.
2: Maakt de partij zich dan van jou, meester, als jij. Ik bedoel.
1: Ja, zoals bijvoorbeeld Moelis dat zegt over de romans die hij schrijft. Dat hij niet met het verhaal aan de haal gaat, maar andersom het verhaal met hem. Dat kun je met dammen en ik neem aan met schaken kun je dat ook hebben. Dat op een gegeven moment dat alles klopt. En ik had het met name vorig jaar in Hoge Zand, momenteel precies een jaar geleden, dat ik in Hoge Zand meedeed na jaren weer van inactiviteit. Maar dat is bij mij niet, mijn carrière niet zoveel bijzonders. Maar na een jaar of vier deed ik weer mee aan het Europees kampioenschap. Een toernooi waar ik me echt ongelooflijk veel zorgen om maakte. Heel sterk bezet. En ik had de hele tijd niet gespeeld. Maar dat ging ontzettend goed. En er waren partijen bij in de eerste ronde tegen een Litouwer, Buzinski. En twee rondes voor het einde tegen een hele sterke Rus, Georgiev. Het waren partijen waarin ik mezelf een opdracht had gesteld. Van ik wil koste wat kost winnen. En elke dreigende vereenvoudiging van mijn tegenstander die ga ik uit de weg. En nou, dat deed ik. En met name tegen die Georgiev. En dat liep zo fantastisch dat in een stelling met wederzijds, ik geloof 14 schijven of 13 schijven, in ieder geval nog zeg maar een bord vol stukken, moest hij materiaal inleveren. En dat was echt een hele. En uiteindelijk won ik dan ook na nog hele verwoede strijd, 6 uur spelen bijna. En dat zijn echt momenten dat je. Dus niet overigens niet eens met mijn allermooiste of meest gedenkwaardige partij. Maar het zijn toch momenten, die momenten waar je het eigenlijk voor doet.

0: Jij bent toch ook nog in Rusland, heb jij een dame meegenomen onder het mom van trouwen of zo, dat ze hierheen kon? Of was dat niet helemaal zo? Of hoe is dat gegaan?
1: Nee, dat is mijn eerste huwelijk geworden.
0: Ik dacht altijd dat een mariage de raison was, zoals de Fransen dan zeggen.
1: Dat is een misverstand. Zij was
0: iemand heeft mij dat verteld.
1: Op het moment dat ik haar in Rusland, in Sogumi, aan de Zwarte Zee, dat ik haar ontmoet heb, toen was ze al getrouwd. Maar inderdaad, wat jij dan zegt, verstandshuwelijk? Schijnhuwelijk. Het was met een Zweedse student getrouwd. Oh, en op grond daarvan zei ze mij van, het is praktisch 100%, 99% zeker dat ik naar het Westen kom. Nou, als ik in het Westen ben, en dan zou ze dus in Zweden zijn, dan zou ze mij bellen. En zo is het ook gegaan. Nee, het heeft weliswaar niet langer dan 1,5 à 2 jaar mogen duren, maar het was wel degelijk serieuze liefde. Het was absoluut. Nee, het schijnhuwelijk was ze met een Zweedse student aangegaan.
0: Aha, en ik heb haar toen.
1: Ik heb haar toen uit Zweden heb ik haar naar Nederland gehaald, maar dus niet uit Rusland.
0: Nee. Maar, ja, Rusland ben je natuurlijk wel vaak geweest.
1: Rusland ben ik heel vaak geweest.
0: En ook ten tijde van de Koude Oorlog natuurlijk nog.
1: Uitsluitend ten tijde van de Koude Oorlog. Nee, ik ben er tussen 67 en 82 ben ik er iets van 15 keer geweest voor damwedstrijden. Maar wat dus heel raar is, is dat ik sinds 82 daar niet meer geweest ben. Dus zelfs de hele periode Gorbachev, laat staan Yeltsin en Wat is het nu? Poetin. Daar heb ik dus absoluut niks van althans niet meegemaakt. Uiteraard wel wat van meegekregen via de media. Boeken als van, heet die Raymond van den Boogaard, geloof ik.
0: Ja.
1: Moskou aan zee. ik ben er nooit meer geweest sinds 82. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nu ook niet meer.
0: Je hebt ook niet de behoefte.
1: Nu absoluut niet meer de behoefte heb.
0: Misschien is het nu ook wel niet zo leuk meer, hè? Het is natuurlijk nou ook allemaal. Het is veel meer geld en alles is heel anders en verveelde mensen. Je moet er erg oppassen, heb ik wel gehoord.
1: Moskou schijnt zo'n beetje de meest criminele stad ter wereld te zijn.
0: In Petersburg ook hoor ik dat. Misschien is het wel niet zo leuk meer. Dat spannende tijden van Len Dayton en de spy who came in van de Cold, dat is gewoon over en zo.
1: John Le Carré. Ik ben afgelopen zomer ben ik een week naar Oost-Duitsland, of het voormalige Oost-Duitsland geweest. Een reis, zeg maar, in de voetsporen van Bach. Alle plaatsen waar Bach geweest is. Ja. Maar onder andere Leipzig. Het was zo raar. De hele week dat ik daar was, moest ik maar. Je kunt bij Duitsland of Oost-Duitsland natuurlijk twee associaties hebben. Ten eerste de 40-45 of 33-45. En ten tweede natuurlijk 45, wat is het, 89 dat in ieder geval is.
0: Ja.
1: Maar dus het communistische regime. En ik kon me daar ontzettend moeilijk van losmaken. Overal waar ik liep, in Leipzig en in Weimar en Eisenach, geboortestad van Bach. Ja. Mühlhausen zijn we geweest, in Arnstadt.
0: Ja, ik heb het ook gedaan allemaal.
1: Ja?
0: Ja. Een paar jaar geleden. Weimar dus. Nog voordat Weimar dus culturele hoofdstad werd. Ik ben toen ook naar Dresden gegaan en zo.
1: Ja, dat ben ik niet geweest. Nee.
0: Via Halle, Magdeburg Halle en zo. Ik zag wel, het was wel een. Die mensen hebben heel veel kapot gemaakt toch wel. Dat communistische regime van onze vriend Ulbricht en Honecker. Vooral wat het cultuur betreft hebben ze het minder als een twee gedaan. Eigenlijk helemaal niet. Nee, het is vreselijk. Ik ben ook in Eisenstadt geweest. Je bent dus bij het geboortehuis geweest.
1: Eisenach.
0: Vlak over de grens waar vroeger het Snellenhuis met de tentoonstelling. Oude muziekinstrumenten.
1: Een museum, Maar
0: in het prieeltje kun je nog worden kleine concertjes georganiseerd.
1: Alleen het enige probleem is dat het niet het geboortehuis schijnt te zijn. En in het boek wat ik daar kocht, stond het ook openlijk.
0: Ja, dat is het altijd zo. Met de schedel van Mozart en zo. En dat soort dingen. die toen in een massagraf en maar hier moet hij dan toch liggen, weet je wel. Dat is, van Bach denkt men ook dat het niet zo is, maar Thomaskirche in Leipzig ligt.
1: Dat het hem niet is?
0: Nee,
1: het
0: hem is.
1: Wat me wel, daar ben ik uiteraard ook geweest in die Thomaskirche, maar wat me opviel was de complete anarchie die daar heerste. Want ik had verwacht, maar ja, dat is ook mijn vooroordeel. Dat is ook mijn vooroordeel van het zal een beetje strak geregisseerd zijn door de, ook vanwege de vroegere DDR-sfeer. Maar nee, het was een complete anarchie. Er leek geen enkele functionaris van de kerk aanwezig te zijn. En het was vol met toeristen in korte broek die patat en kroketten zaten te eten. En kinderen die spelend rond hingen.
0: Ook veel Japanners, denk ik.
1: Japanners ook, Amerikanen, veel fototoestellen. En ik maakte me echt zorgen om die steen. Het was heel raar, want ik kwam daar binnen en ik zag een zee van bloemen daarbij die steen. Die grafsteen van Bach. En maakte zich toch onvermijdelijk een grote ontroering van mijn meester. Maar even later maakte dat totaal plaats voor een soort boosheid om de chaos die daar hing. En het gebrek aan
0: cultuurkannibalisme.
1: Ja, echt een gebrek aan respect. En
0: Maar goed,
1: Nee, maar dat ik dus echt dacht van... Het is natuurlijk heel goed dat mensen zoals die in Oost-Europa jarenlang onder het communistische juk, zeg maar, geleefd hebben, die daarvan zijn verlost. Maar van tijd tot tijd denk ik toch, dat is misschien ook met mijn, misschien ook met een leeftijd te maken, dat een heel klein beetje repressie toch geen kwaad kan. Dat, maar
0: ja, nee, daar ben ik wel met je eens. Ja. Ja, dat ben ik heel een beetje eens. Ja. Ja.
1: Maar ja, je bent al ver over de 50, dus ik ben het net geworden.
0: Ja, god, ben ik oud, zeg.

0: Helemaal van Woerden, Gerard van Velzen. Dat waren toch de jongens, Hendrik van Vianen, hè? Dat toch de mensen die dit, de moord op het graaf Floris. Het is mooi kasteel trouwens, dit is even tussen twee haakjes. Ook nog nooit gezien. Je moet je nagaan. Ik heb vanmiddag, of ik heb twee dingen gezien vandaag die... maar dit buitenslot, dat is een prachtig slot eigenlijk wel. Jij woont hier ook nog niet zo lang.
1: Nee, ik woon hier nog maar 3,5 jaar, zo'n beetje, sinds...
0: Heb je hier iets mee met Muiden? Kan bijna haast niet, of...
1: Nee, dan zou ik liegen als ik dat de vraag bevestigen zou. Nee, ik ben hier komen wonen omdat ik 4 jaar geleden Hetty ontmoet heb. En Hetty is mijn huidige vrouw, maar was... Toen ik kind was...
0: Het was een jeugdvriendin
1: van mij. Vanaf de kleuterschool tot en met het einde van de lagere school. Dus zeg maar van ons 5e tot ons 12e waren we heel dik met elkaar bevriend. Ook zo daar we ook bij elkaar logeerden en samen muziceerden. En van alles samen deden. En na ons 12e hebben we elkaar... Ja, zijn we elkaar uit het oog verloren. We gingen allebei naar verschillende middelbare school. En ik heb haar zelfs haar naam een keer genoemd in een soort biografietje dat heel lang geleden in 1973 over mij is verschenen. Daar komt haar naam ook weer voor en daar schijn ik te hebben gezegd dat ik een ruzie met haar broer kreeg en dat ik haar daarom niet meer... Maar niemand van de betrokkenen kan zich er ook meer iets van herinneren. Ik ook niet meer, dus ik weet niet waarom ik dat destijds gezegd heb. Maar hoe dan ook, we hebben elkaar toen... vanaf ons 12e niet meer gezien tot 4 jaar geleden, tot we allebei 46 waren, na 34 jaar. En vrijwel sinds die tijd.
0: Zij woonde hier
1: je hebt daarvoor, bijna 25 jaar.
0: Daarvoor heb jij in Voorst gewoond, dat was ook een mooie streek. Natuurlijk.
1: Ja, dat was en dat, ja, dat mis ik eerlijk gezegd nog wel eens, die stilte en die wijdheid van de provincie.
0: Ga je nou weer terug ooit naar Amsterdam?
1: Nou, denk ik niet, nee. Ik denk wel dat
0: het dammen blijft altijd doorgaan natuurlijk.
1: Het dammen, dat is, ja, daar ben ik dermate aan verslaafd.
0: En dat is natuurlijk ook een passie, of niet?
1: Ja, zeker, ja. Het is echt... want zo even via jou en dit programma... kwam ik ook met Levi Weemoed in gesprek. En ja, dan moet ik ken zijn naam uiteraard. En ik heb hem een keer gezien op de televisie. Maar ik moet tot mijn schande bekennen dat ik eigenlijk nooit iets van hem heb gelezen. En dat het, maar dat geldt niet alleen voor hem, maar voor talloze Nederlandse en buitenlandse schrijvers. En als je dan vraagt van interesseer je niet voor literatuur of hou je niet van? Nee, integendeel. Enkele keer dat ik... dat ik een boek ter hand neem, dan zit ik echt haast ontzettend verslaafd te lezen. En ik heb bijvoorbeeld vorig jaar, voor mijn 50ste verjaardag, heb ik van Hetty verzameld werk van Paustowski cadeau gekregen. En ja, ik ben nog maar in deel 2, maar ik vind het echt fantastisch. Ik vind het echt heerlijk om te lezen. En dat heb ik met meer. Ik heb met muziek dat... En met film ook, dat als ik me er eenmaal aan overgeef, dat ik dat ook op een soort gepassioneerde manier
0: dan
1: doe.
0: Dan wil je het
1: dat
0: ook echt weten.
1: Ja, ja. Maar helaas is dat dammen, dat is voor mij zo alomtegenwoordig haast. Ik kom haast niet meer aan die andere interesses of hobby's of liefhebberij of passies, kom ik niet meer toe vanwege dat dammen. En dat, naarmate ik ouder word, begin ik dat steeds meer te betreuren. Want het einde komt toch langzamerhand in zicht. Als je dan de vraag stelt, wat heb je met je leven gedaan? Dan kan ik alleen maar zeggen van ik heb gedampt.
0: Ja.
1: Een spel. wat doen niet meer mensen
0: dan? Maar zou je zelf wel de vraag stellen van... dat heb ik ook wel eens heel af en toe denk. Maar ik denk daar maar nooit te lang over na. Van de... ik had me er vroeger misschien wel wat anders van voorgesteld. En ja... is het eigenlijk wel goed wat je... was dat het eigenlijk wel wat je hebt moeten doen of weet ik veel? Heb je nooit iets van een treurnis over je dat het niet zo gegaan is als je wilde of zo? Ja, ik weet niet hoe dat... Ik denk daar wel eens over na. Maar ik heb eigenlijk nog geen spijt hoor.
1: Nee, maar ik bedoel... Voor jou geldt denk ik nog veel meer dan voor mij dat met wat je doet, wat je gedaan hebt, wat je nog steeds doet, dat je daar heel veel andere mensen ook gigantisch plezier mee doet.
0: Ja, ja.
1: Ik bedoel,
0: ja.
1: Je hebt echt je hebt veel fans en je hebt vaak ontzettend trouwe fans. Ik bedoel, mensen die al 20, 30 jaar fan zijn, waartoe ik mezelf dan ook reken. En nou ja, dat klinkt een beetje... Die bevestiging, die heb ik veel minder bijvoorbeeld dan jij. Ja. Want ik beoefen een spel dat, dat in Nederland door hooguit 7000 mensen... zijn maar 7000 Dammers aangesloten. Dat is echt ontzettend weinig. Dat is wat je noemt een kleine sport.
0: Ja, ja, ja. Maar ja, aan de andere kant... Van het bluesblok. Daar zijn ook maar 4000 mensen op geabonneerd. Dus,
1: maar op mijn blad Dammen 400.
0: Ja,
1: dus,
0: ja,
1: ja, ja. Dat is echt om heel treurig van te worden.
0: Ja.
1: En dat al 16 jaar lang.
0: Ja.

0: ben ook niet een van de allervlijtigsten. Maar je wordt in deze wereld ook wel heel erg opgejaagd. Er zeggen mensen van, je moet dit en je moet dat. Maar ja, wie beweert dat eigenlijk? Dat is een beetje een vervallende vraag, maar waarom moet je eigenlijk iets? Dat hoeft eigenlijk niet, toch?
1: Nee, maar ja, je doet het gewoon als het... Voor mij dat dammen, dat...
0: Ik heb wel het idee dat als ik beter mijn best had gedaan, of wat minder lui was geweest, dat ik iets verder had kunnen komen. Maar aan de andere kant...
1: Maar wat bedoel je met verder komen?
0: Ja, dat bedoel ik. Dat zeggen mensen toch altijd. Je moet...
1: Meer succes.
0: Je moet hard werken, want dan moet je dat hebben. Want dan kun je dat bereiken. Maar waarom moet dat eigenlijk? Denk ik dan bij mezelf.
1: Nou ja, goed. Maar dat is ook een soort keuze die je... Ja. Ik bedoel, jij had natuurlijk ook veel... veel geliktere dingen kunnen gaan doen. Ja. Maar die mogelijkheid zul je zelf ongetwijfeld ook wel gezien hebben. Maar, en je hebt er ongetwijfeld bewust ook voor gekozen om dat niet te doen. En kleinschaliger, of kleinschalig is misschien het goede woord, maar toch gewoon dichter te blijven bij de basis, zeg maar, bij hoe het ooit begonnen is.
0: We lopen hier langs het zwarte geld. Want ik denk altijd, als ik bij die prachtige jachtlaan, of nou in Kampen is of in Zutphen, of in dit geval in Muiden, dat daar toch een heleboel zwart geld ligt. Maar dit hoeft niet in het programma. Ton Zijbrands, dammer te Muiden. Vriendelijk bedankt voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan. Jij bedankt voor de vragen, de voorzetjes.
2: De muziek die draait weer in het gesprek wat Harry Musquet had met Ton Zijbrands was van QB and the Blizzards, Distant Smile, een van de eerste singles. Van Brainbox, met zang van Cas Lux, Between Alpha en Omega. Van Jan Akkerman van de cd Focus in Time, het stuk Saudade. En het Lucky Stardust Quartet met een stuk van Johann Sebastian Bach, Die Kunst der Fuge. Harry Musquet gaat weer op pad. Hij volgt het spoor terug. En hij pakt dat op bij de Anrepenstraat in Aalsen.
0: Nu lopen we hier op de Anrepenstraat. En die Anrepenstraat, als je daar de bocht om gaat bij Mulder, dan kom je voor het spoor. Dus. En daar staat... Daar staan we nou. En daar had je vroeger ook het spoor was hier breder. Daar rangeerden ze ook heel vaak. Met andere woorden, je moest ook heel vaak lang wachten voordat je erover kon. En wij moesten altijd daarover. Maar omdat voor mij dan is een spoorbrug gebouwd. Dus die ging eigenlijk zo. Met de fiets kon je het band in de goot zetten. En je op midden in de overloopje. En nog een stukje omhoog en dan helemaal eroverheen over het spoor. En dat was nog ten tijde van de stoomtrein. Die heb ik hier nog zien. En als je dan eraf ging, aan de andere kant, dan was daar het oude café Spoorzicht. Wat vroeger ook al een vrij ruig café was. En waar later, veel later trouwens, Herman Broos die vader nog

Veel gerangeerd met zo'n klein diesel-loggie, de SICK noemen ze die. En alleen het was nog wel eens moeilijk, het moest vrij lang wachten. En mensen die er met de auto stonden, ja, die konden natuurlijk ook niet al. En als je dan kon je heel veel verder kon je naar de Rode Straat, maar dan moesten we daar meestal ook weer wachten. Want dan werd het daar weer heen gebufferd en zo. Maar dat was hier allemaal, dat was tijdens mijn jeugd. En wij moesten daar altijd langs naar de school. Dus, want wij moesten hier over en dan wat nou de Overzingellaan is. En dan voor station linksaf, de Stationstraat die er nog is. Maar dat was vroeger ook helemaal weiland. Allemaal weiland. Het was van Lier Lels of zoiets. En daar was verder niks. Ja, een paar huizen en stations aan de ene kant. Aan de andere kant, hey, weiland en een bank. En dat was eerst.

Wij staan hier, we lopen hier over de Noorderzingel en waar wij nu naar kijken, dat is het gerechtshof, dat is helemaal uitgebreid. Alleen vroeger was dit er niet. De Noorderzingel was een vrij drukke straat, ook de nieuwe huizen en de gedempte zingel, want daar ging gewoon verkeer naar Meppel en zo, dat ging dwars door de stad heen. En wij, hier had je dan vroeger, jij kunt, nou, je wilt niet meer gelopen, maar dan moest je hier met de oversteek, met brigadiertjes. Maar de school 2, waar loopt het mee, daar ging je langs dit gebouw. Nu hebben ze daar een nieuwe gemeentehuis neergezet. En wij gaan hier nou aan toe. En waar nou die super de boer staat, daar was vroeger, was dat school 2. Ja, je kunt het jammer genoeg niet meer zien. Daar had je... Daar had je surblokaal en ja, hier, dit was de eerste klas eigenlijk, waar wij nou, ja, je kunt dat niet meer zien, maar hier was de eerste klas daarvan. De tweede ging zo die kant op, 3, 4 en dan zo omhoog en dan had je nog een zevende klas, een soort van overgangsklas voor mensen die dan nou nog niet helemaal voorbereid waren voor de MULO of HBS, zou ik maar zeggen. En ja, dat is... Hier had je inderdaad een schoolplein en ja, er is nu niks meer van te zien. Maar er waren allemaal mensen, grotendeels van middenstand, Henkie Schokker, zijn moeder die had een grote chocolaterie, Thijs Dussel, dat was een groentezaak, nou ja, Harry Kramer, lederwaren en porselein en dat soort dingen, Zwiers, meer veevervoer en dat soort. Mensen zaten hier allemaal, Erik Mulder, kan ik me herinneren, nog een goede vriend van mij, die aan de drankenzaken, de stationsraad en dat soort mensen zaten hier allemaal op de school 2. En de eerste juffrouw die ik had, ik kan me het nog altijd heel goed herinneren, dat was juffrouw Pol. En dat was een fantastisch aardig mens. En ja, meneer Van der Meulen, die was hoofd van die school, weet ik nog wel, Nico, of Nico zijn vader, die woonde in de Bosstraat. Meneer Van Laar, die zat in de derde klas. Van der Hoef zat in de vierde. Van Wijk, die mocht graag zingen, die zat in de vijfde. En ja, dat was de school waar ik op zitten heb. En waarvan ik... waar ik veel, ja, toch ook wel veel plezier had, hè, want het was toch wel een leuke school, hoor. Hele grote klassen, ja, grote klassen. En ik weet nog dat er precies één plaatsje over was in die klas waar ik toen kwam. Omdat ik iets later kwam. Ik kwam van Rotterdam en toen was het lesjaar al begonnen. En ik weet ook nog wie het was waar ik naast kwam te zitten. Zei, juffrouw Pol zei, ga maar naast die jongen zitten met die witte trui en die twee blauwe strepen erover. Dat was Henk Schokker. En het gekke is dat ik altijd daarna met Henk gevoetbald heb tot... en dat ik eigenlijk nog wel een vriend van hem ben. Als ik hem tegenkom is altijd... ja, dat is te gek eigenlijk. Ja, echt een hartstikke aardige jongens waren die in die klas zaten. Weinig zekers in die tijd, vond ik ook.

0: En ze zijn allemaal redelijk goed terechtgekomen, moet ik ook zeggen. Misschien was ik nog wel een buurtbeentje. Want dat leerde van mij, dat schoot niet echt op. Maar dat kwam waarschijnlijk van de muziek toen al. Maar ja, een heleboel zijn daar toch prima terechtgekomen. Onderwijzers zaten ertussen en economisch directeur is Harry Kramer nog geworden. Nou, Jan van Brandy en zo. Jeugdwerk Drenthe ook, een goede positie. En ja, zo ken ik...
1: Welke muziek associeer je nou met die team?
0: Ja, dat is toch vlak na de oorlog. En wat hoorde je toen op de radio? Ja, operette en Glenn Miller en zo. En ja, dat was meestal muziek die je vader dan draaide. Van zelfmoord. Ja, dat was een radio, maar dat was dan ook alles. En wat ik me herinner was dat... ja, Melando vond die mooi en zo. En ja, blues was er toen. Dat was er wel, maar dat wist je helemaal niet. Later, toen ik van deze school afkwam, dan kreeg je andere soort muziek. Zoals, dat was de tijd toen de rock and roll begon. En toen was daar een eindje verderop, had je dus het Apollo Theater naast deze school. Dat kun je ook niet meer zien. En dat was toen nog helemaal gebarricadeerd toen voor de eerste Rock Around the Clock hier draaide. Alles, want toen was in alle steden, want er gebeurde nooit iets. Hij dus rellen, weet je wel. Van mensen gingen rock and roll op straat. En, nou, dat was een... Maar dat komen we later wel eens een keer over spreken.
2: Ja, dat was Harry's Blues voor vandaag. Gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer. Tot na de mol.
3: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
4: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
5: The Wacko Brothers, dat is een alternatieve country rock band uit Chicago met zanger-gitarist John Langford. En hij komt uit The Meekins. In 1995 verscheen het debuutalbum Wacko Express. En intussen heeft de band 18 albums gemaakt. The Wacko Brothers, Make Things Happen.

The Wacko Brothers, Make Things Happen. Het nummer is geschreven door Chips Moman en Dan Penn en het was in 1967 een grote hit voor James Carr. En daarna verschenen er 106 covers, onder meer door Aretha Franklin, Linda Ronstadt, Ry Cooder, Elvis Costello, Greg Allman, Peter Green, Bobby King en Terry Evans en Porter Wagoner en Dolly Parton. Dit zijn de Flying Burrito Brothers, Dark End of the Street.

Flying Burrito Brothers, Dark End of the Street. Lou Ford, dat is een rootsband uit North Carolina. De band is genoemd naar een karakter in een boek van de auteur Jim Thompson. En de band herschrijft nummers, onder meer van John Fogerty, The Everly Brothers, Wilco, George Harrison en Gram Parsons. Lou Ford, How Does It Feel?

Lou Ford, How Does It Feel? Slade Cleaves, dat is een singer-songwriter uit Maine. Hij studeerde Engels en filosofie. Hij opereert tegenwoordig vanuit Austin, Texas en woonde daartussendoor ook enige tijd in Ierland. Hij heeft 15 soloalbums gemaakt. Slade Cleaves, Horseshoe Lounge.

0: Smoke.
1: Slate Cleaves, Horseshoe Lounge. De Mayflies USA, dat is een rockband uit North Carolina. En big star zanger Alex Shelton was hun ultieme voorbeeld. Het is de band van zanger-gitarist Matt Michaels. En hij is tevens de frontman van Surrender Human. Maar met de Mayflies USA maakte hij intussen 4 albums. De Mayflies USA, Getting to the End of You.

The Mayflies USA, Getting to the End of You. Merle Haggard uit Californië was een van de belangrijkste singer-songwriters in de country muziek. De man had 38 nummer 1 hits in Amerika en hij overleed op 6 april 2016 op zijn 79ste verjaardag. Merle Haggard, If I Could Only Fly.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Stars in the Southern Sky van Steve Young is het album van deze week. En Steve Young overleed al in 2016 op 73-jarige leeftijd in Nashville. Maar er kwam alsnog een schitterend driedubbel album van deze Americana virtuoos uit. Hij was een pionier in de country rock en de Americana. Steve Young, Brain Cloudy Blues.

Steve Young, Brain Cloudy Blues. The Handsome Family, dat is een Amerikaans duo uit Chicago, bestaande uit het echtpaar Brad en Rennie Sparks. In 2011 verhuisde de familie naar Albuquerque in New Mexico en ze hebben intussen 16 albums gemaakt en slechts 3 singles, want ze vinden zichzelf geen singleartiesten. The Handsome Family, So Much Wine.

The Handsome Family, So Much Wine. Caitlin Carey uit Ohio begon naast Ryan Adams in de band Whiskey Town. In 2012 ging ze solo verder en ze is nog steeds de zangeres en violiste van de North Carolina Music Love Army. Ze maakte 4 albums met Whiskey Town, 2 albums met Tres Chicas, 1 met Ted Cockrell, The Small Pounds en The North Carolina Music Love Army. En dit is een solo-opname van Caitlin Carey, Rosemary Moore.

Caitlin Carey, Rosemary Moore. Ryan Adams, dat is een singer-songwriter uit North Carolina. Hij maakte na zijn vertrek bij de band Whiskey Town al 29 soloalbums en hij brak door met het album Gold. Intussen is hij ook de producer van Willie Nelson en hij is regelmatig het voorprogramma van Emmylou Harris. En samen namen ze deze ode op over de geboortegrond van Ryan Adams. Ryan Adams en Emmylou Harris. Oh my sweet Carolina.

Ryan Adams en Emmylou Harris, Oh My Sweet Carolina. Naast Ryan Adams bestaat er ook een Brian Adams. Dat is een singer-songwriter uit Ontario in Canada. En hij verkocht al ruim 100 miljoen albums. En dit was een nummer 1 hit in Canada, Australië en Ierland. 2 in Zweden en Engeland en 3 in Duitsland en Nederland. Brian Adams, Please Forgive Me.

Bryan Adams, Please Forgive Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. America, dat was een Amerikaans rock trio dat vanuit Engeland opereerde. Het waren namelijk zonen van Amerikaanse militairen die in Engeland waren gestationeerd. En deze hit werd dan ook in Londen opgenomen. Het was een nummer 1 hit in Canada, Finland en Amerika. 2 in Australië, 3 in Rusland en Engeland, 4 in Ierland, 5 in Nieuw-Zeeland en 12 in Nederland. America, a horse with no name.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een wat bijzondere aflevering van Harry's Blues, want afgelopen week overleed Hans Kins. Een van de older leden van QB and the Blizzards. Een van de beginners eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hij was degene die de slaggitaar speelde op de LP Desolation. Hij overleed op 74-jarige leeftijd. Een van de meest Drentse Drenten in QB and the Blizzards. En speciaal voor hem, Things I Remember.

Things I Remember als eerbetoon aan Hans Kins, de man die op 74-jarige leeftijd is overleden. En daarmee als herinnering aan de titel van QB and the Blizzards. Betty Lavette, een 74-jarige ster, net zo oud als Hans Kins trouwens geworden is, maar die nog steeds muziek maakt. Een nieuwe cd, de cd Blackbirds, en daarvan draai ik Blues for Weepers.

0: for the weepers. Blues for the weepers. They just come to listen and
1: lekker veel. Soul erin, lekker veel gevoel erin in dit nummer van Betty Lavette van de nieuwe CD Blackbirds Blues for the Weepers. Nou, van het nieuwe werk in terug naar het oude werk, naar werk van Johnny Winter. En dat is uit 1969. Johnny Winter, de bijzondere man eigenlijk, de albino man die speelde bij Muddy Waters. Hij komt uit Leland in Mississippi, maar hij is helemaal opgegroeid in Port Arthur, of Beaumont, net hoe je het noemen wilt. In Texas, Texas Blues, dat is zijn handelsmerk eigenlijk. Samen met zijn broer Edgar trouwens. Dit is van de CD Johnny Winter gewoon, uit 1969. Be careful with the fool.

Onvervalste Texas Blues op de gitaar van Johnny Winter. Be careful with a fool. Een dikke maand geleden overleed Chris Barber. De man uit Engeland die vooral beroemd geworden is met het nummer Petit Fleur. En dat was al heel wat jaren geleden. 1959 was dat. Hij werd bijna 92 jaar, Chris Barber. En eigenlijk kun je zeggen dat hij aan de wortelen staan heeft, aan het beginnen staan heeft van de blues en de skiffelmuziek in Engeland. Hij heette ook niet voor niks Chris Barber's Jazz and Blues Band. Nou, vorig jaar kwam er een cd uit, Memories of My Trip, een dubbel cd. Wordt heel veel mensen aan meewerken, want dat was bij Chris Barber vaak het geval. Allerlei mensen die mogen met hem meedoen. Van Rory Gallagher, Dr. John, Eric Clapton, Mark Knopfler, Van Morrison, noem ze allemaal maar op. In dit geval speelt met mondharmonica speler James Cotton. De bekende bluesman zou kunnen zeggen, Alexis Corner. De godvader van de Britse blues samen met Chris Barber. Speelt erop met en Chris Barber uiteraard zelf. Het nummer Love Me or Leave Me.

Ja, door aan het eind hoorde hij de gitaar van Alexis Corner. Uiteraard de bas van Chris Barber. Hij was de bassist in de band. Keith Scott op de piano. En de man die de mondharmonica speelde, dat was uiteraard James Cotton. En die ook de zangvers in rekening nam in dit nummer van Percy Mayfield. Maar voordat we aan drie keer in scheepsrecht te komen, met een nummer van Sarah Petit. En dat is een zangeres die uit de westkust van Amerika komt. Geboren in Washington, in het noorden. En afgezakt naar het zuiden toe, naar Californië, naar San Diego. En ja, de muziek zit wat een beetje in de sfeer van de country, zou je kunnen zeggen. Dit is een nieuwe cd van haar, Rare Bird. En door van Feeling Like an Angel.

Sarah Petit met Feeling Like an Angel van haar nieuwe CD Rare Bird. Ja, dan hoor je het zo in Harris Blues. Dan hoor je blues en je hoort soul en je hoort Texas blues. En je hoort een beetje, ja, wat moet je zeggen, van Chris Barber's hier in de sfeer van de jazz en de blues en de country van Sarah Petit. Allemaal in Harris Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf uit 1951 heeft hij te maakt. In 58 heeft hij het uitgebracht. Het nummer How Many More Years. En de eerste uitvoering die is van een Engelsman. Engelsman die ooit begon met de band Killing Floor, bluesman, uit 1950. En dan heb ik het over Mick Clark. Die heeft een single uitgebracht recentelijk. En dat is How Many More Years.

De eerste versie van How Many More Years van Howlin' Wolf in de uitvoering van Mick Clark. En dan zit je ja, echt in de sfeer van de bluesrock muziek uit Engeland. En degene die de Killing Floor kent, de band The Killing Floor, die weet ook dat ze nogal van het stevige werk houdt. Het origineel, dat komt uit 1951. En dat is opgenomen in Memphis, de Memphis Recording Service Studio. Dat was er later trouwens de Sun Studio. En er wordt wel gezegd van dat het eigenlijk de eerste rock and roll opname is. Want voor de eerste keer werden de bas en de drums, die werden niet als een achtergrond begeleidingsinstrumenten zien, maar als een volwaardig instrument. En daardoor kreeg dus een hele andere ja, beat, zou ik tegenwoordig zeggen, in dit nummer. Het was de achterkante van de single Moaning at Midnight. Het was dus de B-side, de flipside. Op een met een band waar als Ike Turner ook in speelde. Bekend van Ike en Tina Turner. Hij speelde piano. Willie Johnson op gitaar. Willie Steele op drums. En nog wel bijzonder eigenlijk. Het nummer is geschreven door Carl Germany. Althans, dat stond erop. Dat was een disc jockey en een dance promoter in Chicago. Maar later bleek van dat de mensen van het Chess label, die het uitgebracht hadden, dat die een klein beetje smeergeld wilden betalen op deze manier aan deze platenbaas, deze discjockey en dance promoter. Want het nummer was van Chester Burnett van Howlin' Wolf zelf. En later stond dat er ook echt op. De echte dus. Howlin' Wolf. How many more years?

Howlin' Wolf met het origineel uit 1951 van How Many More Years. Nog één uitvoering te gaan en daarvoor heb ik gekozen voor een nummer van Bubba Barnes. Bubba Barnes, oftewel Roosevelt Melvin Barnes, man die uit Mississippi komt. Uiteraard zou je bijna zeggen, ook zo'n man die naar het noorden toe gegaan is, The Way Up North. Net als Harry Muskee en ik in 1997 dat de donen hebt. Of 99, ik weet niet eens meer wanneer het was. Maar de mensen die gingen van het platteland van Mississippi naar de grote stad in Chicago. En later is hij weer teruggegaan. Is hij teruggegaan naar Greenville aan de Mississippi. En toen Harry Muskee en Jean Legrand en ik in 1993 in Amerika waren. Op zoek naar de wortels van de blues. Toen zijn we ook naar Greenville toe geweest. Want wij wilden naar de Playboy Club. Die was toen namelijk van Bubba Barnes. Dat wist Harry Muskee, want die had Bubba Barnes in Utrecht gesproken op de Blues Estafette. Alleen nog toen wij in Greenville aankwamen daar zo, toen bleek die hele straat waar de Playboy Club in de West was, dat bleek één grote achterbuurt te wezen van waar geen mens meer woonde. Nog een paar geveltjes overhendersten, maar niks meer van de Playboy Club te vinden was. Daarom als ode aan Bubba Barnes, zijn versie van How Many More Years.

De derde versie van How Many More Years. In dit geval van Booba Barnes uit 1994. Het origineel was uit 1951 van Howlin' Wolf. En de meest recente versie is van Mick Clark. Een single die dit jaar uitgebracht is. Nog terug naar die cd van Chris Barber. De man die op 2 maart op 92-jarige leeftijd overleden is. Memories of My Trip. Prachtige dubbel cd met een mooi boekwerkje erbij. Heel veel mensen die door aan metwerken. Ik noemde al een aantal, maar Lonnie Donegan bijvoorbeeld. De skiffelman, die werkt er ook aan met. Keith Emerson van Emerson, Lake & Palmer, die werkt er aan met. Rory Gallagher werkt er aan met. Andy Fairweatherlow. Nou, te veel om op te noemen. Het volgende stuk is een beetje een spiritual. En daar zingt Paul Jones op met I'll Be Arrested.

Chris Barber jazzband met zang van Paul Jones. Chris Barber in dit geval op de trombone en Johnny McCullum op de banjo. De twee solisten in dit nummer in I'll Be Rested. We gaan naar Californië, we gaan naar de singer-songwriters, de Americana-afdeling zou bijna zingen. Vaak wat meer persoonlijker muziek. Bent vaak ook lui die, muzikanten die van de ene plek naar de andere toe gaat. Een beetje zwervend volk. Dat geldt ook zeker voor Jesse Brewster, maar straks ook voor Chris Smither. Ook iemand die altijd on the road is. Jesse Brewster, het is de vijfde cd van deze man, Let's Run Away. En ja, dat stuk wat hij gaat zingen, titelstuk wat hij gaat zingen, is ook weer een heel persoonlijk stuk, want het gaat over zijn broer. Beide hadden wat last van de nieren, denk mij. Jesse die kreeg een niertransplantatie. En zijn broer die is overleden aan nierfalen. En daar gaat dit nummer eigenlijk ook over. Let's Run Away.

Let's Run Away. Het eerste nummer van de nieuwe cd van Jesse Brewster. De cd heet The Lonely Pines. Ik had net al over de man die ook zoveel jaar al bij de weg is. Nou, misschien wel 50 jaar bij de weg is. Chris Miller. Hij bracht zijn 18e album uit. Alweer een paar jaar geleden, denk ik. Ik zag hem in 2019. In de gashouder in Dittensvoort. Dat liep een eeuwigheid geleden. Maar dit is van de cd More From The Levee, I Am The Ride.

Chris Midder, de man die zoveel jaren aan de weg was en die ik tegenkwam in Dinsvoort in de Gashouder. We zijn dan aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Chris Kane, een man uit Californië die al een stuk of 8 cd's gemaakt heeft en nou ook weer een hele goeie die dit aan zit te komen, Causing Kane, en daarvan het nummer Back on Top.

0: Alleen Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De op 20 januari 1996 in Chicago overleden Buster Benton maakte een serie indrukwekkende bluesalbums, maar werd vooral bekend als lid van Willie Dixon's Blues All-Stars. Bij die band ontmoette hij de mondharmonica-speler Carrie Bell.

Bell, de vader van gitarist Lurie Bell. En Carrie Bell was een muzikant van aanzien, want hij had jaren bij Buddy Waters gespeeld. Buster Benton en Carrie Bell, Lonesome for a Dime.

Buster Benton en Carrie Bell, Lonesome for a Dime. Eddie Clearwater kwam vanuit Macon, Mississippi naar Chicago om carrière te maken. Hij heet eigenlijk Eddie Harrington en hij kreeg de bijnaam The Chief omdat hij vaak als Indiaan optrad. Later runde hij zijn eigen bluesclub in Chicago, maar die club ging failliet en toen moest hij noodgedwongen weer gaan toeren om de kosten te verdienen. Eddie Clearwater came up the hard way.

Eddie Clearwater, Came Up the Hard Way. Long John Baldry, dat is een Engelse blueszanger. Het is ook de ontdekker van Rod Stewart. Bij Steam Packet had Long John Baldry Reggie Dwight als pianist. En deze pianist was zo onder de indruk van de zanger dat hij zich Elton John ging noemen. In 1980 vestigde Long John Baldry zich in Canada, waar hij nog een serie mooie albums en een paar hits maakte. Maar na een slopende ziekte overleed hij daar in zijn tweede vaderland. Long John Baldry, Morning Dew.

Long John Baldry, Morning Dew. Slim Harpo, dat was een gitarist uit Louisiana, maar hij nam op voor Excello Records in Nashville. Hij was een echte cultartiest, maar in de jaren 60 verdiende hij plotseling een vermogen, omdat de Rolling Stones, de Yardbirds, de Kings, Dave Edmunds, Dem met Van Morrison en de Fabulous Thunderbirds nummers van hem coverden. Slim Harpo, I'm a

Slim Harpo, I'm a King Bee. Chuck Berry jokte altijd dat hij in St. Louis, Missouri geboren was. Charles Edward Anderson Berry werd echter op 18 oktober 1926 geboren in San Jose in Californië. Hij werd groot bij het legendarische Chess Records en hij werd miljonair toen de Beatles en de Rolling Stones zijn nummers gingen coveren. Chuck Berry, Carol.

Chuck Berry, Carol. Blueszanger Benny Spellman uit Pensacola in Florida was een product van producer Alan Toussaint. Hij begon als achtergrondzanger bij Ernie K. Doe in New Orleans, maar had het geluk dat hij ontdekt werd door Minute Records. Hij scoorde nog een paar grote hits, maar eindigde uiteindelijk als vertegenwoordiger in bier. Benny Spellman, Fortune Teller.

Benny Spellman, Fortune Teller. De Soul Queen of New Orleans was serveerster in een bar en mocht af en toe bij het huisorkest van Tommy Wrigley zingen. En vervolgens moest ze een plaat maken en ze werd een fenomeen nadat de Rolling Stones het nummer Time's on My Side van haar coverde. Tijdens de orkaan Katrina in New Orleans raakte ze alles kwijt, inclusief haar prachtige huis. Irma Thomas, Ruler of the Heart.

Irma Thomas, Ruler of My Heart. En later zouden de Rolling Stones het nummers coveren en toen heette het Pain in My Heart. De in februari 2010 overleden Dale Hawkins uit Louisiana werd wereldberoemd dankzij zijn hitsingle Suzy Q. In 1957 stond hij met het nummer hoog in de Amerikaanse hitparade en later zouden de Everly Brothers, de Rolling Stones en Creedence Clearwater Revival Suzy Q coveren, waardoor Dale Hawkins financieel onafhankelijk werd. Dale Hawkins, Suzy Q.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Damage Control van Curtis Salgado is het album van deze week. En Curtis Salgado, dat is een blueszanger uit Portland in Oregon. En hij stond model voor de film The Bluesbreakers. Dat was eigenlijk zijn levensverhaal. Op zijn nieuwe album covert hij een oude hit van Larry Williams. Curtis Salgado, Slow Down.

Goethe Salgado, Slow Down. Bobby Womack uit Cleveland, Ohio, was de oprichter van de Valentinos en was gitarist in de band van Sam Cooke. Later werkte hij samen met Wilson Pickett en Sly in The Family Stone. Hij zong succesvol duetten met Patti LaBelle en hij was als studiomuzikant actief bij de Rolling Stones. En hij was ook de componist van een legendarische hit van de Rolling Stones. Bobby Womack, It's All Over Now.

Bobby Womack, It's All Over Now. John Henry Dayton uit Londen werd ontdekt door Mick Jagger, die tevens zijn producer werd. Out of Time was een nummer 1 hit in Engeland voor hem. En later werd Chris Farlow, want zo noemde hij zich, zanger bij Colosseum en Atomic Rooster. En tegenwoordig toert hij met Chris Farlow en de Thunderbirds door Engeland. En hij is vaak als gastzanger bij concerten van Van Morrison betrokken. Chris Farlow, Stormy Monday Blues.

Chris Farlow, Stormy Monday Blues. QB and the Blizzards nam het album King of the World op met een topbezetting. Zanger Harry Musquet natuurlijk, gitarist Eco Gilling, pianist Herman Brood, drummer Hans Lafaye en basgitarist Herman Deinem. Het nummer is geschreven door Elmer James. QB and the Blizzards, The Sky is Crying.

0: QB in the Blizzard, The Sky is Crying.
1: U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Gitarist Johnny Allen Hendricks uit Seattle, Washington, werd in Greenwich Village in New York ontdekt door de daar toevallig aanwezige basgitarist van de Animals, Chess Chandler. Hij maakte een rockheld van de Amerikanen en nam hem mee naar Engeland, waar de geniale gitarist hopeloos ten onder ging aan drank, maar vooral aan drugs. Hij overleed op 18 september 1970. Jimi Hendrix, Bleeding Heart.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Weer een uur lang heel volle nee-muziek en soms ook een beetje olde muziek. Bijvoorbeeld van Neil Young van zijn cd Homegrown. Dit jaar uur te komen, maar al heel lang alleen op een hem. Mike Flanagan, Lightning Slim en James Luther Dickinson komt langs. John Wesley Harding, een zanger uit Engeland. Aaron Boyd, Chuck Prophet, een nieuwe cd. De Jayhawks, Dan Penn. Maar we begonnen met C6 Thief. Clock is running.

Jazeker, de clock is running, maar wij staan nog aan het begin van deze aflevering van Harry's Blues. Dit was C6T van zijn CD Love and Peace. C6T, een hele bijzondere verschijning, maar een optreden van hem is altijd weer een belevenis. De Jayhawks, dat is een nieuwe CD van u te komen. XOXO heet die. Het is de, ik geloof ondertussen de 11e of de 12e CD al. De CD, de band van Gary Lawrence en Mark Olsen. Mark Olsen, die er in 94 uur gewoon is, maar die wel weer metwerkt aan deze nieuwe CD. Deze CD die is sinds 2016 helemaal weer gevuld met nieuw werk. De CD XOXO en door van Society Papers.

The Society Papers van de Jayhawks van hun nieuwe cd XOXO. Vorige week al een nummer gedraaid van de nieuwe cd van Dan Penn. De man die 50 jaar terug zijn eerste plaatje opnam. Dat was nooit een groot succes geworden. Crazy Over You. En hij schreef toen ook zijn eerste hit. Dat was een nummer voor de country star Conway Twitty. Is the Bluebird Blue. En een jaar of wat later, in 1966, toen had hij wel een grote hit, namelijk met I'm Your Puppet van James en Bobby Purify. Nou, later schreef hij een grote hit samen met of met Chips Moman of met Spooner Oldham. Do Right Woman, Do Right Man, Dark End of the Street, The Ladder, neem ze maar op. Maar dit is van zijn eigen solo-cd die net dit jaar uitgekomen is. Het titelstuk Living on Mercy.

Hij is bijna 79 jaar, deze Dan Penn. En dan maak je nog zo'n prachtige cd, de cd Living on Mercy. Broers in de muziek, brothers in de muziek, is niet een grote uitzondering. Je ziet dat wel vaker. De Everly Brothers bijvoorbeeld. Angus en Malcolm Young bij AC/DC. Bij de Kings bijvoorbeeld hadden de tweeën. Bij Creedence Clearwater Revival. Jimmy en Stevie Ray Vaughan. Allemaal broers. Nou, dat geldt voor de volgende band, of duo ook. Crooked Eyed Tommy. Dat is de band van Tommy en Paddy Mars. Een band die goede muziek maakt. Mooie cd maakt met hele uiteenlopende nummers die erop staan. Soms met hele bekende stukken als Dead Letter Blues van Sunhouse, maar ook hele andere nummers die erop staan, van Sonny Landreth bijvoorbeeld, Congo Square. Allemaal op de cd, ik weet niet of het debuut-cd is, dat weet ik niet helemaal zeker, maar dit is het titelstuk in elk geval van Crooked Eyed Tommy, Hot Coffee and Pain.

Crooked Eye Tommy, Hot Coffee and Pain, titelstuk van hun nieuwe cd. Nou, een nieuwe cd kun je die van Neil Young, Homegrown, kun je dat eigenlijk niet nu, want hij lag al 45 jaar op de plank. Het was een beetje de opvolger van zijn meest beroemde cd, denk ik, Harvest. Maar de opvolger, dat weer niet Homegrown, maar Tonight's the Night. Homegrown is dit jaar uitgekomen, 45 jaar no dato, maar wel een mooie cd, omdat door de oude invloeden, de oude kenmerken van Neil Young nog heel duidelijk op te horen bent. Dat kan soms betekenen mooie samenzang, maar het kan ook prachtig gitaarwerk betekenen. Dit is het titelstuk, Homegrown.

Neil Young, 44 jaar geleden, klinkt nog steeds goed. Het titelstuk van de cd Homegrown. En op de cd werkt onder andere met Robert Robertson van de band, Levon Helm van de band, Emmylou Harris werkt er mee. Kortom, keur aan artiesten die erop midwerkt. Mooie cd van Neil Young, Homegrown. Harry's Blues, dat luister je door en daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van Rooster Blues van Lightning Slim uit 1959. En de aanleiding is eigenlijk de cd West Texas Blues van Mike Flanagan. Mike Flanagan, dat is een geweldige Hammond-speuler. B3. Hij speelde bij allerlei bands in Texas. En vooral samen met Jimmy Vaughan en met Billy Gibbons van ZZ Top. Dit is een cd die hij zelf gewoon solo uitgebracht heeft. En dit is Mike Flanagan met The Rooster Blues. Well, the little red rooster talk, the little red hens.

2020, Mike Flanagan van de cd West Texas Blues met de Rooster Blues. Maar het origineel, dat is uit 1959 uitgebracht op het Excello label van J.D. Miller. De bekende J. Miller, waar wij ooit nog op bezoek geweest bent, Harry Muskee en ik in 1993. Lightning Slim, die heeft het opgenomen. Lightning Slim, Otis Hicks, zoals hij officieel heet. Die vaak samenwerkte met zijn zwager, die ook op hetzelfde label werkte. Ja, ze zaten allemaal bij elkaar door, zo in Louisiana, want dat was het. En ze maakten door de Rooster Blues. Oh, well, the

0: Lydon en Slim, met zijn versie van de Rooster Blues uit 1959 op het Excello label van Jay Miller. Nou, nog één versie, nog één uitvoering van de Rooster Blues, namelijk de versie van James Luther Dickinson. Uit een cd die uitgebracht is in 2017, maar die al veel eerder opgenomen is. Als je de geschiedenis van die man leest, dan lees je de geschiedenis van de muziek in Amerika eigenlijk. En met name in het gebied van Mississippi, Texas, Arkansas, het zuiden van Amerika. Die man die heeft zo gigantisch veel gedaan, heeft jaren gewerkt. Ik geloof dat hij wel 12 cd's samengemaakt heeft met Ry Cooder. Althans, cd's van Ry Cooder waar hij aan op metwerkte. Hij speelde ook piano op het nummer Wild Horses van de Rolling Stones. Nou, zo kunnen we wel doorgaan. Heel veel heeft hij Dit is een cd die wat later uitgekomen is. Ik moet even kijken wanneer het precies was. Want hij deed het samen met zijn beide zoons namelijk. Met Luther en Cody Dickinson. Twee mensen die ook al namen gemaakt hebben in de wereld van de muziek in het zuiden van Amerika. De Mississippi All-Stars. Daar spelen ze onder andere bij. Hun vader is dit. James Luther Dickinson met de Rooster Blues.
1: Little red rooster told a little red hen, ain't been to see you since I don't know when. Little red hen told a little red rooster, you don't come around, daddy

De Rooster Blues, drie versies waren dat. De eerste die was van James Luther Dickinson uit 2006 van de CD Jungle Jim en The Voodoo Tiger. 2009 is hij trouwens overleden, James Luther Dickinson. Het origineel van Lightning Slim uit 1959 en de meest recente van Mike Flanagan van de CD The West Texas Blues. Als ik de naam John Wesley Harding hoor, zie, dan denk ik altijd aan Bob Dylan. 1967, de LP die toen het niet uitkwam, John Wesley Harding, door de legendarische outlaw uit het Wilde Westen van Amerika, John Wesley Harding. Maar John Wesley Harding is ook de artiestennaam van Wesley Stace. En Wesley Stace, dat is een folk popzanger uit Engeland, uit Hastings, die heel wat cd's uitgebracht heeft. Maar in 2002 ging dat verkeerd in die zin. Er lag een cd Chlor, The Man With No Shadow, maar hij was onder contract bij Mammoth Records en dat was een onderdeel van het Disney concern. En een paar maanden voordat die cd uitkwam, Mammoth Records hield op te bestaan en de cd is dus nooit uitgebracht. Dit jaar, 18 jaar later, is hij dus wel uitgekomen. De cd The Man With No Shadows, John Wesley Harding met Negative Love.

Nou, toch goed dat dit werk weer op nee Utebracht is. Dat het Utebracht is in ieder geval. Dat het niet op de plank is, blim liggen bij Mammoth Records. John Wesley Harding, de zanger uit Engeland met een nummer van 10. CD The Man With No Shadows, Negative Love. Het is blues door Hurry Blues in, maar ook heel veel, maar ook Americana. Americana, dat is, ja, je zult een beetje kunnen zingen. Het is de blanke variant van de individuele bluesmuziek. Kun je een beetje stellen eigenlijk. Het is vaker hele persoonlijke muziek die, ja, ik wil niet zeggen, altijd soms wel eens een beetje wat zwaar op de hand kan wezen, maar dat wij bij singer-songwriters nog wel eens meer hebben. Zack Aaron, nummer 1 is er nu, Will Hogan is ook zo'n voorbeeld ervan. En Aaron Boyd hoort er ook wel een beetje bij. Aaron Boyd trouwens, dat is niet de man die allemaal albums maakt die in het team staat van het aanbidden van de Heer. Dat is een andere Aaron Boyd. Dit is de Americana Aaron Boyd. En dit is een nummer van zijn nieuwe CD, Until the End. Uitgegeven in eigen beheer. 40 jaar uitgekomen in 2019. Maar wel zeer de muiten weer te. Luister maar eens naar Hard to Lose.

0: Ja, heel vrolijk is dit niet, nee. Maar er staan ook andere nummers op, moet ik zeggen. Op deze nieuwe cd van Aaron Boyd, de cd Until the End. Maar dit, Hard to Lose, dat is wel zwaar. Het arrangement is ook aan de stevige kant. We gaan naar Chuck Prophet, dat klinkt dan toch weer wat anders. Chuck Prophet, de man van de singer-songwriter die bekend geworden is met de groep Green on Red. Dat was in de 80 jaren, denk ik. Later schreef hij nummers voor allerlei andere mensen, voor Salomon Burke, Kim Carnes, Peter Wolf, Kelly Willis. Maar dit is een nieuwe cd van hem, The Land That Time Forgot, en door van Get Off the Stage.
1: Well, me, I'm just

Chuck Prophet van zijn nieuwe CD The Land That Time Forgot, Get Off The Stage. Nou, wij gaan nog niet van het toneel af. We hebben nog twee nummers te gaan. Onder andere ene nog van Dan Penn van zijn nieuwe CD, van zijn mooie CD Living On Mercy, Soul Connection.

De Soul Connection van Dan Penn van de CD Living on Mercy. Bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Björn Brouwer. Maar wij willen graag afsluiten met een nummer van Cuby and the Blizzard van de LP Groot Nuut Grollo in 1967. So Many Roads.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het was voor Annie Lennox uit Schotland na de Eurythmics de eerste solo-single. Het werd de nummer 1 hit in Italië, 3 in Canada, 4 in België, 5 in Engeland en Ierland, 6 in Nederland, Noorwegen, Zwitserland en Amerika, 9 in Denemarken en 10 in Zweden. Annie Lennox, Why?

Annie Lennox, Why? Het komt van het album Welcome to the Real World van de Amerikaanse band Mr. Mister. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada, 2 in België en Nederland, 3 in Ierland, 4 in Australië, Noorwegen, Zwitserland en Engeland, 6 in Italië, 8 in Duitsland. Mr. Mister, Broken Wings.

Mr. Mister, Broken Wings. De Babies uit Londen, dat was de band met zanger John Waite. En hij was tevens de zanger van Bad English en ook nog succesvol als soloartiest. Dit was een nummer 1 hit in Australië, 8 in Canada, 13 in Amerika en slechts 45 in hun eigen land, Engeland. De Babies, Isn't It Time?

The Babies, Isn't It Time? Bruce Hornsby uit Virginia was actief als Bruce Hornsby and the Noisemakers. Hij maakte deel uit van Grateful Dead, de Bobby High Test, de Octane Kids en Bruce Hornsby and the Range. In 1993 verscheen zijn soloalbum Harbor Lights. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika, Canada en Nederland. 3 in België, 12 in Australië, 15 in Engeland. Bruce Hornsby, The Way It Is.

Bruce Hornsby, The Way It Is. The Cars, dat is een band uit Boston met Rick Okacek als gitarist, zanger en componist. De band heeft 22 hits. Dit nummer eindigde op 3 in Amerika, 4 in Duitsland en Engeland, 5 in Nieuw-Zeeland, 6 in Canada, 9 in Frankrijk en 10 in Australië. The Cars, Drive.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Stars of the Southern Sky van Steve Young is het album van deze week. En in 1993 nam Steve Young een live album op in Lichtenvoorde. Maar dat album werd in 2019 pas uitgebracht in Nederland als Live in Holland. Steve Young, Alabama Highway.

Steve Young, Alabama Highway. Deep Blue Something, dat is de band uit Texas met de broers Todd en Toby Piper. En dit komt van het album Home. Het werd de nummer 1 hit in Engeland. 3 in Australië, 5 in Amerika, 6 in Duitsland, 7 in Zweden, 11 in Nederland, 12 in Oostenrijk, 19 in Zwitserland en 21 in Nieuw-Zeeland. Deep Blue Something. Breakfast at Tiffany's.

Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Nazareth, dat is een rock'n'roll band uit Schotland met zanger Dan McCaverty. De band had 40 albums en scoorde 22 hits. Dit werd de nummer 1 hit in Canada, Zuid-Afrika en Nederland, 8 in Australië en Amerika en slechts 41 in Engeland. Nazareth, Love Hurts.

Nazareth, Love Hurts. Extreme, dat is een band uit Boston met zanger Gary Chiron. En het is de lokale topband met muzikanten uit The Dream, Sinful, The Pink en Badger. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en Nederland, 2 in Australië en Engeland, 3 in Zwitserland, 4 in Noorwegen en Zweden, 8 in Frankrijk en Duitsland. Extreme, More Than Words.

Extreme, more than words. Aretha Franklin was niet te overtreffen als soulzangeres, maar met het album The Delta Meets Detroit, Aretha's Blues, liet ze horen dat ze ook een perfecte blueszangeres was. Aretha Franklin, Today I Sing the Blues.

Aretha Franklin, Today I Sing the Blues. Zoals de meeste nummers van de band is ook dit geschreven door gitarist Robbie Robertson. Drummer Lee Van Helm is de leadzanger, Rick Danko en Richard Manuel verzorgen de achtergrondvocalen. De band, Upon Cripple Creek.

Band Upon Cripple Creek. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer is geschreven door gitarist en zanger Pete Ham van de band Badfinger uit Wales. Nielsen had met een cover van dit nummer een nummer 1 hit in Amerika. Maar het treurige voor de componist Pete Ham was dat hij nooit enige royalties ontving. En dat greep hem zo aan dat hij zelfmoord pleegde. Nielsen, Without You.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Ik ben niet zo'n voorbereider. Globaal heb ik me vaak even een beetje ingelezen. Het is een beetje net zoals met de muziek. Het moet toch weer, elke dag weer anders zijn, weet je wel. En ook niet dat gelikte en zo.
3: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die van binnen raakt. En ditmaal is het de laatste keer. En dus is er ook geen gast. Maar giet Harry Musquet zelf op pad. Is terug te kijken op een kleine 40 afleverings van Bluespots. En wat kun je het dan beter doen dan in de boswachterijen van Grollo? Aan het eind van bijna 40 uitzendingen, Harry, hoe kijk je erop terug op 40 uitzending Bluespots?
2: Ik moet je zeggen dat het mij... dat het mij wel wat opgeleverd heeft. In die zin dat ik... dat is misschien een beetje subjectief, omdat je een boel van die mensen zelf hebt uitgezocht. Maar dat ik toch wel heel veel opgestoken heb van die mensen die je dan in die gesprekken bent tegengekomen. Het waren toch over het algemeen, moet ik zeggen, mensen die wel wat te vertellen hadden. Mensen die... Die mij ook het gevoel heeft dat de wedstrijd nog niet helemaal verloren is.
3: Hoe, in welke zin bedoel je dat?
2: Nou ja, ik bedoel, er is natuurlijk zoveel ellende op de wereld. En soms denk je wel eens van... de mens is eigenlijk een van de grootste oorzaken daarvan. Vind ik hoor. Ik bedoel, een ander hoeft dat helemaal niet te vinden. Maar... Met het gros van deze mensen, ik wil maar zeggen, als er meer van zulke mensen waren, als die wij dus geïnterviewd hebben, dan zag het er waarschijnlijk een beetje uit zoals het weer waar we nu in lopen. Want dat is prachtig, weet je wel.
3: Hoe bereidde jij je voor op die gesprekken met die mensen? Hoe leefde je daar naartoe?
2: Een heleboel mensen... Die kende ik natuurlijk wel een beetje. Maar anderen ook eigenlijk niet. Maar ik ben niet zo'n voorbereider. Ik heb ik me vaak even een beetje ingelezen. Het is een beetje net zoals met de muziek. Het moet toch weer, elke dag weer anders zijn, weet je wel. En ook niet dat gelikte en zo. Ik hou niet zo van zo'n voorbereiding. Want... Je doet het wel eens, ik doe het wel eens, maar het blijkt dat er nooit wat van terecht komt. Dus dat heb ik dan maar afgeschaafd, weet je wel. Dus wat dat betreft heb ik daar niet zoveel gedaan. Ik heb van jou wat dingen gekregen en wat uitdraaien. En je moet natuurlijk wel een beetje correct blijven in data's en dat soort dingen. Dus dat waren dingen waar ik me meestal aan vasthoud. En over het beeld waar ik zelf een beetje van die mensen had. En dan kon je zien of het een beetje uitkwam of niet. Maar ik moet je zeggen dat ik er wel wat van opgestoken heb. En ik ben natuurlijk geen interviewer in die zin des woords. Ik ben niet naar de school van de journalistiek geweest enzovoort enzovoort. Maar dat vind ik, dat is niet zozeer een belemmering. Misschien ben je dan wel gauw geneigd om wat andere vragen te stellen of zo. En ik was eigenlijk wel vooral nieuwsgierig naar hoe die mensen... de weg die ze bewandeld hebben om te komen waar ze zijn gekomen en zo. Dus ik ben vaak toch een beetje in de buurt begonnen waar ze opgegroeid zijn en zo een beetje van die kant naar het moment van waar ze op dat moment dus aangeland waren. En ik moet zeggen dat het zijn toch heel verschillende dingen, heel verschillende mensen, maar het waren allemaal mensen in toch wel vrij creatieve beroepen, dus meestal zijn het dan mensen die die een beetje bij jou in de buurt zijn. Want wat hebben we nu, wat hebben we gehad? We hebben muzikanten gehad, we hebben mensen gehad die een tijdschrift runnen. Je hebt een aantal dichters gehad, een paar organisatoren. Maar allemaal wel zijdelings te maken met kunst, laten we maar zeggen.
3: Noem eens een paar uitersten van al die gasten.
2: Nou ja, we hebben natuurlijk 3 politici gehad. En als je dan een politicus als Bert Middel hebt, die vind ik volledig het tegenovergestelde van Jan Marijnissen. En we hebben Rillis de Beek natuurlijk gehad, maar Rillis is natuurlijk niet zo'n actief politicus meer. Ik bedoel, die tijd is geweest. Rillis is ook een paar keer ziek geweest, enzovoort, enzovoort. En die is commissaris van de Koningin. En ja, dat is niet zo'n actief politicus meer. Maar als je nou 2 linkse mensen neemt, Jan Marijnissen van de SP en Bert Middel van de PvdA, dan moet ik. En je zou dan zeggen, wat is nou, wie is nou eigenlijk links? Dan kun je zeggen, en wie. Waar heb jij het idee van dat hij het meest echt is? Dan moet ik zeggen, dat is Jan Marijnissen voor mij geweest. En Bert Middel vond ik een beetje wel een aardige man, maar ja, hij gaf niet zozeer antwoord op vragen. Hij was meer voor zichzelf bezig, had ik het idee. En ja, dat kom je ook tegen in dat soort gesprekken.
3: Maar was jij daar in die gesprekken ook een beetje naar op zoek van wat echt is en wat onecht is, wat een beetje schijn is?
2: Nou ja, ik had een aantal vragen. Ik heb, bijvoorbeeld bij het Middel had ik een aantal vragen, maar daar praatte hij gewoon overheen. Dat vond hij, die waren misschien te extreem. En bij Jan Marijnissen is dat helemaal niet zo. Daar had je dus het gevoel van dat die man, die is gewoon wat hij is. En die beweert wat hij beweert is ook zo. En bij Bert Middel was het meer een soort van vertoning van, nou, kijk hier eens, dit ben ik aan het doen. En zoiets, weet je wel. Terwijl Rillis de Beek eigenlijk helemaal zichzelf is. Maar dat is een ander chapiter. Dat is een man die over het algemeen wel aardig zichzelf is.

andere uitersten zijn als Simon Vinkenoog bijvoorbeeld hebt. Ja, dat is natuurlijk, van de dichters is dat natuurlijk weer een heel andere iemand als bijvoorbeeld als Jean-Pierre Ravi. Ik bedoel, zijn gewoon, hoewel ze natuurlijk wel allebei ook weer iets gemeen hebben. Dus, ik bedoel, ze lusten allebei wel een borrel en ze zijn allebei niet vies van het goede van het leven. En zij zijn dan met z'n tweeën weer heel anders als Rutger Kopland. Dat is gewoon, die man, dat is een wetenschapper. Weliswaar met, hij is wel gestopt met emeritaat. Maar ja, dat is toch een hele andere man. Een beetje verstrooide man. Terwijl hun nog volop in het volop deelnemen aan het leven. En dat vind ik van Simon al eens zo mooi, want die is al in de 70, die is al veel ouder dan die anderen. Maar die gaat maar door. Hij verliest niks van zijn activiteit en zo. En zijn nieuwsgierigheid en al dat soort dingen.

0: dingen. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi zo.
1: Waren er nou ook mensen bij die jij niet kende, die je nooit ontmoet had?
0: Even zien, dan moet ik even in mijn geheugen tasten. Ik denk, goedemiddag. Ja, wie kende ik niet zo goed? Waarschijnlijk ken ik ze allemaal redelijk goed. Behalve Bert Middel, die ken ik dus eigenlijk niet zo goed. Dat was degene die, waar ik wel eens tegen voetbald heb en die ik wel eens tegengekomen ben hier in de provincie. Omdat hij hier ook met de provinciale politiek van doen had. Maar die kende ik eigenlijk niet zo goed. En ja, Jan Manschoor bijvoorbeeld, drummer van Normaal. Daar had ik een paar keer mee gepraat. Ik drie keer mee gepraat ongeveer. En die kwam mij al zeer sympathiek over. En dat was ik eigenlijk nooit vergeten, die man. Want die had ook wat te vertellen. En dat is eigenlijk een wezenlijk onderdeel geweest van het oprichten van Normaal. En aangezien we Benny al zo vaak bij de Korp en de Staat hebben gehad, dan vond ik het wel leuk om Jan Manschoor eens een keer aan het woord te laten.
1: Nee, maar jij hebt wel een hele bewuste keus gemaakt wat betreft de gast.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja, het waren een beetje mijn favorieten gewoon. En dan krijg je al gauw een beetje gelijkgestemde geesten natuurlijk. Maar wat ik van ze gedacht had, dat is eigenlijk ook al een beetje uitgekomen. Ik bedoel, ik vond het redelijk genuanceerde mensen en aardige mensen. Ja, dat geeft de burger toch een beetje moed.
1: Zo kom je de winter door, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Welke locaties herinner jij je nog? Of zijn in jou, hebben indruk gemaakt?
0: Nou ja, de mensen zoals Ger Six, dat was een van onze allereersten. Bekend kunstenaar uit Groningen. Zo'n locatie daar op de grens van Duitsland en Nederland, het Bourtangerveld dan, hè, waar je die mansgaard dan zag. En zo'n verhaal van zo'n moeder, of van de oom of de moeder van de grootmoeder van Berend Groen, die ook in die uitzending zag, die dan dat die manschap daar tegenover elkaar lagen in die mansgaard. Aan het eind van zo'n oorlog, allemaal jonge jongens die allemaal doodsbenauwd waren. En dat zo'n vrouw erheen ging aan beide kampen dus melk gaf en de absurditeit van die oorlog aantoonde. Dat is een locatie die je natuurlijk nooit weer vergeet. Ik bedoel, dat was een enorme. Ja, dat vond ik ja, niet prachtig, maar dat heeft wel indruk op mij gemaakt. Dat veld daar bij Ballo, met Berend Groen, kunstenaar uit Zeeën. Dat was natuurlijk ook een prachtige locatie. Het land van de boze geesten. Hè? En zo'n locatie als bij Simon Vinkenoog daarboven, aan de Sarpatistraat. Dat is natuurlijk ook prachtig, want de meubels van Edith stonden daar volgens mij. En dat was toch je reisde antiek en zo volgens mij. En dat huis helemaal vol met boeken. Volledig volgestouwd. En het uitzicht op het hotel daar. Dat vond ik ook heel, heel, heel bijzonder. Maar ook bijvoorbeeld het natuurgebied in Friesland. Hoe heet het nou weer?
1: Lauwersmeer bedoel je?
0: Ja, Lauwersoog, Lauwersmeer. Met Gerard van Klaven. Dat was ook een fantastische locatie.

0: ja, die buitenlocaties zijn natuurlijk altijd mooi. En zo is met Rudy van de hoofdakker, oftewel Rugge Kopland. Aan zo'n Drenzen A in de stromende regen, dat is natuurlijk toch ook een prachtige locatie. En nou wil het toeval dat ik hem ook nog weer ontmoet heb vlak daarna bij de onthulling van een gedicht van Jean-Pierre Ravi in het kunstwerk daar bij de Ruit nabij Selling in Noord-Groningen. En de trap die de hemel in gaat of zoiets, en daar komen allerlei gedichten op. En dan hebben we hem weer meegenomen naar zijn huis en we hebben een tijdje een biertje bij hem gedronken. En dan komt die man ook helemaal los en het blijkt ook een ontzettend aardige man te zijn. En waar hij zich ook heel druk over maakte was, ja, ook een beetje de verloedering van, of de uitverkoop van de beschaving. Een man die ook altijd PvdA gestemd en die ook zegt van, daar moet ik eigenlijk niks meer van hebben, weet je wel, want die doen niks. Dat vond ik ook een uitstekende man ook, de Rutger Kopland.
1: Veel mannen trouwens, hè?
0: Ja, veel vrouwen hebben we niet gehad. Ik bedoel, wie hadden we? Tineke Schoenmaker, Frederik Spicht, dacht ik, Marga Kool. Zo'n beetje heb je het wel gehad, dacht ik.
1: Carrie.
0: Oh ja, Carrie uit Rotterdam. Ja.
1: Anneke van Dijk,
0: ja. Ja. Ja. Ja. Ik heb, ja, het zijn toch een beetje die functies. Die functies waar zij in zitten, waar ik in zit, daar kom je dus niet. Is toch een beetje een. Die blueswereld is toch een beetje een mannenwereld. De enige die daarin opereert, dat is Tineke Schoenmaker. En misschien een beetje Frederik Speert. Maar. Ja, het zij zo. Het zij zo. We hadden nog meer kunnen doen of willen doen. We hadden nog een rijtje. We hadden Ilse de Lange nog op ons programma. Maar helaas, op een gegeven moment houdt het toch op. En op een gegeven moment is het natuurlijk ook wel. Is het ook wel mooi geweest en zo.
1: Is er ook nog muziek die jij herinnert van gasten waarvan je zegt van nou. Dat denk ik nog wel eens aan. Dat. Of dat draai ik nog wel eens, of dat zou ik nog wel eens willen horen.
0: Nou, Huub van der Lubbe, die bijvoorbeeld met de band kwam. Hè? En Jan Mulder, bijvoorbeeld met Lou Reed, die daar onlangs weer in de belangstelling stond. Vanwege zijn poëtrie, weet je wel. Dat vind ik dan weer grappig dat Jan Mulder Lou Reed uitkiest en zo. Want daar had ik niet zozeer achter Jan gezorgd. En ik vond Lou Reed ook, tenminste vooral later hoor, vond ik hem eigenlijk leuker dan heel in het begin. En natuurlijk de jongens die jazzen tevoorschijn toven, zoals Rijn de Graaf en uiteraard ook Simon Finkenhoog. Ja, dat ligt allemaal een beetje in mijn straatje. Ja, ook mensen die, heel, die muziek draaiden waarvan ik zei, nou ja, goed, dat hoeft voor mij niet. Maar, in dit geval was de gast was gewoon een koning. Gewoon. Maar dat zijn de kijk, ik hou zelf van jazz en zo. Maar er werd. En zoals Darius Glomo, die dan. Die muziek van Jordan en zo. Dat vond ik ook leuk. En dat vond ik ook een heel leuk interview. Een vrolijke man met veel guts en zo. Die dan. Ik terugloop. Ons verdwaalde. Zo'n man die dan uit dat Zuid-Afrika komt. En die toch met heel veel moed hier zijn weg zoekt. Want dat heb ik toch heel erg in Darius bewonderd. Want waarschijnlijk is van alle gasten waar je mee in de slag bent geweest, heeft die waarschijnlijk de moeilijkste weg door afgelegd. Een zwarte man uit Zuid-Afrika die hier komt zonder, met alleen zijn kleren aan en toch nog tot raadslid schopt, hè, in Enschede en dat daar nog 8 jaar zit. Nou, dat is toch geen kleinigheidje. Dat vind ik een hele goede prestatie.

0: Er waren nog een paar mensen uit de sportwereld, hè?
1: Ja, wie gaat met de sport? Jan Mulder, dus. En Johan Derksen, uiteraard. Vond ik ook een leuk interview. Ik ken Johan natuurlijk al zo'n 30 jaar. Ja, ik zeg het altijd, Johan die heeft het ook wel goed gedaan met zijn twee klasjes Mulo. Toch maar hoofdredacteur geworden van... met alle respect, Johan, hoor. Ik bedoel, dat, juist op die manier, met alle respect. Ook altijd een eigen mening. En toch wel een gedreven liefhebber van de voetbalsport. Want zijn hele bureau staat zo hard vol met voetbalboeken. En hij weet vooral ook heel veel van het Engelse voetballaaf. Dat valt me ook iedere keer weer op. En zijn bijdrage aan het sport aan tafel vind ik ook altijd wel grappig. Want er wordt tenminste geregeld, worden daar mensen onder de tafel gestoken. En daar ben ik wel liefhebber van.
0: Toch deed je dat zelf in de gesprekken niet zozeer, hè? Dat, je pakte de mensen niet hard aan of zo?
1: Nee, dat wordt altijd al gedaan door iedereen en zo. En Theo van Gogh die mensen doorzaagt en Baart en Verdorp die mensen twee losgaan op mensen en zo. Ja, dat had ik niet zoveel zin aan eigenlijk. Dan krijg je dus... die mensen heb ik wel met redelijk veel respect behandeld. En dat vind ik ook normaal, want ik vind dat in onze maatschappij nogal een beetje ontbreekt dan een beetje... Misschien is het getuige van de opvoeding. Ik heb tenminste nog een opvoeding gehad en scholing. Want dat vind ik in ieder geval een heel belangrijk aspect. En daar, volgens mij is daar een heleboel ellende vandaag en dagen terug te voeren dat gewoon niet gebeurt bij mensen. En dat mensen ook helemaal geen opvoeding meer krijgen, zodat ze niet weten wat is. Als je ergens nul insteekt, komt er ook nul uit namelijk. En als ze niet weten waar het over gaat, hoe kunnen ze dan ooit begrijpen dat het niet mag of zo? Dat soort dingen, dat met die gasten, ja, ik was eigenlijk meer nieuwsgierig naar het werk wat ze deden en zo. En naar de gedichten die ze voordroegen. En ja, ook wel soms naar de familieomstandigheden, hoe die mensen opgegroeid zijn. In wat voor omstandigheden. Kijk, Tineke Schoenmaker is een heel klein dorpje. En dan die dan in zo'n soort van rovershollertje dan muziek mocht maken en zo. En dat is dus een overeenstemming met wat je zelf hebt gedaan en zo. Het zijn ook vaak toch wel wat oudere mensen geweest. Er zaten weinig jonge mensen bij. Ik denk dat Daniel Lohuus van Schik ongeveer de jongste was. Met zijn 29 jaar. Maar misschien is het ook wel omdat ik daar niet zoveel mee in aanraking kwam. Ik wil niet zeggen dat ik alleen met ouderen vandaag omga, maar ik ben zelf meestal nogal op mezelf, dus redelijk alleen. Wat niet wil zeggen, maar niet eenzaam, maar koningin Wilhelmina, sorry. Ja, nee, ik vond het prettig om te doen en ik vind het ook leuk dat men ons de kans heeft gegeven. Om zulke soort dingen te doen. En het is gewoon je eigen vrije keuze. En onbelemmerd kon men zijn gang gaan. En dat is natuurlijk ook al prachtig. Dat je geen baas hebt. Dat je eigen tijd kunt indelen. En dat je kunt zeggen van... ik doe dit, ik doe dat. En ik hoef geen... meneer te knikken. En dat is iets wat ik mijn hele leven namelijk nooit gedaan heb. En waar ik ontzettend blij mee ben. En ik bedoel, misschien is het... muzikaal, in de muziek heb je maar één meneer eigenlijk, waar je wel ja tegen moet knikken, dat is het publiek in de zaal. Ik bedoel, dat is eigenlijk, dat zijn jouw klanten. Ik bedoel, ik praat er nou even klinisch over, maar dat is bij ons niet zo. Maar ik ben heel blij dat ik 35 jaar heb mogen spelen. En dat mensen grotendeels altijd trouw zijn gebleven. In deze moeilijke sector, in deze moeilijke segment van de muziek. Want het is natuurlijk, wat Bob Koester al een keer zei, in Amerika is jazz en blues is ongeveer 5% van het marktaandeel van de industrie. En dan praat de Amerikanen ook over industrie, hè? Kun je nagaan hoe belachelijk dat is. Men praat over muziek, wat over gevoel gaat. Ja, dan praat men daar in Amerika toch over industrie.

0: Wat ik wel een fantastisch interview was, vond, was met Han Reiziger. Ik bedoel, Han is, daar merk je aan dat het een hele geroutineerde radioman is. Maar ten tweede was het onderwerp. Ja, ik bedoel, met Han kun je helemaal nog veel verder over muziek praten. Ik bedoel, wat die man weet ongelooflijk veel van muziek af. Vanaf Bach tot dan John Coltrane en van, nou, weet ik veel. Maar het leuke vond dat wij een wederzijdse kennis hadden, of meer zijn kennis, maar van mij een kennis geworden door die radio waar ik veel aan geluisterd heb. Met Jan Wagemeester, Jan Tittel, een van de merkwaardigste geluidstechnici die de NOB ooit gehad heeft. En Mozart liefhebber puur sang. Middag. En die man die was ook gek van treinen natuurlijk. En kijk, iedereen heeft Jan Tittel gekend. Wim Noordhoek, ook natuurlijk van de avonden. En mensen zoals Jan Bolling die techniek doet bij Radio Drenthe. Iedereen heeft die man gekend natuurlijk. Hè. En het mooie vond ik eigenlijk dat ze ook... Han en ook Wim Bloemendaal oude treintjes leuk vonden. En Wagemeester Jan Tittel dan helemaal gedreven was door trein. En dan met een fles, want hij lust ook nog een fikse borrel. Daar op dat station zaten en zo altijd met conducteurs te lullen of met stationschefs. En veel van trein afwist en natuurlijk ontzettend veel van Mozart. En ja, die verhalen die Han dan had. Ja, dat was, completeerde dan mooi het beeld van wat ik van hem had. Het is toch eigenlijk vreemd dat zo'n technicus bij de NOB een stukje van je leven gaat innemen. Terwijl je die man eigenlijk nooit, behalve op video, nooit gezien hebt. En alleen zijn stem hebt gehoord voor de radio. Dus toch goedemiddag. Toch wel merkwaardig is dat. Nee, ik vond het... Ik vond het heel bijzonder en Han is er ook knap in. Hè, met het, als je daar zit, heeft die trein laten vertrekken en zeggen van daar komt het aan en nu hoor je dit en hoor je dat. Dat is natuurlijk ervaring. Ik bedoel, die heeft het natuurlijk allemaal die heeft het uitgevonden zowaar. Ja, ik vind het ook een mooi muziekprogramma. Een heleboel van mijn kennis die ook goed die heel goed muziek kunnen maken, die vind daar niks aan, om wat voor reden dan ook. Misschien kunnen ze het niet helemaal bevatten, maar ik vind het een heel leuk programma.
1: Ja, en dan hadden we nog, om zo nog een paar mensen te noemen, Jip Goldstein. We hadden nog Foppe de Haan.
0: Ja, ja. Nou, Foppe de Haan vond ik ook heel... Maar goed, dat wist ik eigenlijk wel. Ik heb ooit een keer met Foppe zitten praten in toen Heerenveen een keer een trainingskamp had in Rolde. En heb ik een keer een avond met hem zitten praten over voetbal. En hij was ook een bluesliefhebber. Dus ja, de manier waarop hij in voetbal, hoe hij een profclub traint en handelt, dat vind ik, dat doet mij eigenlijk wel goed. Dat is een beetje de sociale manier zo, om zo'n... Zo'n voetbalvereniging of zo'n stichting, of hoe ze het ook mag noemen, betaalde organisatie om die te leiden en zo. Dat is nog niet alleen maar poen. Maar daar is ook een grote sociale en humanitaire factor aanwezig. En dat vind ik wel geweldig.

0: Wie zat er nou niet bij die je graag gehad zou willen hebben?
1: Ik heb een... Ja, goed, er zijn altijd een aantal mensen die je leuk had gevonden, maar... Ik had... Ilse de Lange had ik wel leuk gevonden. Maar dat meer omdat zij een jongere zangeres is. En toch een beetje in die trant zingt die ik ook leuk vind. En ja, eigenlijk vind ik het wel goed zo. Ja. Die had ik nog wel willen hebben, maar die kon dus niet. Maar verder kon ook iedereen. Dat vond ik, het leuke van het verhaal. Er is niemand die gezegd van ik wil dit niet of zo. En dat is voor ons en voor mij is dat toch een compliment. En dit is dan het laatste zo'n beetje. Hè? Dus in ieder geval bedank ik de VPRO dat ze mij dit hebben laten doen en Radio Drenthe ook. Want ik vond het prachtig om te doen en ik heb er heel even op gestoken. Maar ik ben er nou ook wel klaar mee gewoon.
0: De muziek die jij hoorde in het gesprek van Harry Musquet, die was van Kelly Jo Phillips, de Leavin' Blues, old nummer van Robert Johnson, de Hobo Jungle van The Band, You're Under Arrest van Miles Davis en 20 Million Things van Lowell George. En dat was de muziek door Harry zijn keus. Ook vandaag een aflevering van Harry's Historie. De Leste dus, en dat betekent dat het een bijzondere is. En wat kun je daarvoor dan beter nemen dan The Legend?

0: Ja, we zijn hier op historische gronden. Mag je wel zeggen, dit is het oude huis, wat nou de boerderij waar ik vroeger woonde heb in de jaren 65 tot en met, of 64 tot en met de 71 zo ongeveer. En hier wordt binnenkort ook een tentoonstelling geopend in verband met in verband met mijn verjaardag, ik was 60 en dat heeft daar met van doen. En wij staan nu in de ruimte waar een gedeelte van die tentoonstelling komt. En het is tijdelijk een tentoonstelling. Maar we staan nu nog tussen de peren. En een van deze peren die heb eergisteren een ding gekregen. Een baby. Ah, Roel.
1: Ja.
0: Kom erin, zou ik zeggen. Ja, nou, dan praten wij. Wij kunnen wel weer praten, gewoon. Ja. Zie, dat is nou nog even mooi. Dat kunnen we mooi even metnemen. Wanneer, een paar dagen geleden, Roel, dat hij...
1: Nee, vanmiddag.
0: Vanmiddag?
1: Ja.
0: God, dat is ook...
1: Vanmorgen toen zag ik... Oh, ja? Dat veulen bedoel je?
0: Ja.
1: Die is zondag na.
0: Ja, precies.
1: Maar Vea zo vanmorgen bij Peerda.
0: Ja. Die, waar was dat? Coliek of zo?
1: Ja, weet je wel.
0: Ja. Is dat goed? Komt dat goed?
1: Ik dacht nou wel aan jou.
0: Ja.
1: Ja. Ja, jong.
0: Ja.
1: Zullen we al die zorgen, hè?
0: Nou ja, maar ze ziet er goed uit. Ja, wij waren blijven bij het huis hier. Je kunt hier ook nog zien, C plus B. En als je hier in de buurt gaat, dat is ook nog wel even leuk om te laten zien. Dan heb ze hier dat wegkraapt. En hier heb ik nog ooit eens een keer wat opkalkt. En dit is mijn handschrift, dat kan ik zien. Dat heb ik nog... Dat ik hier ging wonen, heb ik dat er maar opgezet. Kijk, vier hier was. En heb ik ook nog een woonvergunning gekregen. En die heb ik hier toen onmiddellijk, daar was een schoutje in. Heb ik daar onmiddellijk met punaise aanklikt. En dan kon ze zien dat ik hier niet illegaal woonde. Dus dat ik het niet kraakt had of zo. Dus, en ik heb natuurlijk mijn buurt direct naar Jan van Put en zo. En al te veel spul. Die kon dan direct. Kon die aan de borrel en zo. Hè. Maar dit is een plek, en daar had ik het net even over, dat waar dan die tentoonstelling komt. En die wordt dan op 9 mei, wordt die dan open door de commissaris van... 9 juni, door de commissaris van de Koningin, onze allerrilligste Beek. En ik wou het eigenlijk even hebben over een liedje, nou, want daar gaat het per slotverrekening over. Het is ook nog een muziekprogramma. En dit is en omdat we hier bij het huisje staan, is het eigenlijk wel handig om deze tekst te nemen, want het gaat over een legende, de legende. En dit liedje heb ik eigenlijk geschreven terwijl ik een keer naar huis toe liep met een slok op. En ik had toen heel tijd niks gedaan en ik dacht van ik moet toch maar eens een keer weer beginnen. En dit is een dialoog tussen een fictief iemand en de legende, zou ik maar zeggen. En dat ben ik natuurlijk zelf met die tegen een fictief iemand praten. Zo. Volgens mij gaat Struijer daarover je nu zijn. Weet ik wel zeker, met je ultra light. Hey, Egbert zoekt het hoger op. Ik heb het over Egbert Struijer. Die doet tegenwoordig aan vliegen. Dit even terzijde. Maar ja, de legende. En hij staat ook op een LP die de legende heet. En... Ja, volgens mij is hem daar. Dat is volgens mij Struijer. Ja. Ja, en Hans Dinges, ja. Hans de Vries, die hebben samen dat dingetje. Ja, net bij Stadskanaal zit ze daar, eigenlijk in de buurt. Ja.
1: Hier mogen we het al doen.
0: Volgens mij zie je ons hier staan of zo.
1: Ja, joh.
0: We kunnen nog wuiven.

0: Het is hem wel. Hoe is de gros naar morgen? Hij wuift ook nog, hij deed zo. Morgen
1: daar in de week een gast droog.
0: Ja. Echt, wat zoekt het hoger op, jongens.
1: Ja.
0: Nou, we waren bezig met de tekst voor te dragen. En dat gaat dan over die legende, die fictieve man die met een ander praat. En dan staat hier, op een dag ontmoet ik de legende. En die zei, en die vertelde mij over zijn plannen. En ik zei, man, dat is zelfmoord. I'll bet you can't. Ik weet zeker dat ik niet kan. Dus ik breng een beetje humor in hier. En het is ook echt gebeurd trouwens hoor. I bought myself a Gestapo coat. Ik had zo'n lange groene leren jas gekocht. En een kind of Chaplin face. Ik had zo'n snorretje in de richting van Charlie Chaplin. En ik pakte mijn oude mondharmonica en sprong op het toneel. Als een soort van Suzuki cowboy, een snelle jongen op een Suzuki, bewoog ik mij over de vloer, over de stage dus. Suddenly, plotseling vroeg ik me af, dat het publiek riep voor meer. Volgens mij moeten ze de legende hebben gezien. Of was het misschien toch een soort van bedrog. Of was het een samurai die daar toevallig bij mistake kwam. Dus zou ik maar zeggen, die daar per vergissing geweest is. Maar als je nou ooit de legende ziet, tell him to let it be. Because time is catching up with him and got his fame for free. Dus het is een liedje van iemand die op een gegeven moment weer wilde beginnen. En dat aan iemand anders vertelde. En die ander zei, dat moet je niet meer doen. En die man die ging dat toch doen. En tot zijn verbazing keek het publiek, kon hij het nog wel aan. En keek het publiek op een gegeven moment op de juiste manier tegen hem aan. Maar hij vertelde dus als je nog eens iemand weer ziet, de legende, laat het maar zo zijn. En want de tijd haalt hem in en alles blijft toch misschien hetzelfde. Daar gaat het eigenlijk over. Dus dat is eigenlijk wel. Ik vond het eigenlijk een hele leuke tekst. En ik kan hem misschien even voordragen in zijn geheel, want dat vind ik eigenlijk wel leuk. One day I met a legend and told him about my plans. And he said, kid, that's harakiri, I bet you can't. So I bought myself a Gestapo coat and a kind of Chaplin face, grabbed my old harmonica and jumped on the stage. Like a Suzuki cowboy, I was moving across the floor. Suddenly I started wondering why the crowd was crying out for more. They must have seen the legend. Or was it just a fake? Or was it just a samurai who got there by mistake? If you ever see the legend, tell him to let it be. Because time is catching up with him and got his fame for free. Dus, dat is de legende.

0: En dat was hem voor vandaag. En voor dit seizoen. Harry's Blues. Zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
2: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
3: Het was midden jaren 60 ongebruikelijk het onderwerp drugs aan te kaarten in een nieuwe single. In Amerika werd zo'n single meteen geboycott. Nederland vond het geen enkel probleem. QB and the Blizzards, LSD, got a million dollars.

Dewey and the Blizzards, LSD, Got a Million Dollars. Harry Musquet had altijd een zwak voor Drentse muzikanten. Alleen Jannes vond hij vreselijk. Ik schaam me dat ik een Drent ben, zei hij altijd zodra hij Jannes hoorde. Bouke maakte hij niet meer mee, maar deze cover van Sam Cooke had hij ongetwijfeld goedgekeurd. Bouke, Bring It On Home To Me.

Bring It On Home To Me. Blue Rodeo, dat is een band uit Canada, ooit opgericht door twee schoolvrienden, Jim Caddy en Greg Keeler. En de band groeide uit tot een echte topband in Canada. De band werkte met The Band, Neil Young, Joni Mitchell, Rush en Oscar Peterson. Blue Rodeo, 5 Days in May.

Blue Rodeo, 5 Days in May. Harry Musquet was bevriend met de Amerikaanse singer-songwriter Eric Taylor en Nancy Griffith, dat was zijn ex-vrouw. Intussen zijn ze overigens beide overleden. Dit komt van het album Blue Roses from the Moon van Nancy Griffith en Jerry Ellison en Sonny Curtis uit The Crickets zijn de studiomuzikanten. Nancy Griffith, St. Teresa of Avila.

Nancy Griffith, Saint Teresa of Avila. Harry Musquet introduceerde de blues vanuit Drenthe in Nederland toen de Beats Band de dienst uitmaakte. En alle bluesliefhebbers zijn hem daar eeuwig dankbaar voor. Mighty Sam McLean was ruim 60 jaar actief in de blues. In slechte tijden werkte hij in een pannenkoekrestaurant. Hij overleed in 2015 in New Hampshire. Hij werd 72 jaar. Mighty Sam McLean, Jesus got the

0: Yes, Lord. Have you ever been to the cross, y'all? Have you ever been to the cross, y'all? Yeah. That's where you'll see Jesus.
1: Mighty Sam McLean, Jesus Got the Blues. Hou je misschien had een zwak voor Elton John, waarschijnlijk omdat Elton John ook uit de blues kwam. Hij werd ontdekt door blueszanger Long John Baldry en werkte jaren in de blues scene van Londen als pianist van de band Bluesology. En die band was tevens de begeleidingsband in Engeland voor de Amerikaanse artiesten The Isley Brothers, Major Lance en Patti LaBelle. Elton John, Rocketman. MUZIEK

Elton John, Rocket Man. Tijdens zijn trip door Amerika met Albert Haar voor RTV Drenthe ontmoette Harry Musquet in Chicago zijn held Buddy Guy in diens bluesclub Legends. En dat was voor hem een van de hoogtepunten van deze roadtrip. Buddy Guy, a man of many words.

Buddy Guy, a man of many words. Eddie Clearwater trad zijn hele leven verkleed als indiaan op en daardoor kreeg hij in Amerika de bijnaam The Chief. Hij runde in Chicago een eigen bluesclub en die club was ingericht als een indianennederzetting. Eddie Clearwater, Stormy Monday Blues.

0: Eric Clearwater, Stormy Monday Blues. Rare Earth uit Detroit, dat was de band van de zingende drummer Peter Hurlbake. Hij noemde zich later overigens Pete Rivera. En Harry Musquet was destijds razend enthousiast over die band en begon nummers te schrijven in de geest van Rare Earth. Maybe We Need van het album Kid Blue is daar een saillant voorbeeld van. Rare Earth, I'm Losing You.
1: Your love is fading. I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade. Your love is fading. Woman, I feel it fade.

Rare Earth, I'm Losing You. Corey Hart, dat is een singer-songwriter uit Canada. Hij is al 35 jaar bezig, maar hij heeft ook al 30 hits gescoord in Canada. En evenals zijn landgenoten Gordon Lightfoot, Neil Young, Joni Mitchell en Bryan Adams scoorde Corey Hart ook hits in Amerika. De teller staat op 9 hits in Amerika en dat is heel goed voor een Canadees. Corey Hart, Baby When I Call Your Name.

Very Hard, Baby When I Call Your Name. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was de ultieme blues- en Drenthe-promoter. De trouwe bluesliefhebbers zullen hem nooit vergeten. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Roy Rogers uit Californië was jaren de gitarist en producer van John Lee Hooker. En dat hoor je al luisterend naar zijn soloalbums, want hij blijft de traditionele blues trouw. Roy Rogers, Baby Please Don't Go.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Welkom dat je er weer bent. Weer veel neewerk in deze aflevering. Neewerk van onder andere de Drive-By Truckers. Van de Sling Mouse Explosion. Jeremy Ivey, Jesper Lindel. Maar ook van Willie Nelson. En van de Supersonic Blues Machine. Wat dat ook maar wezen mag. We beginnen met een hommage. Een hommage aan een van de grote Texas songwriters. Jerry Jeff Walker. Steve Earle die heeft er een mooie cd voor gemaakt. Het nummer is Getting By.

Het origineel is uit 1973 van het album Viva Terlinga van Jerry Jeff Walker. En dit is de nieuwe cd, nummer van de nieuwe cd van Steve Earle. Die heet Jerry Jeff. Uiteraard opdragen helemaal aan Jerry Jeff Walker. En dat past eigenlijk wel in de rij die Steve Earle eerder al gemaakt heeft. Hij heeft al een keer een cd gemaakt die opdragen was aan Townes Van Zandt. En een die opdragen was aan Guy Clark. Vorige week of een paar weken terug draaide ik al een nummer van de nieuwe cd van Jesper Lindell, een jongen uit Zweden die, denk ik, vooral goed geluisterd heeft naar de muziek van de band. Het titelstuk van die cd Twilight is ook ontleend aan een nummer van de band. Maar luister ook maar eens naar het volgende nummer, dan herken je door de band, denk ik, heel nadrukkelijk in, met name het orgel wat erin zit, in Nights Like This.

Ja, je denkt een beetje dat je de band hoort met Garth Hudson achter het orgel, maar het is Jesper Lindell van de CD Twilight, een man uit Zweden, maar wel uitstekende muziek en uitstekende CD. Jeremy Ivey, de volgende, die komt uit San Antonio, uit Texas, een man die een hele moeilijk begin van het leven eigenlijk had. Hè. Want zijn moeder die was tijdens de zwangerschap zwaar verslaafd aan drugs. En de arts die zei ook al af, degene die de zwangerschap begeleidde, van dat wordt waarschijnlijk helemaal niks. Maar het is toch wel gelukt. Hij heeft wel een hele moeilijke titel gehad. Maar hij is er overheen gekomen. En later is hij in Nashville terecht gekomen. Even in Margo Price leren kennen. Uitstekende countryzanger is. En hij heeft zelf ook cd's in zich gemaakt. Dit is een nieuwe cd van hem. De cd die getiteld is Invisible Pictures van Jeremy Ivey. Keep Me High.

kop op. Dat is een beetje het thema van de cd van Jeremy Ivey. En dit was het nummer Keep Me High van de cd Invisible Pictures. Heel wat aan de Slink Mose en Jimmy Sutton, daar heb ik het over. En dan heb het, dat heet dan de Slink Mose Explosion. Een paar mannen die komt uit Chicago, van de Southside in Chicago. Dat is toch wat een ruigere wereld, ze kunnen zeggen. Ook van oudsher wel een bluespodium daar zo. Maar die twee mannen die waren fanatieke aanhangers van de Ramones. En dat waren de uitvinders van, van hard rock, of hoe heet het nu, maar eigenlijk van de monotone muziek in elk geval. Van aanzetten en ram, maar. Dat geldt niet voor deze band, voor de Slink Mose Explosion. Ze hebben een hele leuke cd gemaakt in een studio die volledig analoog is. Dus zonder digitale toestand, de high-style studio. En het nummer dat heet Pass It Around.

Het is een beetje eigentijdse rockabilly, zou je bijna kunnen zeggen. De Slink Most Explosion van de cd Floating Coast Hotel. Nou, de Drive-By Truckers, dat is een hele bekende naam in de wereld van de Amerikanen. Mensen die wel eens naar Take Root toegewest bent, die bent ongetwijfeld die naam door wel een keer tegengekomen. De band van David Hood, de zoon van Patterson Hood. Bent mensen uit Alabama, uit Georgia, uit het zuiden van Amerika. Tien lang is er niks meer van u te komen van de Drive-By Truckers. Maar nu komt er weer een nieuwe cd van u. En ik draai het titelstuk Welcome to Club 13.

Welcome to Club 13, de nieuwe nummer van de Drive-By Truckers. Zo straks nog even, Drive-By Truckers, die opgericht door David Hood, maar dat was niet goed, hè, want David Hood, het was de vader van Patterson Hood. En Patterson Hood, die was samen met Mike Cooley en ook met Jason Isbell, die zaten in het begin van de Drive-By Truckers. Dit was de titel van de nieuwe CD, Welcome to Club 13. Het is Blues, de Lustrinor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. En ook vandaag drie uitvoeringen van het een en hetzelfde nummer. En ik kan het niet laten, maar toch weer wat van QB en Blizzards erin te stoppen. Want ik kies voor het nummer 5 Long Years. Origineel van Eddie Boyd uit 1952. Maar dat is ook een uitvoering uit 2020. Maar het begin is van QB and the Blisters van de LP Desolation. De eerste LP van QB and the Blisters uit 1966. Hun versie van 5 Long Years.

1966, de LP Desolations, was later trouwens een Edison voor kreeg QB in the Blizzard met een nummer van Eddie Boyd. En Eddie Boyd die kwam in 1967 zelf naar Grollo. Hij woonde zelfs verbleef een tijdje bij Harry Musquet aan de Veurstreek in Grollo. Eerste neger die ooit in Grollo kwam. En die nam door een LP op samen met de Blizzards als begeleiding. Dat vond Harry niet zo geweldig leuk, want hij had er eigenlijk amper een rol bij. Ik weet niet of hij nog mondharmonica speelde. En ik denk dat Herman Brood het ook niet zo leuk vond, want Eddie Boyd speelde zelf piano. Dus ja, het zat allemaal niet zo lekker. Maar in 1967 kwam die LP Praise the Blues die kwam uit. Dit is het origineel van Five Long Years van Eddie Boyd uit 1952.

Ja, 70 jaar oud. Dat is te horen ook. Deze versie van Five Long Years, het origineel van Eddie Boyd uit 1952. Nou, nog een derde versie uiteraard. En die komt van een cd die heet Wayback Machine. Mooie titel trouwens voor een cd. Een apparaat wat teruggegiet naar vroeger. Het ding van vroeger weer ophaalt. Dat klopt ook wel, want deze cd van Mark Hummel samen met Joe Beard, dat giet vooral over oude nummers. Nummers van Temper Red bijvoorbeeld. Van Sonny Boy Williamson. Van Robert Nighthawk. Nou, noem ze allemaal maar op. En daar stiet dus ook een versie op van The Five Long Years van Eddie Boyd. Een zingde Joe Beard. En Mike Hummel, dat is een zeer verdienstelijke mondharmonica-speler. Dit is denk ik al zijn 20ste of 22ste cd die hij uitbrengt. Nou, die combinatie die is schitterend om te horen in Five Long Years.

Hele mooie combinatie tussen Joe Beard, de man die zingt en gitaar speelt, en Mark Hummel op de mondharmonica van de cd The Wayback Machine. Drie versies waren dat van Five Long Years. Het origineel van Eddie Boyd uit 1952, van QB and the Blizzards uit 1966, en de laatste van Joe Beard en Mark Hummel uit 2020. Het festival, Blues Festival in Hoogveen, dat is op 14 mei. Zo straks hadden we het even over de Drive-By Truckers. Die treedt trouwens op 6 juni op het Rips & Blues Festival in Raalte. Maar daarvoor dus, op zaterdag 14 mei, dan is het festival in de Tamboer in Hoogveen. En daar treedt ook op Deborah Bonham, samen met Peter Bullock. Deborah Bonham, dat is de zuster van John Bonham, de drummer van Led Zeppelin. Goede zangeres, goede blueszangeres. Een nieuwe cd uitgebracht. Deze twee gezamenlijk. Deborah Bonham samen met Peter Bullock. De cd The Blues Fix. En daarvan Can't You See What You Want.

Can't You See What's Going On? Dat is de titel van het nummer van Deborah Bonham en Peter Bullock. Peter Bullock, dat is de gitarist dus. En Deborah Bonham, de zangeres. Van de NCD The Blues Fix. En deze groep, of deze meisje, die treedt op het Blues Festival in Hoogveen op zaterdag 14 mei. Willie Nelson. Nou, wie kent hem niet, zou ik bijna zeggen. De countryzanger die al sinds mensenheugenis opneemt. En hij heeft nou zien, volgens mij zijn 96ste album uitgebracht. En dat is het album A Beautiful Time. En ik denk dat hij teruggekeken op een geweldig leven, deze Willie Nelson. Een heel mooi nummer wat hij opgenomen heeft. Een nummer van Leonard Cohen, The Tower of Song.

prachtige teksten. Tower of Song van Willie Nelson. Tekst, de compositie van Leonard Cohen. Die nam het in 1988 op het album I'm Your Man. En Willie Nelson die is 29 april, is in 89 jaar geworden, bij nagaan. En hij heeft bijna 100 LP's, 100 albums hebben uitgebracht. Dit is een hele mooie, er staan bijzondere composities op. Bijvoorbeeld het nummer van Rodney Crowell samen met Chris Stapleton. I Love You Till The Day I Die. Zeer de muide weert deze nieuwe cd. Misschien ook wel de laatste cd van Willie Nelson. Iemand die optreedt op het Holland International Blues Festival, dat is Daniel Nicole. Daniel Nicole is een uitstekende bassiste. Ze speelde samen met haar twee broers in Trampled Under Feet. En in 2018 bracht ze de cd uit waar ik het titelstuk van draai, Cry No More.

uitstekende muziek van Daniel Nicole. Die vroeger speelde in de band Trampled Under Feet. En dit is van de cd Cry No More. 2019 trad ze op het Holland International Blues Festival. En dat bevalt zo goed dat ze dit jaar weer komt. Dit jaar komt ze op 9 juni in Grollo. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haart, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van een hele bijzondere band eigenlijk, de Supersonic Blues Machine. Die speelden ook al een keer op het Holland International Blues Festival trouwens. Dat is een nieuwe cd van u te komen, die cd die heet Voodoo Nation. En dat is niet zomaar een cd, althans in die zin dat door allerlei andere mensen op mitspeelt. Ook weer mensen die op het Holland International Blues Festival speelt. Bijvoorbeeld King Solomon Hicks. Sonny Landreth speelt erop met. Eric Cale speelt erop met. Joe Louis Walker speelt erop met. Kirk Fletcher speelt erop met. En Eric Gills, of neemde ik die al? Nou, in elk geval, heel veel bekende namen speelt erop met. Vandoor dat het ook een beetje een supergroep is. En het nummer wat ik laat horen, dat is voor de kenners eigenlijk. Volgens mij degene die snooker speelt, die zegt dat wel wat. Ik ken het spel hier helemaal niet. Maar de Supersonic Blues Machine, die hebben het erover in de 8-Ball Lucy.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Van Morrison nam zijn debuutalbum Blowing Your Mind op in New York bij producer Burt Burns. En toen was hij nog jong en angry. Van Morrison, TB Cheats.

into the wee small hours, long for the break of dawn.

lied to the fools around.

0: funny. It ain't funny at all. You land in a cool room, man. You land in a cool room. In a cool room. In a cool room.
1: Van Morrison, TB Sheets. De Everly Brothers lopen vandaag eens een rode draad door het programma. Phil Everly overleed op 3 januari 2014, vlak voor zijn 75ste verjaardag. En hij was vanaf zijn tienertijd een kettingroker geweest. De laatste jaren van zijn leven was hij totaal afhankelijk van zuurstoftanks en hij moest dagelijks 20 verschillende medicijnen innemen. De Everly Brothers, So Lonely.

The Avery Brothers, So Lonely, een nummer dat nooit op single werd uitgebracht. Joe Grushecki, dat is een voormalige leraar uit Pittsburgh en hij is de boezemvriend van Bruce Springsteen, die het album American Babylon produceerde en als gitarist meespeelde. En ook Patty, de vrouw van Bruce Springsteen, werkte als zangeres mee aan dit album. Joe Grushecki, Never Be Enough Time.

Joe Grushecki, Never Be Enough Time. Na de dood van Phil Everly liet Don weten dat de broers eigenlijk een heel zwaar leven achter de rug hadden, omdat ze niets gemeen hadden, of het nou over politiek of de manier van leven ging. Hij kwam tot de conclusie dat ze alleen samen goed konden zingen. The Everly Brothers met een nummer dat een top 5 hit werd in Canada, Love of the Common People.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Complete Atlantic Recordings van Barbara Lynn is het album van deze week. En in haar geboorteplaats Beaumont in Texas is er sinds enige tijd een Barbara Lynn Street. Ze toerde over de hele wereld. Spanje, Nieuw-Zeeland, Engeland, Japan, Nederland en ook Suriname. En ze stond maandenlang in Las Vegas. Ze was de eerste vrouw die mannelijke gitaristen van het toneel wist te spelen. Barbara Lynn. Love ain't never hurt nobody.

Barbara Lynn, Love Ain't Never Hurt Nobody. De Beatles, dat waren echte Every Brothers fans en daarom componeerde Paul McCartney deze top 10 hit voor de Every Brothers. Op 21 augustus 2021 overleed ook Don Everly thuis in Nashville. Hij werd 84 jaar. The Every Brothers, On the Wings of a Nightingale.

The Everly Brothers, On the Wings of a Nightingale. De 43-jarige John Mayer is een fenomeen aan het worden. Zijn album Battle Studies was één grote one-man show. Hij componeerde alle nummers, hij zong, speelde gitaar en was ook nog zijn eigen producer. John Mayer, Perfectly Lonely.

John Mayer, Perfectly Lonely. In hun nadagen begonnen de Every Brothers steeds vaker Britse bands te coveren. Dit is bijvoorbeeld een cover van The Sutherland Brothers and Quiver uit Schotland. The Every Brothers, Arms of Mary.

The Avery Brothers, Arms of Mary, Too Slim en de Tail Draggers. Dat is een band uit Spokane in de staat Washington. Dat ligt in het noordwesten van Amerika. Het is de band van zanger-gitarist Tim Langford. Ze hebben intussen al 22 albums gemaakt en de band opereert de laatste jaren vanuit Nashville als een klassiek blues-rock trio. Too Slim en de Tail Draggers. Reckless.

0: belong.
1: To Slim and the Tail Draggers, Reckless. In 1956 verscheen de debuutsingle van The Everly Brothers en hun muziek klinkt nog steeds niet gedateerd en als duo zijn ze nooit overtroffen in al die jaren. Dit is de laatste echte hit van The Everly Brothers uit 1985, Born Yesterday.

The Avery Brothers, Born Yesterday. Mina Creel, dat is een Oostenrijkse blueszangeres. Ze werkt al jaren met de Chris Fillmore Band. En dit komt van haar album Tell Me. Mina, This Is My Will.

Mina and the Chris Fillmore Band. This is my will. De Every Brothers liepen vandaag eens een rode draad door het programma. En het leven van Don en Phil Everly bestond uit hits en problemen. De laatste bijdrage van The Every Brothers, Problems.

The Everly Brothers en Problems. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Het album Long Road Out of Eden van The Eagles maakte nog eens duidelijk hoe belangrijk Don Henley is voor de band als componist, producer, drummer, gitarist en zanger. The Eagles, Long Road Out of Eden.

0: Amsterdam was gewoon het magische centrum van de wereld. En daar moest je zijn als je gewoon het wilde maken op het gebied van muziek, literatuur en noem maar op. En ik denk dat dat gewoon er nu wel een beetje af is.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als van binnen raakt. In Amsterdam is het deze maal. En met de praten met een man die uit Drenthe komt, naar Apeldoorn ging en toen naar Amsterdam. Met de muziek met. Muziekjournalist, programmamaker, tegenwoordig schrijver Bert Jansen.
2: Hier in de Rocktempel, Paradiso, ja, zit ik samen met Bert Jansen. Bert, jij bent auteur, schrijver dus, of schrijver, zoals in het goed Hollands. En ja, wij kennen elkaar al heel lang, maar zou jij in kort aan de luisteraar even willen uitleggen wat voor soort auteur jij bent en hoeveel boeken jij hebt geschreven en welke uitgeverij? Dat is Bert Bakker, dacht ik, hè?
0: Ja, de boeken zijn allemaal uitgekomen bij Bert Bakker. Ik ben in de tijd gedebuteerd bij de Bezigerbij. Dat was naar aanleiding van een feuilleton dat ik schreef in Aloha, voorheen Hitweek. Dat is een undergroundblad. Die feuilleton is ontstaan omdat ik in Café de Pels, dat is een café in Amsterdam, vertel ik altijd verhalen over mijn mislukte popmuzikantschap aan ene Wim Noordhoek. En die zei van dat zijn zulke leuke verhalen, dat moet je gewoon eens een keer gaan opschrijven. Dus dan heb ik gewoon een typisch niet geleend en ik heb dat zo'n verhaal opgeschreven. En toen heeft Wim Noordhoek heeft dat gelezen en dat is toen gepubliceerd in Aloha. En halverwege dat feuilleton kreeg ik een brief van uitgeverij De Bezigerbij van Geert Lubberhuizen of ik mijn MS wilde opsturen. En dat stond dus voor manuscript, wist ik veel. Maar in ieder geval, ik ben bij De Bezigerbij in de tijd gedebuteerd. En daarna zijn er bij uitgeverij Bert Bakker zijn er in totaal zo'n 15 boeken van mijn hand verschenen, zoals dat dan heet. Waaronder één verhalenbundel, een bundeling van mijn interviews, opstukken en drie jeugdboeken.
2: Dat was voor de vader, als ik het goed heb. Hè? Heb je ook een tijdje gewerkt, toch?
0: Nou, ik heb gewerkt voor. Dus er is altijd een soort van misverstand bestaat dat ik voor Muziek aan het Oor gewerkt heb. Ik heb wel een tijdje voor Muziek aan het Oor gewerkt, want dat is in samenwerking met de vader. Maar ik heb mijn meeste popinterviews heb ik gedaan voor de Haagse Post. Toen nog de Haagse Post heette, het heet nu HP de Tijd.
2: Maar je hebt ook nog meegewerkt aan het vaderprogramma.
0: Ja, ik ben 5 jaar ben ik producer en samensteller geweest voor de Vara Televisie. En daar hebben we programma's gemaakt samen met Peter van Halm en Pim Oets als Nederpopscene. En daarna met Charles Leeuwenkamp het programma Wonderland.
2: Wij kennen elkaar goed. Ik ken jou vanuit Apeldoorn. Ik denk waarschijnlijk vanuit het etablissement De Poort van Kleef, waar wij dan destijds speelden. Maar jouw roots liggen toch ook nog in Drenthe, hè, als ik het goed begrepen heb.
0: Mijn roots liggen dus echt in Drenthe. Ik bedoel, elke keer als ik weer in Drenthe kom, dan is dat altijd een soort van vreemde ontroering wanneer ik de grens overga. Dat kan ik ook aan niemand uitleggen, hoor. Ik denk dat alleen een echte Drenthe dat begrijpt. Maar ik ben geboren in Rode, ik heb een tijd in Fries gewoond en ik heb een tijd in Groningen gewoond. En ja, dat klopt. Wij hebben elkaar. Mijn allereerste interview. Dat heb ik met jullie gedaan. Dat was in de Poort van Kleef. Achter de coulissen. En dat was toen mijn eerste interview. Dat heeft toen in Hitweek gestaan. En dat was meer zo'n beetje van. En toen werd ik een soort van vaste briefschrijver vanuit de provincie. Zo van, nou, hier in de provincie is het ook al niks, weet je wel. Zo meer van dat.
2: Ja. Wij zijn daarna toch eigenlijk wel vrij goede bekenden geworden. Je hebt wel eens met ons meegespeeld. En ja, wij kennen elkaar van vele optredens van Cube the Blizzards. En er was ook sprake van dat jij op een gegeven moment misschien een boek in die richting zou schrijven. Maar wij kennen elkaar ook van het afscheidconcert. Jij bent vaak in Grollo geweest. Nou, op een gegeven moment is het contact een beetje verwaterd. Hoe dat nou precies gekomen is, dat is mij niet duidelijk geworden. Volgens mij ging dat over allerlei misverstanden met boeken en zo die niet. Iets met Gelling die niet helemaal meer wist wat hij aan het doen was of zo. Maar in ieder geval, ik ben jou toen uit het oog verloren. Wat ben jij toen eigenlijk gaan doen?
0: Ja, wat ik toen ben gaan doen, we zijn elkaar een beetje uit het oog verloren. Dat is toen naar aanleiding van, we hebben toen die film gemaakt samen met Willem van der Linden.
2: De legende.
0: Ja. En dat heb ik naar aanleiding van die film heb ik toen ook mee naar aanleiding van het scenario van die film. Dat heb ik toen samen met Willem van der Linden geschreven. Toen heb ik een boek samengesteld onder de titel De Legende. Ja, en toen zijn er, ik weet niet, we zijn elkaar uit het oog verloren en er zijn volgens mij allerlei misverstanden ontstaan. Maar wat ik toen heb gedaan is dat ik toen in 1986 ben gaan lesgeven aan de schrijverschool Het Colofon. En dat doe ik tot op heden. Dat is gewoon ook een onderdeel van mijn bestaan.
2: Is dat een instituut hier of gaat dat op een andere manier?
0: Nee, dat is gewoon een stichting. Gewoon een echte school. Een deeltijdopleiding die in 1985 is gesticht.

0: Op een gegeven moment ben je ook naar Amerika gegaan, hoorde ik. Want ik heb dan een keer geprobeerd om je op te sporen, maar toen hoorde ik van allerlei mensen dat je in Amerika zat. Waar zat jij en wat deed je daar?
1: Nou, ik was writer in residence, heet dat. Dat is een... Dat klinkt heel erg deftig. Dat betekent dat je gewoon één dag in de week lesgeeft aan een universiteit. En ik zat in Minneapolis, in Minnesota. En daar heb ik een jaar gezeten, gewoond en gewerkt.
0: Dat is de stad van Prince of zo?
1: Ja, nee, dat is de stad van Prince.
0: Ja, dacht ik toch, hè?
1: Ja, in de tijd dat ik er zat, toen zat Kenny Dulve er ook. Want die moest dan... die zou dus op een LP van Prince meespelen. Maar die moesten dag en nacht in haar hotel blijven, want die moesten op afroep ter beschikking zijn voor de Purple Prince.
0: Ja. Heb jij Kenny daar nog ontmoet? Of?
1: We hebben gebeld en ik ben op een gegeven moment naar haar hotel toe geweest. En toen moesten we naar Paisley Park, dat is de studio van Prince. Dus we hebben elkaar wel gesproken, maar hebben elkaar helaas niet in de lijve ontmoet.
0: Dus, maar zij moest dus gewoon opdraven en zo.
1: Van, zij moest, ja, ze moest
0: zat gewoon... daar in een prachtig hotel en alles erop en eraan. En dan misschien even een riedeltje, een fil of zo. En dan kon je weer verdwijnen en dan maar weer wachten tot je weer aan de beurt was. Dan lijkt me toch ook echt niks. Maar goed, ik bedoel, het was voor haar natuurlijk, voor haar carrière natuurlijk fantastisch.
1: Mm-hmm.
0: Maar jij gaf daar dan les en ook hetzelfde... moet ik me dat voorstellen, een beetje hetzelfde als wat je hier deed bij Colophon?
1: Nou, zo ongeveer. De Universiteit van Minnesota is een van de weinige universiteiten die een Dutch department hebben. Omdat daar erg veel, er zitten erg veel emigranten, er zijn erg veel Amerikaanse studenten die zijn gewoon op vakantie zijn in Amsterdam geweest. En die lijkt het dan ontzettend leuk om Nederlands te leren. Dus wat ik daar gewoon deed, is dat ik een cursus deed met creativiteit. Wat was het ook weer? Topics in Dutch Culture heette dan officieel. Dus dan, ik heb gewoon een beetje de jaren 50, de jaren 60 en de jaren 70 en de jaren 80 behandeld. En daarnaast gaf je gewoon Nederlandse les.
0: Ja, maar hoe lang ben je daar geweest? Hè?
1: Een jaar.
0: En wat vond je ervan van Amerika?
1: Ik vond het fantastisch.
0: Ja?
1: Ja.
0: Had je niet het idee zoals... wij zijn er ook 2 keer geweest. Ik ben er dus een tijdje geweest. En ik vond het eigenlijk een... ik bedoel, het is een prachtig land. Maar ik had er toch nogal wat ambivalente gevoelens over. Als je door Mississippi rijdt, waar de blues dan vandaan komt. Dat het eigenlijk de derde wereld is en zo.
1: Mm-hmm.
0: Dat je dus dacht van, hoe is dat mogelijk in zo'n rijk land? Dat... zag je dat in Minneapolis ook? Zo, dat echt de tweedeling als het ware.
1: Ja, dat zag je daar heel erg duidelijk. Ik bedoel, je hebt gewoon een hele duidelijke scheidingslijn tussen de rijke mensen, tussen aanhalingstekens, en dan gewoon het arme gedeelte. Ik bedoel, waar ik woon in Uptown. Dat is dan de min of meer chique wijk van Minneapolis. En als je dan even in de auto stapte en je reed even 5 minuten, dan kwam je meteen in een zwarte wijk. En daar was het gewoon echt armoede troef. Maar dat zag je ook voornamelijk bij de supermarkten. Dat mensen met van die foodstamps en kerken die dan op zaterdag eten uitdeelden aan mensen. Dat is echt een hele grote tegenstelling.
0: Dat vond ik ook. En, ik denk dat het nou met die meneer Boes alleen maar erger wordt. Maar goed, dit even terzijde. Je bent toen weer teruggegaan. Doorgegaan waarschijnlijk met waar je mee bezig bent, met Colophon. Welke boeken heb jij in die tussentijd eigenlijk geschreven?
1: Nou, het laatste boek. Ik heb in Amerika een jeugdboek geschreven. De eerste reis van de Willem Baars, dat ging over de walvisvaart in de jaren 50. En ik heb daar mijn tot nu toe laatste roman geschreven, Werklicht. En dat is wat ik daar heb gedaan.

Ja, we zitten hier nu in Paradiso. Jij bent natuurlijk niet alleen maar schrijver. Jij bent ook een verwoed fan van de Mississippi saxofoon, zoals wij dat dan zeggen in vakterm. Dat betekent, luisteraars, dat is de mondharmonica. Maar die klonk vroeger als de Mississippi saxofoon, zoals wij dat dan zeggen in vakterm. Dat betekent, luisteraars, dat is de mondharmonica.

0: Hou jij je nog bezig met muziek of ga je nog wel eens luisteren? Kom je nog wel eens in Paradiso eigenlijk, überhaupt?
1: Ja, ik kom daar dus eigenlijk niet meer. De laatste keer dat ik hier ben geweest is een jaar of 5, 6 geleden. Maar het was wel zo dat in de jaren 60, dan ging ik liftend vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. En ik heb wel dus de opbouw van Paradiso meegemaakt. Hè. Je had toen de Cosmos. En toen is deze kerk, want Paradiso was eigenlijk een kerk van de Vrije Gemeente. Die is toen verhuurd aan een Provadia groep.
0: Ja, dat was waar Fantasia eigenlijk onder.
1: Waar Fantasia ook dus onder viel. En we hebben hier toen meegeholpen met het opschilderen en het beschilderen. En dan ging ik hier een heel weekend heen. Ja, en dan sliep ik hier boven ergens s'nachts in een slaapzak achter de bar. En dat was een fantastische tijd. Ik bedoel, we waren hier met z'n allen bezig om hier iets van te maken.
0: Ja, en nog steeds is men bezig om er wat van te maken. Want je hoorde natuurlijk op de achtergrond natuurlijk allerlei geluiden. Men is hier waarschijnlijk weer bezig om een of andere show in elkaar te steken. Maar toen was het toch heel anders. Hè? Toen had je nog de vloeistofprojecties en dat soort dingen.
1: Ja, de vloeistofprojecties, die stonden daar op een
0: bekend fenomeen.
1: Op het balkon, weet je wel, van die kristallen assenbakken die werden dan onder een lamp gehouden. En dan van die vloeistofdia's die dan stuk gingen. En dat was echt fantastisch. Ik bedoel, je mocht hier min of meer hashies roken. Dat werd min of meer toegestaan. Je kon zelfs op een gegeven moment, kon je zelfs beneden in de kelder, kon je ook hashies kopen. Dat was ook een beetje gedoogd. De politie gaf wel van tevoren aan wanneer ze een keer zouden komen controleren. Dus dan moest je zorgen dat je je spullen had verstopt. Maar vooral in het begin was het hier fantastisch, want het gebouw is helemaal beschilderd. Voor de gevel hing een heel groot doek met allerlei kleuren. En het was een totaal andere wereld.
0: Het lijkt me nou een beetje meer over doorgangshuis op een of andere manier. Van dit erin en dan dat eruit. Er wordt natuurlijk wel heel veel gedaan. Mm-hmm. Paradiso live en zo. Maar ook vroeger was het eigenlijk grotendeels muziek en zo. Maar nu heb je dus ook lezingen. En Den Uyl is hier nog na de verkiezingen gehuldigd, geloof ik. of vind ik dat fout? Dus het is dus nou toch een meer een multi-gebruikscentrum geworden.
1: Ja, het is heel lang is het tot en met volgens mij in 1980 is het gewoon een poptempel geweest. Ik ben op een gegeven moment nog in de race geweest om directeur van Paradiso te worden. En op een gegeven moment was het toegespitst op Huib Scheurs en op mijn persoontje. En ik had toen met het personeel van Paradiso afgesproken dat ik in principe alles bij het oude wilde laten. Dat wil zeggen dat de lichtshow zo, dat het allemaal zou blijven. En Huib Scheurs had allemaal nieuwe plannen van lichtshow moest weg. En wat allemaal aan de gevel hing moest allemaal af en er moest worden zwart geschilderd. Dus uiteindelijk is Huib Scheurs directeur van Paradiso geworden. Ik denk dat het achteraf wel goed is dat ik er niet ben geworden. Want volgens mij was het toch geen baantje wat mij echt had gelegen.
0: Nee, want Hans Dulver heeft zich daar ook over gekeken. Die is ook nog een blauwe maandag directeur geweest. Maar die was er nooit, want die ging altijd spelen. Ja. Dus die programmeerde dus helemaal niks. Ja, dat was wel leuk. Hij heeft nog wel een paar cent in zijn zak gestopt, want zo ging het altijd. Maar hoe is het die scene in Amsterdam eigenlijk? Ik kom eigenlijk niet zo vaak in Amsterdam. Rudy van Dijk, die hier overigens vlakbij woont, ook jou wel bekend. Ja. Nu geloof ik zo'n beetje onderdirecteur van het Zweling. Die woont hier dan een tijd, die zei ik ga hier weg, want er lopen alleen nog maar junks, buitenlanders, flikkers en weinig echte Amsterdammers meer rond. Want de populatie van de stad die staat hem niet meer zo aan. En zo. Weet je, hoe ervaar jij dat? Is Amsterdam eigenlijk nog wel? Ja. Ik bedoel, afgezien van dat het een mooie stad is hoor, laten we dat even.
1: Nou, het gekke is wat ik mij realiseerde toen ik hierheen liep. Is dat ik nu al sinds 1983 woon ik op het Bikkers Eiland. En het Bikkers Eiland is een soort van dorp in Amsterdam. Ik bedoel, daar kent iedereen elkaar.
0: Oost, hè, dacht ik.
1: Nee, dat is in het centrum.
0: Oost, ja.
1: Ja, dat zijn de westelijke eilanden, waar vroeger de scheepswerven waren. Waar al die zeilschepen zijn gebouwd in de Gouden Eeuw. En toen ik hier dus heen liep, door de Leidsestraat en zo, toen realiseerde ik me van, god, ik ben hier al jaren niet meer geweest. Ik loop hier nooit.
0: Nee.
1: Dus ik bedoel, ik kom heel erg weinig in wat men dan van buiten het centrum van Amsterdam noemt.

En ja, ik denk dat Amsterdam ja, op bepaalde gebieden ontzettend aan het verloederen is. Dat, maar het is niet meer de stad waar ik in de tijd, onder andere aangetrokken door de muziek van QB en de Blizzards, waar ik toen per se heen wilde. Want was, ja, toen ik 18, 19 was, toen was Amsterdam was gewoon het magische centrum van de wereld. En daar moest je zijn als je gewoon het wilde maken op het gebied van muziek, literatuur en noem maar op. En ik denk dat dat gewoon er nu wel een beetje af is.

0: trouwens even tussen vragen. Dat is, gaat over de mondharmonica. Wie is eigenlijk jouw favoriet? Sonny Boy Williamson of Walter Jacobs?
1: Walter Jacobs, Little Walter.
0: Ja, toch wel. Ja,
1: zeker weten.
0: Ja, dat zijn toch een beetje vreemde mensen, hè, die mondharmonica spelers vaak. Het zijn vaak wat je bij een voetbalelftal de keeper noemt. Dat is eigenlijk mondharmonica spelen eigenlijk in een band en zo. Mm-hmm. Het zijn vaak wel vreemde mensen. Vaak ook wel extreem. Lil Walter was een heel extreem man natuurlijk.
1: Ja, dat was een...
0: Ook een achterdochtige lul natuurlijk, maar...
1: Ja, ontzettend achterdochtig, paranoia. Hij was altijd bang dat andere muzikanten zijn geheim zouden stelen. Dat is een bekend verhaal van een mondharmonica speler die een keer kwam kijken bij een optreden van Little Walter. En dat Little Walter toen hem de rug toekeerde op het podium, omdat hij bang was dat die andere zijn trucjes zou overnemen. En dat heeft hij altijd, heeft hij altijd ontzettend geheim proberen te houden.
0: Ja, hij is wel de eerste die de boel versterkte en zo. Dat heeft zijn sound natuurlijk gemaakt. Maar ja, je hebt natuurlijk vreemde mensen. Paul Butterfield, ook overdoses en zo, weet je wel. Wat een van mijn grote favorieten was trouwens. Want die man had ook een fantastische toon, vond ik.
1: Ja.
0: Ja, Sonny Boy was natuurlijk ook een hele vreemde man. Hè? Dat is de dirty old man was dat. Mm-hmm. Want ik heb nog in het bed mogen slapen bij John Mayall thuis, waar hij in vertoefd heeft. Maar Pamela die zei, man, dat was een hele vieze man die zich... Die ten eerste altijd over vrouwen had, maar ten tweede ook zich niet zoveel waste en zo. Dus het was, en ook een zeer achterdochtige figuur. Dus daar had je natuurlijk, mondharmonica speelde toch wel vreemde mensen en zo. Speel je voor jezelf nog?
1: Ja, ik speel nog wel voor mezelf. En ik, mijn zwager die is directeur van de VVV in Epe en die organiseert één keer per jaar een jazzfestival in Epe. En daar treed ik altijd, één keer per jaar treed ik daar op met een of andere maf Dixieland bandje. En dat is gewoon ontzettend leuk om te doen. En er zijn ook opnames van gemaakt. Maar ik speel, ja, god, gewoon voor mijn eigen lol. En ik vind het nog steeds leuk om te doen.
0: Wij zijn ook, we hebben samen in Grollo ook nog veel beleefd, want daar ben je ook al geweest. Mm-hmm. We hebben daar toen, trouwens, jij was er ook bij toen wij het afscheidconcert hebben gegeven in Bellevue. En met het prachtige feest daarna,
1: ja.
0: in de Hertenkamp, wat nu, en we praten nu over Assen en Bellevue, was een prachtige zaal in Assen die ook al geslachtofferd is, min of meer van Assen wou ook omhoog in de vaart der volkeren, weet je wel. Mm-hmm. Hebben ze die prachtige zaal hebben ze aan opgeofferd. Schandaal overigens, maar goed. Die heb jij ook nog meegemaakt. De Hertenkamp, waar we toen een feest hadden. Ook al iets wat op het punt stond te worden afgebroken. En wat ook afgebroken is. Waar we toen het hele salaris, of alles wat daar binnenkwam, hebben verbrast en zo. Aan dopen en aan... Aan hashish en aan drank en aan lekkernijen, salades en zo.
1: Ja, gehaktballen niet vergeten.
0: Ja, de goeie, er waren nog goeie.
1: Dat waren hele goeie.
0: Ja. Herinner je daar nog iets van?
1: Ja, ik bedoel, ik heb een tijdje geleden heb ik een manuscript wat ik naar aanleiding van de legende heb gemaakt, heb ik nog eens keer weer op gelezen. En een groot gedeelte is dan gewijd aan, of er staat een heel groot stuk in over dat feest. Want dat is een stuk wat in de tijd ook in Aloha is gepubliceerd, volgens mij. En ja, dat herinner ik mij nog vrij goed. Want ja, ik woonde toen samen met een 6 jaar oudere vrouw met 2 kinderen. En ik kan me goed herinneren dat ik 's ochtends in de eerste trein van Assen terug naar Amsterdam stapte. En dat ik dat we gewoon de hele nacht hadden doorgehaald en dat het gewoon een fantastisch feest was.
0: Ja, het was inderdaad. We hebben daar ook nog met z'n tweeën op dit oude tennisbaantje gestaan daarnaast, ja. En zo. Gea Sikkens, die woonde daar toen met haar toenmalige man. En die heeft dat pand toen eigenlijk min of meer vrijwillig. Of, die heeft gezegd, nou jongens, een feest maken, kom hier dan maar. Wij stelden dat hele ding. Want zij zaten daar ook maar tijdelijk in, want het moest afgebroken worden. Dus het was het hele oude paviljoen van de tennis, van de Hertenkamp, van de tennisvereniging.
1: Ja, het zag er prachtig uit. Ik bedoel,
0: ja.
1: En Herman Brood heeft mij toen nog een paar keer gezegd dat hij een bandje wilde beginnen. Een Flash and Dance Band en dit en dat. En, Dat is dan uiteraard, is dat dan ook later, heeft het dan ook allemaal plaatsgevonden. Maar ja, er was een bepaalde sfeer heerst dat toen. Dat kan je gewoon, mensen die er niet bij zijn geweest, die, het is ontzettend moeilijk om dat na te vertellen. Maar het was, ja, jullie hadden echt afscheid genomen en jullie hadden echt zoiets van, nou, dit is het voorlopig, een punt achtergezet. En binnen afzienbare tijd gaan we dan misschien iets nieuws beginnen, maar... Ja, er werd gewoon een soort van streep ergens ondergetrokken, maar dat op een hele positieve manier.
0: Ja. En in Grollo ben je ook op het feest van, in de voerderij van Gans en zo. Daar,
1: ja, met P. Hamikels.
0: Met P, ja. P, ja. Helaas ook een goede vriend van ons, ook een auteur, maar eigenlijk grotendeels een vertaler. Hè?
1: Ja, vertaler.
0: Thomas Mann en zo, vertaalde, ja. Toverberg en zo. Heeft hij trouwens ook nog een prijs voor gehad. Mm-hmm. Die plotseling op de dag van Elvis gevonden is, dood met de krant voor zich in de stoel.
1: In Nijmegen.
0: Ja, in Nijmegen. Hij zat daar ook in studentenleven, dacht ik. Was nogal actief. Mm-hmm. En dat was ook een vriend van ons, die ook dan af en toe eens wat kan uitrusten. Hele aardige jongen trouwens. Helaas veel te vroeg overleden.

0: Ja, Red, White en Blue ben je ook nog even bij betrokken geweest. En dan moet de luisteraars even uitleggen wat dat was. De C plus B, oftewel QB, dat is toen opgehouden. En later kwam bedacht Barry Hay die naam. En Willem van Kooten die zag er wel wat in. En we hebben toen een band opgericht die met een aantal andere mensen.
1: Frank Nuyens
0: van Q65.
1: Herman
0: van Boeien van Lala Vitesse of zo. En ook in Amsterdam trouwens had ik nog een teaser. Of weet ik veel. Maar in ieder geval, Gelling en ik dan. En Laurens Leeuw uit Groningen. Daar hebben we het land ook nog even mee onveilig gemaakt. Reed me in zo'n hele grote Amerikaan rond, dacht ik.
1: Ja, ik was toen op een gegeven moment gebombardeerd tot roadmanager. Door Jan Venhuizen, jullie toenmalige manager.
0: Ja.
1: En die gaf mij dan geld en dat moest ik dan eetgeld. Dat moest ik dan aan jullie allemaal uitdelen in coupures, kan me nog goed herinneren. En dan reden wij in een hele grote stationcar. Dat was volgens mij een Ford LTD. En ik kan me nog goed herinneren dat de eerste keer dat wij dan op weg gingen naar... Volgens mij moesten jullie toen optreden in Utrecht. Toen ik reed in die auto. Toen reed ik 100. Maar al die andere auto's die reden zo ontzettend langzaam. Ik was voortdurend aan het inhalen. Tot op een gegeven moment heel goed tegen me zeggen: God Bert, het zijn wel mijlen hoor, die daar op de... Dus toen wat... Nee, dat was een hectische tijd. Die tournee was georganiseerd. Maar er waren ook allerlei dingen waar en niet goed georganiseerd. Ik bedoel, het PA werd dan, door Sades, geloof ik, al van neergezet. Maar andere dingen waren weer niet, die waren weer heel erg slecht geregeld. Maar ja, het was een hele hectische tijd.
0: Ja, we hebben toen nog opgenomen hier bij Elie van Tijn. Want alle studio's waren toen op een gegeven moment vol.
1: Artisan,
0: ja. Maar ja, eigenlijk was dat... Het idee was wel aardig en zo, maar het is er met de muziek nooit echt uitgekomen en zo. Dat was een beetje jammer dan.
1: Nou, volgens mij kwam dat gewoon vanwege het feit dat daarvoor namen jullie in de studio nummers op die je dan live goed had gerepeteerd. En volgens mij was het punt een beetje met Red, White en Blue, dat de nummers gewoon in de studio nog gemaakt moesten worden.
0: Ja, ja. Ja, en ik vond de band eigenlijk ook niet zo goed. Waar zijn mijn pakkie aan niet of zo? Ik vond ook niet dat hij van Boeien en zo echt bij mij paste. Maar goed, dat is anders chapitre. Dan komen we te veel in de persoonlijke sfeer.
1: Nee, maar dat is...
0: Nou, we hebben hier, jij was er ook nog bij waarschijnlijk, dat we hier gefilmd hebben met Willem van der Linden.
1: Ja, nee. Dat wordt,
0: de legende in het concert, dat Stevie Ray Vaughan hier.
1: Ja, toen hebben we s'avonds met Stevie Ray Vaughan zitten te praten. En dat staat ook in dat manuscript van de legende.
0: Die wou graag bij ons in de kleedkamer, maar dat mocht niet van die mensen van platenmaatschappij. Ik vond dat dan, dat is onze man. En die mag daar niet bij. Pas op. Weet je wel. Hoewel hij nog wel een shirtje van ons meegenomen heeft. Met die Indianen of zo.
1: Ja, nee, maar hij heeft met jou heel lang zitten praten. Ja. Jij hebt hem toen als het ware ingevuld over omtrent de Europese blues scene, John Mayall, et cetera. Waar hij dus heel erg weinig van afwist.
0: Ja, ja.
1: Maar dat vond hij ontzettend interessant. Want ik heb daarna nog een tijd met hem... Met hem zitten te aanhoeren. Een hele aardige jongen, maar we hebben hem net ontmoet in de tijd dat hij dus echt heel erg onder de doop zat.
0: Ja, ja, ja, die tournee van hem naar Europa heb ik wel eens gehoord. Dat moet een redelijke dopie tour geweest zijn.
1: Ja, die hebben ze op een gegeven moment ook gecanceld, omdat hij het ging heel, zo slecht met hem dat hij gewoon echt acuut moest worden opgenomen tussen aanhalingstekens. En hij is toen afgekikt en hij is toen clean geworden. En hij heeft toen gewoon,
0: hij speelde hier wel goed trouwens.
1: Ja, hij speelde hier fantastisch.
0: Ja.
1: Maar ja, zijn tragiek is dat hij dus clean was. En dat hij nog beter speelde dan in de periode dat hij onder de doop en alcohol zat. En dat hij bij een helikopterongeluk is omgekomen. Dat was net in de tijd dat ik dus in Minneapolis zat in Minnesota. En ik had kaartjes gekocht voor een concert van Steve Ray Vaughan samen met Bonnie Raitt. En dat zou de volgende dag plaatsvinden. En daar heeft Bonnie Raitt toen nog wel opgetreden. En dat was een zeer emotioneel concert, kan ik me nog herinneren.
0: Wij zitten nu hier in Paradiso. Wat is jouw project op dit moment? Ben je aan een boek bezig? Of wat staat er op stapel?
1: Nou, ik ben bezig met een roman die heet Blues Deluxe. En die, dat is eigenlijk wel heel typerend, die speelt zich voor een groot gedeelte in Paradiso af. En dat gaat namelijk, en dan komen we terug op waar we het eerder over hadden, dat gaat namelijk over een mondharmonica-speler. En jij zei al van, aan elke mondharmonica-speler daar is wel iets mis. En dit boek gaat dan ook over een mondharmonica-speler die altijd in de anonimiteit heeft verkeerd, heel bewust. En die op een gegeven moment in Amerika verkiest om buiten die anonimiteit te treden. En dat heeft dan verregaande gevolgen. En het gaat ook een beetje over de bekende thematiek die ook aan Robert Johnson kleeft. Je ziel aan de duivel verkopen, weet je wel, op de crossroads, op het kruispunt. En deze mondharmonica-speler heeft ook zijn ziel aan de duivel verkocht. Althans, daar is hij altijd van overtuigd geweest. Maar dat blijkt dan eigenlijk heel anders te liggen.
0: Is er is ook een boek over een mondharmonica-speler, Mr. Satan's Apprentice. Dat is van een of andere jongen die studeert aan de universiteit, maar die in zijn vrije tijd mondharmonica heeft gespeeld. Ik meen dat Albert, dat is onze interviewer, dat hij dat boek heeft. Want dat meen ik van jou gelezen te hebben. Ja, dat is ook. Ja, gelukkig worden tegenwoordig goede boeken over muziek geschreven, of tenminste de muziek verweven door, door de muziek. Want ik heb net een Unequal Music gekocht. Dat is, gaat over klassieke muziek en over iemand die in een kwartet speelt. En, waar onlangs die meneer bij Han Reiziger die set nog wat dat voorgedragen heeft. Een fantastisch boek is dat. Maar het gaat dan meer over de klassieke muziek. Over een kwartet die stukken van Haydn speelt en dat soort, uiteraard. Er zou wat meer moeten worden gedaan. Ik vind muziek is toch wel een healer en zo.
1: Ja, kijk, in al mijn boeken heeft altijd de muziek toch wel een prominente rol vervuld. Ik heb altijd verwezen naar muziek. Muziek is voor mij ook. Ik werk altijd. Ik heb altijd muziek aan staan wanneer ik gewoon werk. Ik bedoel, het is voor mij echt. Muziek is voor mij echt een soort van drinken en dat hoort erbij. Ik kan er niet zonder.
0: Ja, dat is wel typisch, want dat zeggen toch een heleboel mensen die wij geïnterviewd hebben door de tijden heen hier. Ik moet je zeggen dat ik ook weer, ik ben even naar Praag geweest, Villa Bertramka, waar Mozart Don Giovanni. En dan kom ik terug en dan kom ik direct Don Giovanni, weet je wel. Mm-hmm. Dus, nou heb ik net drie stukken gehoord waarvan ik denk, nou die Mozart was toch wel redelijk buitenaards. Want dat is zo verschrikkelijk goed, dat krijg ik ineens weer een kick van of zo. Van, ja. En dat de muziek mij, is toch wel iets om inderdaad om mee te leven en voor te leven gewoon.
1: Ja, dus, en ik kan voor mezelf kan ik me ook nog vrij goed herinneren hoe dat allemaal. Ja, ik luister vroeger wel naar muziek, maar de echte herkenning, en dat zou jou misschien wel goed doen, was met tijdens het uitkomen van Desolation, jullie allereerste LP. Dat was voor mij echt een soort van herkenning van, nou, dit is de muziek die mij iets doet. Hier zit iets in wat mij gewoon, wat mij gewoon raakt. En ik kan me nog wel herinneren dat ik dat dan boven op mijn kamertje in Apeldoorn draaide, weet je wel. Ik had een stereo-installatie bestaande uit twee oude radio's. En dat mijn moeder dan van beneden schreeuwde van, die man die zingt niet, die man die schrijft.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Daar zei mijn vader ook zoiets van.
1: Ja.
0: Die had er af. Sommige mensen vonden dat wel helemaal geen zingen en misschien was het dat ook wel niet. Maar het was in ieder geval wel gemeend, en zoals ik het nou nog steeds meen. Dus,
1: ja.
0: Hier in Paradiso, ik bedank jou voor het gesprek voor Radio Drenthe en de VPRO. Ik hoop dat wij elkaar nog in de toekomst een aantal maal mogen ontmoeten. Ik zou ook graag nou jouw telefoonnummer willen hebben.
2: De muziek die is drijfuur in het gesprek met Bert Jansen, de schrijver Bert Jansen. Die was van QB and the Blizzards, The Legend. Van Little Walter, Blue Midnight. Van Albert King en Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy. En van Red, White and Blue, de groep van Harry Musquet, Happy Feel. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar een rustige plek die tot inspiratie leidt.
0: Ja, de Iglang Diek, daar rieten we hier op. En dat is vlakbij het Staatsbos in Grol. En wij komen zo het Staatsbos in en wij bent van plan om richting Halkenveen, Gommersveen of Grolloveen, zoals op de kaart staat om daar heen te rijden. Dat is wel een historische plek, want daar werden onder andere nummers als Windhoek met Ijs geschreven in de natuur. En Somebody Will Know Someday. En ja, het is natuurlijk mooi om ook muziek op de achtergrond te hebben. En dit is Roberta Alexander met een aria van als Donna Elvira in Don Juan van Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart. Op een libretto van Lorenzo da Ponte. En dat, ja, dat is eigenlijk zo prachtige muziek. Dat, en het past heel bij het beetje bevroren landschap waar wij nu rieden en zo. Wij komen nu langzamerhand de bos in. En het mooie wat Staatsbosbeheer hier eigenlijk gedaan heeft is dat dit vroeger een deurlopende weg was. Dwars door Staatsbos heen en hij dan aan het einde kwam dan. Waar je, dan kon je rechtsaf naar Elp. Maar aangezien ze een nieuwe strategie volgen in die Staatsbossen. Ze kappen ook dingen weg zodat er een ander soort van biotoop krijgt, andere insecten. Dat er wat meer licht tussen de larix komt en zo. En dat het niet allemaal één perceel hold meer is. Ze laten het meer aan hun lot over als het ware. Maar wat ze ook gedaan hebben is deze weg opbreken. Ze hebben hem opbroken. En daar hebben ze dus door het veen heen hebben ze een loopbrug gelegd. Een mooie, nee, of nou al, nee, hij ziet er al helemaal niet naar meer uit. Een hele mooie holtenbrug. Die als het ware door het veen heen loopt. Ja, je had vroeger ook van die oude veenpaden. Die net door het veen heen lopen. En dat, hey, hier op dit moment hebben ze dat ook. En nou, wij zullen zo even uitstappen. We zijn zo bij de P. En dan wil je even kijken hoe dat erbij ligt. Want dit is natuurlijk wel een hele mooie omgeving. Dit is een omgeving waar toen ik in Grollo woonde, heel vaak op de fietsen naartoe ging. Want het was hier, ja, en in die tijd nog veel stiller. En dan kan je daar hartstikke mooi op een bankje zitten of wat mijmen, rondlopen. Kijk, hier rolt het op. En je kunt hier ook niet wieden met de auto. Een klein, heel groot gebied hebben ze hier nou gecreëerd. En dan kun je ook allerlei dingen, die komen weer terug. Hè? Het pluis, het volle gras en al dat soort spul. Dat komt weer terug en er komen ook andere vogels, komt er weer terug. En ja, en andere insecten, dus ze veranderen dat biotoop helemaal. En dan lopen we even richting die brug. Kijk, een rondwandeling van 4 kilometer kun je maken, de veenpluiswandeling. En ik had het net alleen maar over die veenpluizen en het wollig gras. Dat komt hier nou allemaal, komt dat weer terug. En dat vind ik eigenlijk, ik vind dat een goed idee van Staatsbosbeheer. Maar dit is wel, dit is hartstikke mooi. Kijk, dit is een onderdeel van het Grolloveen, zou ik maar zeggen. Of het Gommersveen, zegt ze hier ook wel. En aan die kant op, daar ligt nog het Halkenveen. En dan heb je Dagunders, daar aan die zuid, zeg maar zeg, die zuid. Zuidoostkant heb je nog het Witte Veen liggen. En je hebt dan, als je hier verder deur gaat, helemaal naar links, dan kom je bij de IBN Plaats. En ga je nog verder deur, kom je het bos uit, dan kom je, en gaat net hier links, dan kom je bij het Elpenmeer, zoals ze dat noemt, oftewel Zwarte Water. En dat, ja, dat is een heel, dat is een prachtig gebied is dat eigenlijk. Kijk, en dan hebben ze dit helemaal weggehaald. Je hebt hier nog wat van die kinderkopjes. Een beetje kassei-achtig, zoals je in de Ronde van Vlaanderen ziet. En dan hebben we daar zo'n oude meul. Dat was zo'n meul die het veen eigenlijk ja, droog maalde eigenlijk. Daar ziet er wel bij wat voor meul het is. Dit is een hele aparte meul. En het is nou, ja, het is net onder nul. En het is eigenlijk verschrikkelijk mooi hier eigenlijk. Alleen de vogels die hebben dan een beetje moeilijk. Hè. Vanmorgen zag ik nog twee reigers die heel erg langzaam vlogen. En die kunnen nou nergens bij komen, maar die kunnen niet vissen. Maar hier bent hij niet zoveel. Kijk, hier heet die. Nou komen we langzaam bij die brug. En dan hebben ze dat er mooi aanlegd. Dat ze hebben hier Je kunt, kijk, daar heb je ook zo'n plaats, daar kun je gaan zitten. Met dingen erbij, dan kun je ze aan beide kanten zo over veen heen kijken. En dit is een behoorlijk groot veen hoor.

0: Kijk, daar heet hij al een mul. En dan kun je kunt hier met de auto dus helemaal niet meer langs. En met die al die grote met die grote sterrenwerf van Westerbork hebben ze hier natuurlijk een geweldig mooi stiltegebied gecreëerd. Kijk eens wat mooi, hè? Dat is zo in perspectief hier, zo die bevroren Holtenbrug hier door het veen heen. Kijk, dan loop je over de riep over zo'n brug en aan beide kanten heb je prachtig hier, hè? Scheuvel kun je niet, want er zitten veel te veel planten. De gruiten hier veel te veel. Nou, hier heb je die tjasker. Nou, die zorgen, dat is water op, hè? Het water uit de ja, die kring er aan toe. En dat, die heb je hier poort, zodat je kunt zien hoe dat gaan is. Nou, die muziek die ik zo net draaide, die vind ik eigenlijk van Mozart, die vind ik dan uitstekend passen bij dit weer en bij dit landschap. Een soort van, soort van winterreizen, hoewel de opera Don Giovanni natuurlijk toch een heel ander onderwerp heel wat anders inhoudt. Kijk, Don Juan of Don Giovanni was natuurlijk een beetje een vrijbuiter, hè? Die niet dwangbuis wou laten proppen. Ik bedoel, het was een man die zeer lief was bij de vrouw, maar ook aan de andere kant de vrouwen enigszins haatte, maar ook niet in dwangbuis wou leven. Nou ja, datzelfde vind je als vind je ook een beetje in de blues terecht natuurlijk. Hoewel dat natuurlijk een volslagen andere muziek is. Mozart heeft hier en daar, zoals in het Sauberflöte, heeft hij wel eens wat volksmuziek verwerkt. Maar toch over het algemeen niet veel. Maar ja, het verhaal van Don Juan, dat vind ik wel. Dat is een verhaal wat altijd, dat blijft gewoon overeind staan. Window of my eyes, ja, dat was gewoon in met een sprietje in de mond en nadenken over je leven. Ja, dan kon je hier dan in alle stilte kon je daar op papiertjes schrijven, een aanzet maken en dan verder uitwerken. Zo'n Misty Morning, dat was inderdaad hier. Dat is inderdaad ook zo'n morning schreven. Dat hier, dat is een onderdeel trouwens van het liedje, maar dat geeft in ieder geval weer van hoe je door de natuur dingen op kunt schrijven, gewoon. En ja, god, dat is natuurlijk. Mozart en al die mensen hebben zich natuurlijk ook heel erg door de natuur laten beïnvloeden, vaak. Omdat deze mensen ook nog veel dichter bij de natuur stonden. Hij weet dat Bach gewoon af en toe, als hij ergens naartoe ging, lopen ging. En dat Mozart met de postkoets en met zijn strenge vader Leopold overal heen moest. Om als wonderkind zijn kunsten te vertonen. Nou ja, dan zit daar toch een. Dat was de natuur ook heel dichtbij. En toen was reizen nog iets heel anders. Daar had je dus dagen nodig om ergens te komen. Dus je moet natuurlijk een groot liefhebber wezen om dat soort dingen nu te voeren. Nou, dat is hier bij het Gommersveen. Grolvenveen, Halkenveen, hier bij de plaats. Ja, als je deze streek goed kent, dan ga je daar, dan ga je daar heel erg van houden. Want dit is toch een van de mooiste streken van Drenthe, dacht ik.
1: Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd maakt door Harry Muske, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
3: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: De Amerikaanse gitarist Rick Derringer loopt vandaag eens een rode draad door het programma. In 2017 werd Rick Derringer gearresteerd op een vlucht van Delta Airlines van Cancun in Mexico naar Atlanta, omdat hij een pistool bij zich had. Hij dacht namelijk dat het was toegestaan omdat hij een wapenvergunning had in Florida. Rick Derringer, sorry for your heartache.

Rick Derringer, Sorry for Your Heartache. Jennifer Day uit Florida, dat is een beginnend singer-songwriter. Ze heeft twee bescheiden single-hitjes en ze heeft één album gemaakt, The Fun of Your Love. En het titelnummer schreef ze met Beth Nielsen Chapman. Jennifer Day, The Fun of Your Love.

Jennifer Day, The Fun of Your Love. In 2018 toerde Rick Derringer met het Hippie Fest Show gebeuren door Amerika. Dat was een nostalgische show met beroemde bands uit de jaren 60. Vanilla Fudge, Mitch Ryder en de Detroit Wheels en het Engelse Badfinger. Rick Derringer, Time to Go.

Rick Derringer, Time to Go. Terry Clark komt uit Canada en ze werkte na schooltijd in een Chinees restaurant om een reis naar Nashville te kunnen betalen. In 1987 was het zover, ze ging naar Nashville en daar kreeg ze een contract als huisartiest in Tucci's Orchid Lounge. En daar werd ze ontdekt door Mercury Records. Terry Clark, You're Easy on the Eyes.

Easy on the Ice. Op het album The Three Kings of the Blues vertolkt Rick Derringer nummers van B.B. King, Albert King en Freddie King. En het nummer is geschreven door Freddie King. Rick Derringer, You've Got to Love Her with a Feeling.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Brothers van Copperhead County is het album van deze week. En Copperhead County is echt een aanwinst voor de vaderlandse rock scene, want Southern Rock mag niet uitsterven. En deze band klinkt alsof de heren hun roots hebben in Alabama of Georgia. Copperhead County, Southern Feelin'.

Copperhead County, Southern Feeling. Het is niet bekend hoe Rick Derringer er momenteel financieel voor staat, maar in 2009 startte hij een crowdfundingactie. Hij vroeg zijn fans $10 per maand naar hem over te maken, en als tegenprestatie ontvangen die fans maandelijks zijn nieuwste composities. Dit is een oude hit van Albert King, Rick Derringer, Born Under a Bad Sign.

Rick Derringer, Born Under a Bad Sign. Charlie Robinson uit Texas, die kennen we uit de bands Chaparral, Millionaire Playboys en Two Hoots and a Holler. Hij was getrouwd met Emily Irvin van de Dixie Chicks en dit komt van zijn soloalbum Bandera, Charlie Robinson, El Cerrito Place.

Charlie Robinson, El Cerrito Place. Op het album Knighted by the Blues van Rick Derringer wordt God weer bedankt voor al zijn inspiratie. Dit is een bewerking van een oud Jimi Hendrix nummer. Rick Derringer, If Six Was Nine.

Rick Derringer, If Six Was Nine. Mark Wills uit Georgia begon ooit lang geleden als demozanger in Atlanta en later in Nashville. Intussen heeft hij 16 hits op zijn naam staan en 2 van zijn albums werden nummer 1 in de Hot Country Songs. En in het jaar 2000 speelde hij de rol van Huckleberry Finn in de film Tom Sawyer. Mark Wills, Almost Doesn't Count.

Mark Wills, Almost Doesn't Count. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braam, Stille Techniek en Rinus Bouwmeester, die coördineerde de playlist. Rick Derringer is intussen 72 jaar en heeft een mooi oeuvre opgebouwd. Na de McCoys maakte hij nog 38 soloalbums en hij scoorde naast Hang Sloopy nog 6 grote hits in Amerika. En hij presteerde werkelijk het onmogelijke door Yesterday van de Beatles van de eerste plaats in de Amerikaanse hitparade te verdrijven. Rick Derringer, Tough on Me, Tough on You.

0: 6 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: De Amerikaanse cultuur is een smeltkroes van allerlei invloeden. Europese, Indiaanse, Afrikaanse en Caribische mensen brachten hun eigen cultuur mee naar het nieuwe land. Daaruit ontstonden unieke muzieksoorten, zoals Cajun, Zydeco, jazz, blues en country. Vooral de staat Louisiana kenmerkt zich door een zeer veelzijdige muzikale cultuur. De jazz in New Orleans, de blues van Baton Rouge en de Cajun en de Zydeco van het platteland. Eunice is het centrum van de Cajun-cultuur. Hier startte men bij het radiostation KEGN met wekelijkse Zydeco-uitzendingen. In het Eunice Museum een overzicht van het ontstaan van de Cajun-cultuur en muziek. In dezelfde omgeving woont en werkt Floyd Swallow. In Ville Platte heeft hij zijn wereldberoemde platenshop en kantoor. Hij produceerde platen voor Buckwheat Zydeco, Rock and Doopsie en Nathan Abshire. Een welbespraakt mens van uitgesproken plattelandsorigine. Bij uitstek kenner van de Cajun muziek. De unieke mengeling van Duitse en Tsjechische polka, Franse two-step, Ierse fiddle en de western swing uit Amerika.
3: We zijn hier in Eunice. Dat ligt 30 kilometer ten noorden van Crawley, in het midden van Louisiana. En helemaal midden in het Cajun gebied. Wij zochten naar het historische Cajun Museum. En ik ging het gemeentehuis daar binnen. En ik zag daar niemand. Tot plotseling een zwarte dame op mij afkwam en zei van, zoekt u iets? Wij zochten het historische Cajun Museum. Ze zei, oh, wacht even. Dan brengen jullie even naar de burgemeester. En voordat we het wisten zaten we achter de koffie bij de burgemeester van Eunice. Mayor Curtis Joubert, een joviale man die ons van alles liet zien. En die echt ontzettend veel van muziek afwist. Nou, ik zie het al gebeuren in Nederland dat je ergens komt om de weg te vragen en binnen de kortst mogelijke tijd bij de burgemeester aan tafel zit.
4: Het was niet bepaald een jonge burgemeester, zo, een man van de jaren 50, 54
3: ja,
4: of zo.
3: Ja, zeker. Zoiets was hij zeker.
4: Een plaats trouwens die een partnership heeft met La Roche in de Ardennen.
3: Ja.
4: Hij kende Maastricht ook dat.
3: Ja.
4: Dat vind ik wel grappig. En hij wees ons dat schuinting over de plek waar we nu bent. Dat is dat Acadian Museum.
3: Ja, het historisch museum van waar de geschiedenis van de originele Franse, de Franse emigranten dus, zal ik maar zeggen. En dat begon dan vanuit Frankrijk in 1604 tot 1636 ongeveer. En zijn ze naar een plaats gegaan die Acadia heette. Dat is daar in de buurt van Nova Scotia, Newfoundland in de buurt. Nou, die mensen zijn dus. Er is nog een golf gekomen die daarheen ging. Dat was van 1765 tot 1784. Inmiddels waren de Engelsen ook binnengedrongen. En door de conventie van Utrecht is dat het gebied aan de Engelsen vervallen en al die andere mensen zijn dus weer op zoek gegaan naar een nieuw gebied.
4: Ja, ze zijn eigenlijk een beetje verjaagd hoor.
3: Verjaagd,
4: hoor.
3: Ja, kijk, de British keep on coming. Hè, dus,
4: ja. Ze mogen geen Frans meer praten en dat soort dingen. Dus
3: ze cultureel ook. Ja. Ze zijn ook. En later is er weer een golf gekomen die achter hun ouders aangegaan is, maar het grootste gedeelte zijn ze dus hier in Louisiana zijn ze terechtgekomen, New Orleans. Eunice, Baton Rouge, Alexandria, het hele gebied wat je hier ziet, Lafayette, allemaal Franse namen. De man waar het eigenlijk om draaide, dat was een soort van zeerover, maar met een goed hart, een soort van Robin Hood kan wel zeggen, Jean Lafitte, en daar is dit museum ook naar genoemd.
4: Prachtig museum.
3: Een heel mooi overzichtelijk museum. ja, god, waar eigenlijk de, alle takken van het leven gewoon zichtbaar zijn. Vanaf de veeteelt, de muziek, de olie. Want de meeste mensen hebben hier, zijn in de olieindustrie gaan werken, want het waren goedkope krachten. En ook het, de keuken, la cuisine, is hier vertegenwoordigd. En ja, zo, het is een prachtig overzichtelijk museum. Mooi hout, betimmerd, eerlijke materie. En voor zover ik weet zijn ze, wordt hier ook de taal wordt, nog in ere gehouden. Dus het is oorspronkelijk Franse taal. Wel met wat invloed, maar dat wordt dus van de overheidszijde wordt dat dan gesteund, naar ik begrepen heb.
4: En ook de muziek hier, die is mooi weergegeven. Het is allemaal overzichtelijk weergegeven. Eerst het historisch deel, dan het taalgedeelte ervan. Acadian, de Cajuns, ook die vervorming in de taal, die is precies weergegeven allemaal.
3: Ja. En kijk, Arcadia is de Franse spelling of het mythische Griekse paradijs. Dus Arcadia betekent eigenlijk in het Grieks paradijs. En het is een Franse provincie in Canada, dat nu Nova Scotia heet. En Acadia was het residentie of Arcadia. Mm-hmm. En simpel uitgesproken is het Cajun. En de English language pronunciation is Cajun. Yeah.

Kijk, hier staat dat de Cajun en Zydeco muziek zich ontwikkeld heeft van Franse ballades en instrumental en instrumentdansdeuntjes. En zijn beïnvloed door de Duitsers, de Spanjaarden, de Anglo-Amerikanen, dus de Engelsen en de Afro-Cubaanse de muziek. Dus zeg maar zeggen, Cuba en die kant op. Afrikaans, Caribisch gebied, ja. Nou, de invloed van de Fransen was dan de folk songs, drinking songs, dus de sailors liederen en Keltische melodieën ook. Vandaar die rare wendingen vaak. Hè? En de Engelse invloed was contradans, de jigs en de hornpipe dan van de Engelsen en de Scots-Ierse omgeving. Hè? En de Afrikaanse traditie en de Afro-Cubaanse, dat is meer de percussieafdeling, gewoon het ritmische. Nou, van de Duitsers, en dat is wel heel, heel frappant, daar heb je dus de accordeon, hè? De simpel, versimpeld. Kijk, dat vind ik nog wel mooi, want ook in de tango is de accordeon Duits. Het is die bandoleon, is oorspronkelijk ook een Duits, van meneer Band heeft het uitgevonden. En zo is deze accordeon eigenlijk ook van Duitse afkomst. En het leuke is dat je hierachter in die vitrine van die kleine accordeonnetjes ziet. En John LeGrand merkte zo net al terecht op. Het is eigenlijk een soort van een mondharmonica, een diatonisch instrument, een mondharmonica, met een balg erachter. Mm-hmm. Dus je blaast niet zelf, maar die balg blaast de lucht in. Het is eigenlijk een grote mondharmonica waar dan via een balg lucht in wordt geblazen. En het is een diatonisch instrument, niet chromatisch, dus het is hartstikke mooi eigenlijk. Kijk, en dan wat het nu tegenwoordig geworden is, is er een stuk bluegrass is eraan, Texas swing. En country en western rock and roll is een beetje bijgekomen. En de hedendaagse Cajun muziek is niet meer precies dezelfde als het was, maar heeft een grote variatie van instrumenten.

0: De spoons, kijk, de Cajun spoons. Moet je nagaan, dat zijn gewoon twee, dat is een houten blakje met twee labels omgekeerd zodat de bolle kant tegen elkaar aan zit. Hè. En daar maken ze dan een soort van ritme mee. Zo'n triangel zie je hier.
1: Heel elementair in de Cajun muziek, ja. De triangel. Wat smeert hij ze dan mee?
0: Ja, smeert hij ze, ja. En dan heb je hier nog twee mondharmonica's. De Marine Band van Honor en de Gold Melody van Honor. En...
1: ja. Die bent wel duur hier trouwens, hè?
0: Die ben hartstikke duur. Bij Jay Miller, dan bij Mr. Miller in de zaak, was een mondharmonica, meende ik, $60 moest John betalen. Maar voor een heel oud ding, hoor. Ik bedoel, een vrij uniek ding, maar eigenlijk veel te veel. Dus in Nederland betaal je een derde ervan.
1: Het is import uit Duitsland,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, het is Duits.
1: Nou, en hier heb je die verschillende instrumenten inderdaad. Nog een keer de accordeon, de viool.
0: De frataas, dus washboards, wat dus de rubboards zijn. De viool en de accordeon, dat zijn toch de meest kenmerkende instrumenten in de Acadische muziek. De Cajun music.
1: Laat nog even verder oplopen.
0: Want het voedsel, er staat nog iets over het voedsel, wat natuurlijk ook heel leuk is. Kijk, de Cajun keuken, hè? Dat staat er, moeten we dan maar eens even voorlopen. La cuisine, the kitchen is center of the Cajun home. Food, even more than la musique, dominates any occasion. La mal acadien provided food. La female prepared and preserved it, but exceptions existed to that division of labor. Some tasks the entire family, sometimes the whole community shared.
1: Wat een belangrijke rol speelt inderdaad, dat is het familiegebeuren hier. Hè? Het hele samenlevingsgebeuren, jong en oud bij elkaar. Dit museum is onderdeel van een groter geheel, een soort state park. En nou denk ik bij een state park dat het meestal ter bescherming giet van het landschap en van de natuur. Maar dat is hier anders en daarover gaan we nou zo even met een van de park rangers die hier rondlopen in Praden. Ja.

0: fiets en viel plat. Inderdaad, een heel vlak gebied, hè?
1: Ja, en je, je zou kunnen zeggen dat het wel wat op onze veengebieden leek.
0: Ja.
1: Niet echt een heel mooi gebied, maar toch wel van bepaalde aantrekkelijkheid. En ja, wat ik ervan vond, niet echt een heel mooi gebied, maar toch wel van bepaalde aantrekkelijkheid. En ja, wat ik ervan vond.

0: Swingend besluit van deze aflevering van Harry's Blues. Het was een Tzydeco on the Bayou van Terrence Simeon, die ook speelde in de film The Big Easy met de Mallard Playboys, Harry.
1: Ja, The Big Easy, dat is een film die gaat over een misdaadsyndicaat in New Orleans. En New Orleans wordt heel vaak genoemd The Big Easy, zoals New York vaak The Big Apple wordt genoemd.
0: Doorveur nog, en dat was naar aanleiding van het gesprek met Mr. Floyd Swallow in Nathan Epshire met de Pine Grove Blues. En dat is inderdaad ook op de plaat gezet door Captain Gumbo, maar dit is het origineel. En Roddy Romero met In the State of Louisiana. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Harry Muske en Albert Haar.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Amerika kent indrukwekkende landschappen. Live Oak Gardens bijvoorbeeld. Ooit het buitenhuis van toneelspeler Joseph Jefferson. Een boottocht over Lake Peigneur. Een meer dat ooit leegstroomde toen een olieboring een lek naar een zoutmijn veroorzaakte en het meer verzonk in de bodem.
4: De Nalatenschap van Harry Muske. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
5: Huey and the Blizzards was een klassieke bluesband die regelmatig aantoonde ook met blues rock goed uit de voeten te kunnen. Apple Knuckles Flophouse was daar een mooi voorbeeld van. Maar ook dit nummer is pure blues rock. Huey and the Blizzards, Evil Woman.

QB and the Blizzards, Evil Woman. Stan Webb's Chicken Check, dat is de band van de Engelse bluesgitarist Stan Webb uit Birmingham. Hij begon ooit met zangeres Christine Perfect en de grote hit I'd Rather Go Blind. Maar toen Christine Perfect naar Fleetwood Mac ging, werd Stan Webb zelf de frontman. Stan Webb's Chicken Check, Broken Hearted Melody.

Stan Webb's Chicken Shack, Broken Hearted Melody. Luther Allison uit Arkansas werd een ster in het clubcircuit van Chicago en vervolgens woonde hij ruim 20 jaar in Parijs en terug in Amerika werd er een hersentumor bij hem geconstateerd en kort daarop overleed hij. Luther Allison, Good Morning Love.

Arthur Ellison, Good Morning Love. De Cadillac Blues Band, dat is de band van de Amerikaanse zanger Joe Fisher, en hij werkt met Duitse begeleiders onder leiding van gitarist Uwe Herschulte uit Freiburg. De band is waanzinnig populair in Duitsland, Italië, Zwitserland en Frankrijk. De Cadillac Blues Band, Remembering Love.

De Cadillac Blues Band, Remembering Love. Bernard Allison, dat is de zoon van bluesgitarist Luther Allison. Hij begon in de band van zijn vader en later was hij de gitarist bij Coco Taylor, Johnny Winter en Jeff Healey. En intussen heeft hij zijn eigen band, Bernard Allison, Going Down.

Bernard Ellison, Going Down. Dave Kelly, dat is een Engelse blueszanger. Hij was jaren de gitarist van de bluesband, de band van zanger Paul Jones. En daarna begon hij een eigen band met muzikanten uit Ace, Chris Farlow, Frankie Miller en The Pretty Things. De Dave Kelly Band, It Hurts Me Too.

Dave Kelly Band, It Hurts Me Too. Blues Company, dat is een Duitse bluesband uit Osnabrück met zanger Todor Todorovic uit het voormalige Joegoslavië en gitarist Mike Titor uit Jamaica. En de band begeleidt veel Amerikaanse artiesten die in Duitsland toeren. Blues Company, Silent Night.

Blues Company, Silent Night. Mickey Newbury, dat is de ultieme verhalenverteller uit Houston. En dit is het verhaal van een jonge redneck die verliefd werd op een prostituee. En Harry Musquet kreeg er geen genoeg van. Het is echte luistermuziek. Mickey Newbury, San Francisco Mabel Joy.

Mickey Urey, San Francisco, Mabel Joy. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet. Een programma van Freek Meelendorp en Johan Derksen. Danny and the Devils, dat is een bluesrock trio uit Illinois rond zanger-gitarist Danny Barron. En hij werkt al jaren met een vaste drummer, Mark Bonacera, en met een vaste basgitarist, Mike Kramer. Danny and the Devils, Jealousy.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De laatste Harry's Blues van dit seizoen. En daarin kijken we terug op het afgelopen jaar wat dat aan mooie cd's opgeleverd heeft. Van onder andere Albert Cummings, van Paula Cole, van Steve Earle. Kirsten Teen, hele mooie. Cedric Burnside samen met Steve Azar. Galia Fault, Mr. Sip, dat was ook een hele leuke cd. En we beginnen met Living in the Shadows, een cd van Tyler Morris, een hele jonge vent, samen met Ronnie Earl. Young Man Blues.

0: That's what I'm talking about.
1: Toch mooi dat jonge mensen ook nog steeds de blues maakt. Tyler Morris samen met Ronnie Earl. Young Man's Blues. Nou, niet helemaal zo jong meer is Mr. Sip. Mr. Sip die komt uit McCamp, uit een klein plekje in de Mississippi Delta. Castor Coleman heet hij officieel. Dus een echte Mississippi bluesman. Dit is van de CD Sipnotize uit 2020. En dat heet dan ook niet voor niks de Dirty Mississippi Blues.
2: Now I know y'all ain't think I was gonna cut a record.

Dit is de echte Dirty Mississippi Blues van Mr. Sip van de CD Sipnotized. Ze begon als straatzangeres in Brussel. Ik heb het over Galia Folt. En daarna ging ze naar Amerika toe. Ze ging naar Mississippi toe en pikte door heel veel de muziek op. En daar maakte ze een mooie CD van in 2019, Mississippi Blend. En daarvan het nummer Meet You Down the Road.

opende hem in de studio van Jim Dickinson in, ik denk in Memphis, Tennessee. Of ja, bijna in Mississippi zou je kunnen zingen. Galia Fault van de CD Mississippi Blend. Trouwens op de mondharmonica, dat was Watermelon Slim voor de liefhebbers. Het blijft in Mississippi, Cedric Burnside en Steve Azar. Met twee natives van Mississippi, Cedric Burnside. Familie van Robert Lee Burnside. Dit is van de CD My Mississippi Reunion. En het gaat over een plaatsje in Mississippi. Coldwater.

verhaal over het plaatsje Coldwater, Cedric Burnside en Steve Azar van My Mississippi Reunion. Nog één voordat we drie nummers van QB and the Blizzards gaan draaien. Althans, QB and the Blizzards en twee van de Muskeg Gang. En dat ene nummer dat is van Kirsten Teen. Een uitstekende zangeres uit Amerika. Die in Berlijn geboren is, maar opgegroeid is in Amerika. Door heel veel optredens gedaan heeft. Onder andere middenzongen heeft op een tour van Peter Gabriel. Vanaf 2001 maakt ze cd's onder haar eigen naam. En dit is volgens mij de tiende cd die zij gemaakt heeft in 2020. De cd Two Sides. En door van Sweet, Lost and Found.

Sweet Lost and Found, Kirsten 10 van de cd Two Sides. Het is blues, door u Strinor, op zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie keer een nummer, drie keer een compositie in andere uitvoeringen. Dat is de gebruikelijke gang van zaken, maar in deze laatste aflevering van Harry's Blues, net een wat anders. Drie nummers waar Harry Musquet alles mee te maken heeft. En het eerste nummer, dat is van zijn laatste cd, de cd Kids Lost.